0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, het is bewolkt op deze maandag met wat lichte regen. Vanmiddag af en toe zon, dan is het droog. Een matige noordwestelijke wind en het wordt 21 tot 24 graden. Ja, hoe was je weekend? Zelf heb ik een paar line dance stapjes gedaan bij de Wissekerkse feesten. Dat was eigenlijk wel leuk. In het nieuws vandaag is de rechtszaak waarmee brandweervrijwilligers in Katzand hun post weer open proberen te krijgen. De veiligheidsregio sloot die wegens te weinig mensen. Het waterschap en Rijkswaterstaat pakken de vissterfte aan in de spuiboezem bij Bad door vers water daarin te pompen. Hoe gaat dat werken? Gaan we straks horen. En je hoort zo dadelijk ook al over de jarige Jeu de Boule vereniging in Middelburg. Maar eerst beginnen, jij en ik, ook op maandag, zijn we samen. En dat voelt goed.

0: Summer Baby, de Jonas Brothers. Bij ons nog 1 week vakantie. Schoolvakantie toch in elk geval. Maandag 17 augustus, want de eerste scholen beginnen weer in de regio Noord. Hier hebben wij nog 1 weekje schoolvakantie. Zwemmer Wart van der Weijden die begint aan zijn laatste zwemtocht om geld op te halen voor kanker. Hij zwemt van Vught naar Utrecht. En vandaag in Hulst begint het King's Asian Festival. 10 dagen lang films en verhalen uit Azië. Dat is wel opvallend. Gaan we het later nog over hebben in Zeeland wordt wakker. En zie ik ook op het lijstje van Peter dat het is onafhankelijkheidsdag in Indonesië. Vandaag in 1945 riepen de leiders Sukarno en Hatta onafhankelijkheid uit. Ze wilden loskomen van Nederland. En het is vandaag dus de verjaardag van de Jeu de Boule vereniging in Middelburg. De oudste club van ons land, bestaat 50 jaar. En ze vieren dat eind deze maand, dan mag je ook langskomen. Maar de officiële jubileumdag is vandaag. En Omroep Zeeland's Erik Holm die ging daarom naar die club.
1: Jullie noemen het Jeu de Boule, maar de officiële naam is pétanque, hè?
2: Ja, pétanque, Jeu de Boule. Jeu de Boule staat voor spel met ballen. En pétanque is eigenlijk de officiële naam, hè? Ja. Het is ook de nationale pétanque-competitie waar we in spelen.
1: Waarom is deze sport zo populair?
2: Vooral populair natuurlijk. Het staat bekend als een campingsport, laten we het zo zeggen. Maar het is meer dan een campingsport. Er komt best heel veel bij kijken. En in het land wordt het ook door heel veel jongeren gespeeld. Hier bij de club helaas wat minder. Maar we proberen dat wel een beetje op gang te krijgen.
1: Je noemde het al. Het wordt meestal geassocieerd met een campingsport en met senioren. Waar ligt dat imago aan?
2: Ik denk dat het komt doordat het geen actieve sport is. Geen lichamelijke actieve sport. En dat is natuurlijk het... Je wordt er niet moe van. Ja, tenminste. Een toernooi kan een hele dag duren. En als je gewoon 6-7 partijen moet spelen, dan heb je heel wat stappen gemaakt en dan is het ook vermoeiend. Ja.
1: Jullie bestaan 50 jaar. Hoe ziet dit jaar eruit qua festiviteiten?
2: We zijn nu met een commissie bezig om festiviteiten te regelen voor eind augustus. Want 17 augustus bestaan we officieel 50 jaar. En op 23 augustus organiseren we een groot toernooi. Momenteel hebben we daar 64 inschrijvingen voor. Dat betekent dat al onze buitenbanen bezet zijn. En als er nog teams bij komen, betekent dat we ook in de hal moeten gaan spelen.
1: Zijn er nog meer activiteiten?
2: Ja, we hebben dus na dat toernooi op 23 augustus en op zaterdag 29 augustus hebben we hier een open dag. Dan is van 1 uur 's middags tot 5 uur, kan iedereen hier langskomen. Als je binnenkomt, ga je een consumptie van de club. En je kan dan allerlei activiteiten met balspellen ga je meedoen, als je wil.
1: Om eens te wennen.
2: Om te wennen aan het pétanken, hoe het is om met die ballen te gooien. En je kan eventueel een potje spelen met een van onze leden.
1: Met als doel natuurlijk.
2: Met als doel dat er mensen bij komen.
1: Ja. Dat jullie nieuwe leden krijgen.
2: Daarom.
1: Chantal, hoe lang ben jij al lid?
3: Ik ben nog niet zo heel lang lid. Ik ben nu denk ik 3,5 jaar lid.
1: Waarom ben jij lid geworden van deze club?
3: Ik ben lid geworden omdat mijn man hier boelde. En mij dat ook heel leuk leek. En dat bleek ook zo te zijn. Dus,
1: Had je, voordat je lid werd, een bepaald beeld van het imago?
3: Ik had zeker een bepaald beeld van het imago. Ik dacht, dat is allemaal oud en...
1: Versleten.
3: Dus ik heb wel boelen altijd leuk gevonden. Want op vakantie met mijn ouders deed ik het vroeger ook altijd. Maar nooit naar een club toegestapt. Inderdaad, vanwege het imago 70 plus en ouder.
1: Maar dat blijkt dus niet zo te zijn?
3: Nee, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. We doen ook veel toernooien buitenaf boelen. En het viel me dus echt op dat er al vanaf 20 jaar... en zelfs soms nog jonger, al geboeld werd... En ja, dat is geweldig. Dat is gewoon machtig om te zien.
1: Jullie missen alleen de jongere doelgroep.
3: Ja, een beetje wel. We zijn daar wel hier met de club mee bezig geweest. Om scholen uit te nodigen en ze een beetje te leren om te gaan met boelen. Maar ik denk dat voor de jonge lui van tegenwoordig daar niet zoveel animo in zit.
0: Maar dat kan natuurlijk veranderen als je langsgaat bij een van die dagen dat je zelf even kunt kijken bij die jarige Jeu de Boule vereniging in Middelburg.

Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight. 13 minuten over 6. Bewolkt met wat lichte regen. Vanmiddag af en toe zon, dan is het droog. Matige noordwestelijke wind en het wordt 21 tot 24 graden vandaag. Morgen en de rest van de week wordt het licht wisselvallig met geregeld een bui, afgewisseld met droge perioden en wat zon. En het is deze week een graad of 20 tot 22. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 1 minuut over 12. Hoogwater vanavond om 5 over 6. De zon op 4 over half 7. Zon onder vanavond 4 over 9. En de watertemperatuur dan. De zee bij Vlissingen en Nieuwvliet 22 graden. Westerschelde bij Bad, daar zie ik 23. De Oosterschelde bij Neeltje Jans 22. En bij de Oesterdam 23. Ook 23 in het Grevelingenmeer. En dan het Veersemeer. Daar is het warmst van allemaal. Zoals eigenlijk de hele zomer al wel. 24 graden is het daar op dit moment. Straks, dan hoor ik graag van jou wat jou bezighoudt. 0118-499-999.

0: De dijk en nergens goed voor. Zijn de dingen die jou zo bezighouden op deze maandagochtend? Kregel van Tineke het bericht dat zij toch vooral nog met de boerenacties bezig is en wat er daarna allemaal is gebeurd in de nasleep van dat ongeluk en de hele discussie. Die is losgebarsten. Zij zegt, je moet de boeren niet de schuld geven. Tineke, dankjewel voor jouw bericht. En daar zullen we nog wel meer over horen, denk ik. Zeker vandaag ook weer. En Jaap den Hollander in Haamstede, die stuurde mij vanmorgen een berichtje al heel vroeg. En dat zijn de woorden gouden regen. Jaap, goeiemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Voelde dat echt zo? Gouden regen?
1: Ja, ik hoorde de regen en ik ben even buiten de regen gaan staan.
0: Echt waar? Wat voelde je toen?
1: Ja, heerlijk. Heerlijk.
0: Wat maakte het zo heerlijk voor jou dan?
1: Ja, de natuur die komt hier natuurlijk helemaal van bij. Het is nog maar het begin. Maar ik heb tot nu toe toch al 12 millimeter. Terwijl het hier op de kop van Schouwen gort en gort droog is. In juli hadden we 1 millimeter. En in augustus tot en met gisteren 2 millimeter. Dus dat is deze 12 is natuurlijk een weldaad.
0: Ja.
1: En wat denk je van de landbouw?
0: Nou, daar denk ik inderdaad wel vaak aan. Hoe zij om moeten gaan met het sproeien dat op heel veel plekken niet meer kan bijvoorbeeld. En de gewassen. Hoe laat je die groeien nu in deze droogte?
1: Ja, nou ja, dat is een groot probleem. Kijk maar eens rond hier in de polder hoe dat eruit ziet. Dat is natuurlijk vreselijk.
0: Ja, de 12 millimeter helpt er niet, maar het is een begin in elk geval.
1: Ja, en het kan komende week best goed gaan hier. Want het relatief warme zeewater hier rond de kop van Schouwen kan in deze situatie best wel veel regenval bevorderen. Dus ik heb goede hoop.
0: Ah, oké, hoe komt dat dan?
1: Dat is het najaarseffect. Dat is meestal in september. Dan is de temperatuur van het water is hoger dan de temperatuur van het land. En dat bevordert wolkenvorming en regen. En dat lijkt nu ook al te gaan gebeuren. Dus wij hebben hier goede hoop.
0: Dat is inderdaad goed. Waarom volg je dat eigenlijk tot de letter? Want ik weet dat jij ook echt met de regenmeter altijd kijkt hoeveel er is gevallen. Waardoor komt die belangstelling eigenlijk?
1: Ja, de bron is de ramp.
0: De watersnoodramp?
1: Ja, toen ben ik me in het weer gaan bemoeien als heel klein kind. En dat is nooit meer overgegaan.
0: Echt waar? De ramp zorgt ervoor dat je nu je regenmeter elke dag leegt?
1: Zo kun je het eigenlijk wel zeggen, ja.
0: Ja. En wanneer doe je dat trouwens, die regenmeter legen?
1: Ik heb een digitale regenmeter. Hè?
0: Ja.
1: Dus ik leeg niks, ik lees het af. En dat wordt keurig opgeteld. Alleen, soms vertrouw ik het niet. Dus net als van vandaag, dan meet ik dubbel. Ik heb ook gewoon een glas. En dus soms check ik. En die 12 millimeter die ik noem, die zie ik nu digitaal, maar ook in het glas.
0: Ja, grappig dat je dat doet. Ook wel wonderlijk trouwens dat de rand daar echt de oorzaak van is.
1: Ja, ja. Ja, dat is ook de reden dat ik ook zeg maar weer amateur ben geworden. En me echt bezig heb gehouden, ben gaan houden met alles wat het weer te maken heeft.
0: Jaap den Hollander in Haamstede, dankjewel. Leuk dat je dat zo goed bijhoudt. En leuk ook dat je dat even hier meldt. Dat je helemaal in de regen bent gaan staan vanmorgen vroeg. Toen het bij jou in elk geval viel in Haamstede. Hey, dankjewel Jaap. Tot de volgende keer, hè.

Atomic Kitten en Hole Again. Jaap den Hollander en zijn regenmeter. Met een aanleiding die minder leuk is, de watersnoodramp. Maar wel mooi dat je daardoor toch een hobby uiteindelijk gevonden hebt waar je helemaal in thuis voelt. Jaap, dankjewel voor jouw telefoontje naar 0118-499-999. Ondertussen reageren meer mensen over het weer. Wim Waleboer laat bijvoorbeeld weten, Breskens. Wij zagen gisteren tijdens een fietstocht bietenvelden staan waarvan de bladeren verdroogd waren. Inderdaad, laat die regen dus maar vallen. Wim, dank je wel. En dan zijn we ook gelijk aangekomen bij de plaat om 6:55. Heb jij een popplaatje geïnspireerd door iets uit het nieuws? Het onderwerp dat ik voor jou uitkies, dat is dus die regen, want het is wel heel erg fijn voor de natuur, voor de landbouw, voor je tuin. Ik ben er zelf ook eventjes in gaan staan trouwens. Toen ik naar de omroep fietste vanmorgen, viel het. Oh, dat is lekker. Laat me vallen. Regen, dat is het woord waar je mee aan de slag kunt voor de plaat om 6:55. Regen.

0: Bananarama en Robert De Niro's Waiting draait niet helemaal voor niks. Want gefeliciteerd, Robert De Niro, de acteur, wordt vandaag 83.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 6:30. Bij de rechtbank in Middelburg dient het kort geding dat brandweervrijwilligers uit Cadzand hebben aangespannen tegen de veiligheidsregio Zeeland. De vrijwilligers willen dat de brandweerpost weer open gaat. De veiligheidsregio heeft volgens hen te weinig gedaan om sluiting te voorkomen. Brandweerpost ging dicht begin deze maand omdat er te weinig personeel zou zijn. Het waterschap en Rijkswaterstaat pakken de vissterfte aan in de spuiboezem bij Bad. Ze pompen vers water die boezem in. De laatste dagen gingen honderden vissen dood. Door de droogte en hitte zit er te weinig zuurstof in het water en het water is ook te zout geworden. Op de Kerkhoflaan in Terneuzen is een aanrijding gebeurd. Een personenauto kwam met grote schade in de berm terecht. Hoe het met de inzittenden gaat is niet bekend. De andere auto, een witte Range Rover, reed door en de politie zoekt getuigen van dat ongeluk. En er zijn weer verschillende meldingen over natuurbranden. Op het Vlissingsbolwerk in Middelburg en aan de Kanaalweg in Hansweert waren kleine brandjes. En ook in het Nollebos in Vlissingen waar 30 vierkante meter gras afbrandde. En het weer voor vandaag bewolkt met wat lichte regen. Vanmiddag af en toe zon, dan is het droog. Een matige noordwestelijke wind en het wordt 21 tot 24 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen.

0: Genesis en That's All. Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland. Eindelijk weer wat regen. Dat is fijn voor de natuur, voor de landbouw, ook voor jouw tuin. Of misschien als je er even in gaat staan, dat is ook wel lekker. En goed tegen het stof. Regen is het thema van de plaat om 6:55. Een hele mooie lijst is er aan ontstaan, maar jouw suggestie mag erbij. 0118-499-999. Maar wat betekent dat dan, die regen, voor de sportweek op Walcheren? Dat horen we straks van de Zeeuw van de Dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Van Douwe Bob.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Dat is het voor Nadia Jaschak. Zij is een van de mensen achter de Sportweek Walcheren. Voor kinderen in deze laatste week van de schoolvakantie. Op verschillende plekken in Middelburg en Vlissingen zie je ze de komende dagen. Nadia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En wat gaan jullie dan doen? Wat zijn het dan voor sport- of spelactiviteiten?
2: Nou, vandaag voor we gaan vandaag rugby doen en voetbal. En eigenlijk door heel de week hebben we echt allerlei soorten sporten. Het kunnen sporten zijn die al wat bekender zijn, zoals voetbal. Maar het zijn ook sporten die eigenlijk niet vaak voorkomen, zoals tafeltennis.
0: Oh ja.
2: Dus ik heb er sowieso wel zin in.
0: Ja, zodat je kinderen ook eens met een andere sport in aanraking komen. Is dat dan een beetje het idee?
2: Ja, precies, ja. En heel veel kinderen hebben nog geen sport. Want we hebben ook kinderen van 7 jaar. We hebben ook kinderen van 12 jaar. Voor ons is het eigenlijk wel belangrijk dat ze weten wat voor sporten er zijn. Weten welke sporten eigenlijk gewoon niet bekend zijn. Hmm. En misschien dat ze weer wat meer keuze hebben dan normaal.
0: Want dit wordt georganiseerd door verschillende sportverenigingen, hè? Jullie doen dit samen.
2: Dat klopt, ja. Het is begonnen met een organisatie via een schoolopdracht. En nu via de handbal en basketbal en rugby komt het allemaal een beetje samen.
0: Dat zijn inderdaad wel verenigingen die je misschien iets minder snel zou verwachten om naartoe te gaan. Voetbal en zo en atletiek, ja, daar lopen de mensen wel naartoe. Maar wat jij ook zegt, handbal en rugby en zo, dat is misschien iets minder in trek? Of hoe zit dat eigenlijk?
2: Nou, kinderen vinden het natuurlijk wel leuk om te kijken naar voetbal. Het is heel bekend en iedereen doet het. Dus dan wil je natuurlijk ook doen. Een beetje hetzelfde zijn als anderen.
0: Mm-hmm.
2: Maar wij willen dat er juist een beetje uithalen. Want ja, je moet wel een beetje meer kijken of wat je zelf leuk vindt in plaats van wat anderen leuk vinden.
0: Ja, en hoe heb jij dan uitgevonden wat je leuk vindt?
2: Handbal, via een vriendin. En eerst wou ik zelf ook op dansen gaan en ik was op atletiek gegaan en van alles gegaan. En uiteindelijk kwam ik op de handbal en toen vond ik het geweldig. En toen was ik bij de sport in Zwits gekomen en toen zag ik dat er tafeltennis ook bestaat als een echte sport, wat ik niet eens wist.
0: Ja, ja.
2: En ik vond het echt superleuk en nu doe ik het gewoon als hobby voor mezelf.
0: Ja, en handbal is geen dansen. Dat is dan wel weer grappig dat je eigenlijk eerst wilt dansen en bij handbal uitkomt.
2: Hey, je weet maar nooit, hè? Bij handbal kunt u ook gewoon dansen met de sidesteps.
0: Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Vandaag begint het dan een hele week, hè? Duurt het 5 dagen volgens mij lang.
2: Dat klopt, ja. Ja.
0: Dan wens ik jou heel veel plezier, Nadia, samen met al die andere mensen van die sportweek op Walcheren in Middelburg en Vlissingen ga je ze de komende dagen zien. Nadia, mooi verhaal. Jij bent daarom de hele dag onze Zeeuw van de Dag.

Desmond Archer en Sleeping Satellites is een hele mooie lijst op dit moment aan het ontstaan met plaatjes over regen of geïnspireerd door regen. Blijken er toch weer heel veel te zijn. Hartelijk dank voor iedereen die tot nu toe iets heeft ingestuurd. Ik ga ze straks allemaal weer noemen. Die van jou kan er nog bij, maar dan moet je wel heel erg rap zijn met een appje naar 0118499999. Kijk ik even naar een paar berichten die ik zo her en der zag. En dan kom ik bijvoorbeeld uit bij het nieuws dat 8 op de 10 jonge vrouwen het afgelopen jaar is geïntimideerd, nagefloten of aangeraakt. Een jaar na de dood van Lisa en de actie Wij eisen de nacht op voelen vrouwen zich nog steeds onveilig op straat en in het donker. In een onderzoek van Eén Vandaag zeggen jonge vrouwen dat nu ook meer mannelijke vrienden vragen of je even wilt bellen als je veilig thuis bent aangekomen. De helft van alle jongeren appt dat tegenwoordig ook echt van ik ben er weer. En ze brengen elkaar ook vaker naar huis. Dus er is wel degelijk iets in gang gezet. De sterkste man van Ierseke is Robert de Kramer. Dit weekend was de wedstrijd bij het festival Ierseke at Sea. De deelnemers moesten een truck van 8500 kilo trekken. Uutje. Gewoon je verstand op nul, zegt hij in het PZC. Je komt er vanzelf achter of het wel of niet gaat als je het hebt geprobeerd. Robert de Kramer, de sterkste man van Ierseke. En om de scheepvaart op het kanaal Gent-Terneuzen te garanderen, wordt er binnenkort mogelijk zout water uit de Westerschelde overgepompt in het kanaal, lees ik bij de Vlaamse krant De Standaard. Het waterpeil is fors gezakt en al sinds begin juli is de scheepvaart er beperkt. Met elke droge dag wordt het probleem alleen maar groter. Om de scheepvaart te garanderen kan er zout water van Nederland naar Vlaanderen worden gepompt. Maar er zijn wel zorgen aan de Vlaamse kant, want omdat de verzilting dan toeneemt, dat is natuurlijk weer schadelijk voor de landbouw, de natuur en de bedrijven die kanaalwater gebruiken. Ik ga eens even kijken wat er allemaal is binnengerold. Komt zo dadelijk een plaatje aan uit jouw mooie lijst.

The Tears of a Clown, Smokey Robinson en The Miracles. Oh, wat een mooie lijst. Hartelijk dank. Regen. We zijn blij met de regen. Blijkt toch. Althans, de meeste mensen, Cordie Bouters, laat weten. Ik ben de regen nu alweer beu. Ja, er komt toch echt nog wel een klein beetje meer aan. Laat maar vallen, want het komt er toch wel. Oh nee, dat ging ergens anders over. Eindelijk wat regen. Heel veel plaatjes over regen of geïnspireerd. Dit is de lijst van vandaag. Ik hoop dat ik ze allemaal heb meegenomen in deze lijst. Dit heb ik in elk geval verzameld. Jackie Vinken, Leni Bogaert,

0: Door José de Smit, Flip Reiniersen, Ronald Krijger, Maddy Papen hebben allemaal Rob de Nijs, Zachtjes tikte regen op mijn zolderraam. Mooi liedje, blijft het. Ralf Staap, De Dijk, Zelfs de Regen. Kees Otte heeft Kane, Let the Rain Come Down on Me. Paula Michielsen en Yoko Yoshias komen met CCR, Have You Ever Seen the Rain? Jan Stuut juist met CCR, Who Will Stop the Rain? Dan Saatje de Smit, The Love Unlimited, Walking with the One I Love. In de regen gebeurt dat dan. Robertijn heeft BJ Thomas, Raindrops. Patrick de Schepper komt met Pete Seeger, A Hard Rain's Gonna Fall. René van der Vliet met Kermit de Kikker. Heeft hij een liedje gemaakt, The Rainbow Connection. Berend Maguta vindt Dancing in the Rain wel een heel leuk liedje. Thomas Schouten komt met het verhaal dat hij vroeger als kind in bed lag. Had hij een cassetterecorder, dan draaide hij altijd Clouds and Rain Suite van David Gates. Een lang nummer, maar oh zo mooi, laat hij weten. Ans van Dijk, Connie Boudens, Janne Maas. Hartelijk dank voor Gene Kelly, Singing in the Rain. Arnoud Kastelein die liet weten dat hij heel graag Jermaine Jackson en Piazzadora hoort vandaag met When the Rain Begins to Fall. Maar ja, er kan er maar eentje worden gedraaid. Het is de keuze geworden van Ellen Bill. Ellen, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Welke heb jij gekozen?
1: Ja, de Eurythmics, Here Comes the Rain Again.
0: Daar komt de regen inderdaad. Hoe was dat voor jou om de regen te voelen of te horen?
1: Nou, ik ben net even mijn bed uitgesprongen om te kijken of het eindelijk had geregend. Want ik zit er heel erg op te wachten, net zoals heel veel mensen natuurlijk. En ik zag dat het een beetje nat was, maar ik vrees dat het nog niet veel is geweest hier.
0: En waar is dat? Waar woon jij?
1: Koude Kerken.
0: Ja, Walcheren dan, hè, die Koude Kerken.
1: Ja, Walcheren. Ja,
0: even voor de zekerheid.
1: Ja.
0: Maar je zegt, ik zit te springen om regen. Hoezo dan?
1: Nou ja, de tuin ziet er vreselijk uit. En ja, er valt niet tegenaan te spoelen natuurlijk, dat kan ook niet. Maar ik zie alles heel erg plat liggen. En alleen het onkruid groeit nog.
0: Als we nou dat woordje onweglaten en het alleen kruid noemen, dan groeit er opeens heel veel moois.
1: Nou, er zijn nog mooie planten hoor. Mijn potplanten, en daar geniet ik nog steeds heel veel van. En die verzorg ik wel, want dat is zonde om dat allemaal dood te laten gaan.
0: Ellen, ik kreeg heel veel reacties van mensen die ook zeiden van, ik heb toch even in de regen gevoeld om te kijken, hoe was het ook alweer? Jij bent ook even je bed uitgegaan om te kijken dat er een heel klein beetje was gevallen.
1: Ja.
0: Het is jouw plaatje geworden, Ellen.
1: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel.

0: Het ging van ritme, van beregen, naar Singing in the Rain, naar Here Comes the Rain Again. Mooie lijst, hartelijk dank. Voor al die mooie suggesties over plaatjes die gaan over regen. De hele lijst vind je straks weer in de loop van de middag op facebook.com/zeelandwordtwakker. Maar die laat nog weten trouwens, inmiddels hier bij mij, Sint Maartensdijk, klinkt de regen niet meer zacht. Het is goed aan het doorregenen. Zeer welkom is het, maar het is voor krantenbezorgers dan wel weer minder fijn. Ja, dat en inderdaad wel weer. Straks in Zeeland het Wakker, vissterfte in de spuikom bij Bad gaan ze aanpakken.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
4: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
3: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
5: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein, maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
3: En de estafettemannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Katrien, dankjewel. Omroep Zeeland met een filemelding van de ANWB. A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam. Tussen Hellegatsplein en Oud-Beijerland, 5 kilometer. Daar doe je een uur over. Staat een kapotte auto.
6: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
7: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
8: Dag Jaap.
9: Hi.
8: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
9: Ja, we hebben echt veel nodig.
8: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
9: Klopt.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Omroep Zeeland.
19: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
18: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen, het is bewolkt met wat lichte regen. Vanmiddag af en toe zon en dan is het droog. Een matige noordwestelijke wind en het wordt 21 tot 24 graden. Welkom bij Omroep Zeeland. Het waterschap en Rijkswaterstaat pakken de vissterfte aan in de spuiboezem bij Bad door vers water te pompen. Maar komt dat nog op tijd? En verder in het nieuws is de rechtszaak waarmee brandweervrijwilligers in Katzand hun post weer open proberen te krijgen. De veiligheidsregio sloot die wegens te weinig mensen. En een festival met alleen maar Aziatische films begint vandaag in Hulst. Van die blockbusters die je hier normaal nooit ziet. Maar nu dus wel. Waarom is dat? Dat hoor je straks in Zeeland wordt wakker.

0: Bruno Mars en On My Soul. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland om 9 minuten over 7. Het was eigenlijk wel triest om te zien die honderden dode vissen bij de Badse Spuiboezem. Door te weinig zuurstof in het water en te veel zout stierven de vissen massaal de laatste dagen. Rijkswaterstaat en het waterschap gaan daar vandaag iets aan doen. Wim van Gossel van het waterschap, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat is dan de oplossing?
1: We hopen dat het de oplossing is. Er is vanuit Brabant is er een chiffon onderdoor het Schelderijnkanaal en onderdoor het Spuikanaal. En dan komt het water in de Spuikom. En deze chiffon die wordt eens in de zoveel tijd door een vernuftig systeem schoongemaakt. Door laten ze het schoonspoelen. En onze pijlbeheerder die heeft alles op alles gezet om te kijken of dat we misschien dit systeem ook kunnen gebruiken om eens eenmalig te proberen of we dat op die manier ook water in korte tijd de Spuikom in kunnen voeren. En dat gaan we nu om 8 uur proberen. Dus het is ook maar hopen dat het resultaat geeft wat we ervan verwachten.
0: Want dat water dat is dan zoet, zodat die vissen die daar leven kunnen blijven leven. Dat is dan het idee natuurlijk.
1: Nou, het is niet helemaal zoet, want het is natuurlijk water uit het Schelderijnkanaal en dat zit ongeveer op een 1000 milligram chloride. Maar ter vergelijking, de waarde die op dit moment gemeten werd in de Spuikom was 3000. En in de Westerschelde is het 13.000. Dus het is altijd wel, we noemen het nog niet echt zoet, maar het is wel van een veel betere kwaliteit als het gaat over het zoutgehalte.
0: Maar zitten daar dan nog vissen? Want het lijkt wel alsof ze allemaal dood zijn gegaan.
1: Nee, er zit nog wel vis. Op dit moment is het eigenlijk helemaal schoon. Tenminste, de dode vis is opgeruimd. We hebben vorige week echt heel veel actie gehad daar zo. Met bootjes hebben we gevaren om de dode vis uit het water te halen. En ik ben er gisteren nog langs gereden en je ziet er eigenlijk niets meer van.
0: Het verhaal is, hè, er zit te veel zout in door de droogte en de hitte en te weinig zuurstof meer in dat water. Gaat deze maatregel dan helpen? Of is het inderdaad maar afwachten of het gaat helpen? Hoe zien jullie dat?
1: Nou, de bedoeling is dat we eigenlijk in korte tijd toch een aantal tientallen centimeters water aan willen voeren in het gebied. En de Spuikom is heel groot, dus ongeveer een 20 hectare water. En als je daar natuurlijk een tientallen centimeters water bovenop zet, dan zou het toch eigenlijk wel een oplossing moeten geven. Ja, op dit moment heeft het ook een millimeter of 5-6 geregend hier in de omgeving. En ik weet niet wat het in de Brabantse Wal geregend heeft, maar dat water, dat afstromend water, dat komt ook allemaal weer deze kant op. Dat zal niet heel erg veel zijn, maar alle beetjes bij elkaar gaan toch wel helpen, denk ik, dat dat de kwaliteit vandaag toch hopelijk wat opgekrikt wordt.
0: Mogelijk krijgen we dit soort situaties vaker, hè, met extreme hitte en droogte. Wat gaat het dan voor de toekomst betekenen?
1: Nou ja, je zou natuurlijk kunnen kijken of dat je, als dit lukt wat we vandaag proberen, of dat je dat misschien ook onderdeel kunt laten zijn van eventuele noodmaatregelen. En dat we vaker en nog scherper erop zitten. En als je dan aanziet komen dat zo'n situatie aanstaande is, dat je dan in een wat vroeger stadium dit als een soort noodmaatregel zou kunnen gebruiken. Maar daar is echt wel wat voor nodig, want het Rijkswaterstaat gaat hier natuurlijk over. Het is de infrastructuur, de kanalen, de chiffon, dat is allemaal Rijkswaterstaat. En wij hebben dat water als waterschap, hebben wij dat water nodig voor de waterkwaliteit.
0: Ja, dat is waar. Hebben jullie hier ook overleg over met de visverenigingen die vorige week inderdaad toch met het verhaal kwamen van hebben we vis uitgezet en zijn ze allemaal dood, balen we van? Jullie balen daar natuurlijk ook van als waterschap. Maar hebben jullie overleg hierover?
1: Nou, er is wel eens in de zoveel tijd overleg met Sportvisserij Nederland. Maar hierover, op het moment dat zo'n calamiteit er is, dan is er natuurlijk overleg. Maar het is niet zo dat wij van tevoren al door een visvereniging aangesproken zijn van wij zien hier dat het niet de goede kant op gaat. Maar ook dat is iets wat de evaluatie zou moeten aangeven, dat je misschien in de toekomst daar ook wat sneller overleg hebt, vice versa. Visvereniging richting waterschap en andersom. Maar er is wel overleg.
0: Wim van Gossel, hartelijk dank. Straks om 8 uur dan beginnen jullie met het pompen van dat water vanuit het Schelderijnkanaal richting de Spuiboezem bij Bad. In de hoop dus dat het allemaal helpt om de vissen die nu nog leven het allemaal iets prettiger te maken. Wim van Gossel.

0: Dinner Party van Niall Horan. Dan moet je eens eventjes luisteren wat ik nou vannacht hoorde. Ja. En ik fietste hier naar de omroep en ik dacht, oh, regen. En ik vond het niet eens vervelend. Nel Ridderbos liet ook weten, er is regen gevallen. Leni Bogaert laat weten dat ze blij is met iedere druppel regen. En Jaap van Klinken, even geen vocht inbrengende crème nodig. Wel lekker hoor, die buien voor alles en voor iedereen. John Havinga, goedemorgen.
1: Ja, Remco, goedemorgen.
0: Want ja, dat blijkt wel, de regen. We zaten erna te snakken.
1: Ja, klopt, inderdaad. En we zien op dit moment dus het effect van de luchtdruk, die is gedaald. De afgelopen tijd hadden we nu te maken met een hoogdrukgebied wat voor extreem droog, zonnig en zeer warm weer zorgde. Maar gisteren in het weekend, bedoel ik eigenlijk eerlijk gezegd, zaterdag hadden we al een paar buien. Gisteren was het droog, maar ook deze afgelopen nacht. En nu op dit moment, vanochtend, is het bewolkt en valt er nog wat regen. Maar elke regen is inderdaad geholpen. We hebben ongeveer 5,5 mm gehad op Wilhelminadorp. Burghaamstede op Schouwen-Duiveland ving 12 mm. Vlissingen 2,5 en ook in Westdorpen en Terneuzen en Hoek is 5 mm neerslag opgevangen tot nu toe. En deze ochtend hebben we nog een paar buitjes of een beetje lichte regen, maar de regen die trekt weg in de loop van de ochtend. En vanmiddag is het dan droog en schijnt de zon af en toe. En het is ook een stuk koeler dan de afgelopen tijd met maximum temperaturen van 21 tot 24 graden, Remco, met daarbij een meest matige noordwestelijke wind.
0: Dus dat is dan vandaag. En die temperaturen die wat lager zijn, dat blijft de rest van de week ook?
1: Ja, daar ziet het wel naar uit. Het ziet er naar uit dat we de stroming uit het westen zullen gaan krijgen. Die neemt ook wat toe. En dat zien we dus bijvoorbeeld morgen met een matige tot krachtige westelijke wind. En daardoor is het eigenlijk al komende nacht weer bewolkt. Met opnieuw wat regen in deze komende nacht. Ook morgen zien we dat die regen in de loop van de dag weer wegtrekt. Het zou ook best wel weer kunnen zijn dat er wat millimeters worden opgevangen. Maar morgen overdag hebben we geregeld zon. Af en toe een enkel buitje en ziet het er weer wat minder vochtig en wat minder nat uit. Maar dat gaat wel een beetje door, hoor, deze week. Hebben we af en toe wel van die frontale systemen die gaan passeren. En die temperatuur, ja, die levert geleidelijk een beetje verder in. Want morgen wordt het nog zo'n 22 graden. Maar woensdag richting het weekend, richting vrijdag, dan zien we dat die maximum temperaturen gaan naar een ongeveer 20, 21 graden in de loop van de week. Ik denk ook dat er woensdag en donderdag nog best wel een aantal buitjes mogen zullen zijn. Vrijdag is dat misschien wat minder het geval. Maar we gaan toch wel even over op een duidelijk ander weerbeeld. En dat zien we dus eigenlijk dus aan die dalende luchtdruk. Waardoor fronten over de noordkant van dat hoge drukgebied, wat zich op dit moment boven de Azoren vindt, ons weten te vinden. En onze provincie van de broodnodige neerslag kunnen gaan voorzien.
0: Absoluut, want die is inderdaad nodig. Dankjewel, John Havinga. Afgaantij is het met laagwater in Vlissingen om 1:12. Hoogwater vanavond om 5:05. En de watertemperatuur 22 tot 23 graden. De ANWB meldt op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. Dat betekent 6 minuten reistijd erbij. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Hellegatsplein en Oud-Beijerland 3 kilometer. Dat is 6 minuten.

0: Zeker, daar is de regen. Een paar druppels, maar goed. Alles is meegenomen toch in elk geval. CCR, Creedence Clearwater Revival. And have you ever seen the rain? Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur verbrand. Het regent nu in dat gebied, maar het helpt niet echt, zegt deze verslaggever.
1: Daarvan zeggen ze al dat water dringt maar moeilijk door in die veenlaag echt naar waar die brand zit. Dus het koelt onvoldoende af om die brand echt te blussen. Ja, dan kun je je voorstellen dat die paar druppels die op dit moment vallen misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
0: Ja, dat natuurgebied Hogeveen. Het is nog onduidelijk hoe die brand is ontstaan. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt dat. Premier Jette hoopt voor volgende week vrijdag voldoende steun van de oppositie te hebben voor de plannen die het kabinet met Prinsjesdag wil presenteren. Daarvoor moet er wel flink worden onderhandeld met partijen als Ja 21 en Pro. Premier Jette staat open voor andere ideeën, zegt hij.
2: Als je steun wil voor je begroting en je belastingplan, dan moet het kabinet waarschijnlijk een deel van de plannen bijstellen en aanpassen. Dus we gaan heel goed luisteren naar die oppositiepartijen, wat zij daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat zij dan ook met concrete voorstellen komen. En anders zullen wij concrete voorstellen bij hen op tafel leggen.
0: En Pro, die vandaag als eerste langskomt, zegt dit.
3: Wij staan te trappelen. Dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan. En dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn in de gesprekken die gaan komen. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
0: Jesse Klaver van Pro. En de Nederlandse estafettelopers zijn in Birmingham voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden op de 4x400 meter. Dat betekent vier dolblije vrouwen. Evelien Saalberg, Mirte van der Schoot en Femke Broeders Bol, die zich tegenwoordig specialiseert in de 800 meter.
4: Het voelt gewoon weer echt lekker vertrouwd. Dus ja, en dan met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. Derde keer op rij Europees kampioen. Als klein mini-lijntje met allemaal racen in onze benen. Ik ben echt super trots.
0: En de Nederlandse mannen die haalden een bronzen medaille op de 4x400 meter. Nieuws uit binnen buitenland op Omroep Zeeland.

0: Ed Sheeran is dit en Eyes Closed. Straks in Zeeland tot Wakker hoor je over een filmfestival in Hulst. Vandaag begint de tweede editie daarvan. En dan laten ze alleen maar Aziatische films zien. Dat zijn dan films die je eigenlijk nooit hier ziet, maar waarvan de bedenker van dat festival, Perry Mulder, vindt dat het eigenlijk wel bekend mag worden, die Aziatische blockbusters. Hoe dat zit, dat gaat hij straks zelf uitleggen in Zeeland wordt wakker. Omroep Zeeland, wil je reageren? Dat kan. 0118-499-999. WhatsAppje is zo gestuurd.
1: Op donderdag 20 augustus verandert het Molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland, met het nieuws van 7:30. Bij de rechtbank in Middelburg dient zo het kort geding van brandweervrijwilligers uit Cadzand tegen de veiligheidsregio Zeeland. De vrijwilligers willen dat de brandweerpost weer open gaat. Ze vinden dat de veiligheidsregio te weinig heeft gedaan om sluiting te voorkomen. Die brandweerpost Cadzand ging begin deze maand dicht omdat er te weinig personeel zou zijn. Het waterschap en Rijkswaterstaat pakken de vissterfte aan in de spuiboezem bij Bad. Ze pompen vers water de boezem in. De laatste dagen gingen honderden vissen dood. Door de droogte en de hitte zit er te weinig zuurstof in het water. En het water is ook te zout geworden. Het is alleen de vraag of het helpt, zei de waterschapsbestuurder Wim van Gorsel. Maar straks om 8:00 gaan we in elk geval de pompen aan. Op de Kerkhoflaan in Terneuzen is een aanrijding gebeurd. Eén personenauto kwam met een grote schade in de berm terecht. Hoe het met de inzittende gaat is niet bekend. De andere auto, een witte Range Rover, reed door en de politie zoekt getuigen van dat ongeluk. In een natuurgebied bij Ierseke zijn kippen gedumpt. Dierenwelzijn Zeeland heeft er 11 gevangen. 1 kip ontsnapte, die is nog steeds zoek. Het zijn er zoveel dat er eigenlijk geen opvangplek voor is. Dierenwelzijn Zeeland zoekt mensen die 2 of meer kippen willen adopteren. En het weer. Het is bewolkt met wat lichte regen. Vanmiddag af en toe zon, dan is het droog. Een matige noordwestelijke wind en het wordt 21 tot 24 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Op de weg zijn dit de meldingen. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. 14 kilometer, 8 minuten. A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en knooppunt De Stok. 2 kilometer, dat is 7 minuten vertraging.
9: Omroep Zeeland.
8: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
9: Omroep Zeeland.
10: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: op Omroep Zeeland. Veel reacties op de regen die is gevallen. Maakt jou dat blij? Laat het me weten. 0118-499-999. Films als Superman, Star Wars en al die andere Hollywoodfilms, ja, die ken je natuurlijk wel. Maar hoe zit het met Batik, Beats en Boomboe? Of Angel's Egg? Nou, dat zijn ook van die blockbusters, maar dan uit Azië. Ja, die dringen hier eigenlijk nauwelijks door. In Hulst komt daar verandering in. Daar begint vandaag het 10-daagse Kings Asian Film Festival, dat je juist wil laten kennismaken met die hitfilms uit Azië. Programmeur Perry Mulder van Bioscoop De Koning van Engeland. Goedemorgen, Perry.
1: Goedemorgen.
0: En dat zijn dan ook echt van die grote films zoals wij ze kennen uit Hollywood?
1: Nou, niet allemaal. Het is voor mij namelijk een soort mix die ik heb gemaakt van wat er allemaal nog gemaakt wordt naast de grote films. Ik wilde meer even aangeven van dat Azië eigenlijk een ongelooflijk grote filmindustrie heeft. En het gaat er eigenlijk om dat we die zo weinig zien. En wat wij dan zien, dus wat er in Nederland op bijvoorbeeld het Filmfestival Rotterdam wordt vertoond, of tijdens Go Short, het Short Filmfestival in Nijmegen. Daar zie je dan vaak de arthouse films alleen maar doorstromen. En die krijgen dan Nederlandse distributie, dus Nederlandse ondertitels. Dus dat zijn nu ook de films voornamelijk die ik nu selecteer. Want ik zou heel graag de grote blockbusters willen selecteren, maar die hebben helemaal geen Nederlandse distributie. Oh. Dus ook geen Nederlandse ondertitel. Dus wat ik doe is, ik maak mensen in contact met die Aziatische cinema. En dan hoop ik dat dat steeds dat mensen daar meer contact mee krijgen. En dat ze dat ook leuk vinden. Dat we juist meer ook uit Azië te gaan zien gaan krijgen in onze bioscoop.
0: Maar dat klinkt als een soort missie. Wat is er dan zo speciaal aan de Aziatische film waardoor wij het moeten zien volgens jou?
1: Nou, ze hebben gewoon, hun cultuur is gewoon anders. En maar net zo boeiend als de cultuur die wij meekrijgen vanuit Hollywood, vanuit het Westen. Dus alleen wij zijn opgevoed met Europese en Westerse cinema. Dus de Franse cinema, Duitse cinema, maar ook dus vanuit Hollywood. Maar er komt eigenlijk heel weinig overwaaien vanuit Azië. Dus in Azië heb je bijvoorbeeld ook de Bollywood, hè, in India. Mm-hmm. En daar komen soms wel eens wat dingen door, zoals toen de tijd Slumdog Millionaire. Maar dat was dan weer een Europese regisseur die erop zat. En we hadden Parasite uit Zuid-Korea, die het enorm goed deed. Maar dat had ook gewoon, dat lag op een of andere manier heel goed. Westers ook, qua vertelstructuur. Maar er zijn heel veel verhalen die net iets anders verteld worden, of net iets een beetje dat wat moeilijker is om te kijken. Ja, en dan wordt het gewoon niet gedistribueerd, omdat het gewoon niet genoeg geld oplevert. En dan zien we het dus niet.
0: Maar is er dan zoveel verschil? Als ik dan bijvoorbeeld even heel, heel zwart-wit gesteld, als ik denk aan een Hollywoodfilm, dan denk ik pief, paf, poef. Als ik dan een Aziatische Hollywoodfilm heb, om het zo maar te zeggen, en ze schieten daar, dat is dan toch hetzelfde? Of zit er dan toch weer verschil in?
1: Nee, nou kijk, los van of er verschil tussen zit, het zijn sowieso andere regisseurs. Hè? Dus iedere regisseur heeft altijd zijn eigen stem. Dus het is gewoon interessant om die stem ook te horen. Maar je ziet wel, als je kijkt naar de actiefilms, die gaan, ja, die laten veel meer zien. Dus je ziet dan echt ook bloed als er een ongeluk is, bijvoorbeeld of zo. Of, weet je wel, dat wordt vaak een beetje weggecensureerd in het Westen. Dus daar zitten wat verschillen tussen, maar niet dat het daarom te doen is hoor. Maar het is meer dat je gewoon wil dat, laat ik zo zeggen, wij hebben nu bijvoorbeeld die film The Odyssey draaien in de bioscoop. En dan zegt iedereen, ja, die moet je op IMAX zien of zo. En dan is dat is een Canadese uitvinding. En er lijkt mee dat die industrie dus heel veel uit Amerika komt. Terwijl als je kijkt het aantal IMAX-zalen die wereldwijd staan, dan staan er 800 in China en 380 in Amerika. Ja. Dus die industrie is knijtergroot. Dus er wordt zoveel geproduceerd. En wij zien echt maar het topje van de ijsberg.
0: En dus, jij wilde dan dus verandering inbrengen met dit filmfestival, met 10 dagen van die Aziatische films. Trekt dat mensen? Want je moet mensen dan ook een beetje bereiken, wat masseren. Ja. Van goh, kom eens even kijken. Dat is nog wel een ding, denk ik.
1: Nee, kijk, we hebben bijvoorbeeld in maart hebben we altijd het Hulst Europees Filmfestival. Het was nu afgelopen jaar de 4e editie. En er komen 2500 mensen naartoe in 9 dagen. En als je dat vergelijkt met zo'n Asian Film Festival, wat ik dan vorig jaar, ja, er kwamen misschien nog geen 400 mensen op af. En toch doe ik het, omdat ik het belangrijk vind dat we ook dat soort films kunnen zien. Dus het is, je moet in een bioscoop, vind ik, ook iets kunnen ontdekken. En niet altijd maar misschien hetgene krijgen dat je verwacht te gaan zien. En met dit festival heb ik 19 films geselecteerd die je echt uitdagen. En die je echt iets laten zien wat je misschien nog niet eerder op het grote doek hebt kunnen zien. Dus, dat laat ik graag zien. En dus,
0: laat je verrassen. Dus, precies, laat je verrassen in Hulst door die Aziatische films. En misschien dat het dan een groter genre gaat worden hier in het westen van de wereld. Perry Mulder, dankjewel. De programmeur van De Koning van Engeland. Dat King's Asian Film Festival in Hulst begint vandaag.

0: Toto en Stop Loving You. 12 minuten voor 8 is het. Goedemorgen. 8 op de 10 jonge vrouwen is het afgelopen jaar geïntimideerd, nagefloten of aangeraakt, lees ik bij 1 Vandaag. Een jaar na de dood van Lisa en de actie Wij eisen de nacht op, voelen vrouwen zich dus nog steeds onveilig op straat in het donker. In dat onderzoek van 1 Vandaag zeggen jonge vrouwen dat er nu ook wel meer mannelijke vrienden zijn die vragen van, nou, laat even weten als je veilig bent thuisgekomen. De helft van alle jongeren appt. Dan ook van ik ben veilig thuis gekomen en ze brengen elkaar ook vaker thuis. Mooie foto's en verhalen zag ik online over de Koninginnenmars van afgelopen zaterdag vanuit Oostburg, Hulst en Terneuzen naar het Indiëmonument in Terneuzen. Zaterdag was de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog en werden de slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. 186 wandelaars liepen mee en die Koninginnenmars in Zeeuws-Vlaanderen werd voor de tweede keer gehouden. En dan, het groen in Zeeland krijgt het zwaar te verduren tijdens de aanhoudende hitte en droogte. De gemeenten zien planten en struiken achteruit gaan en moeten hun groenbeheer daar ook op aanpassen. In de PZC zegt een opzichter van de gemeente Middelburg dat het wel heel erg extreem is op dit moment. Ja, die regen. Ik kreeg een berichtje van Jaap den Hollander. Stuurde vanmorgen de woorden gouden regen. Dag Jaap.
1: Ja, goedemorgen.
0: Voelde dat echt zo? Gouden regen?
1: Ja, ik hoorde de regen en ik ben even buiten de regen gaan staan.
0: Echt waar? Wat voelde je toen?
1: Ja, heerlijk. Heerlijk.
0: Wat maakte het zo heerlijk voor jou dan?
1: Ja, de natuur die komt hier natuurlijk helemaal van bij. Het is nog maar het begin. Maar ik heb tot nu toe toch al 12 millimeter. Terwijl het hier aan op de kop van Schouwen gort en gort droog is. In juli hadden we 1 millimeter. En in augustus tot en met gisteren 2 millimeter. Dus dat is deze 12 is natuurlijk een weldaad.
0: Ja.
1: En wat denk je van de landbouw?
0: Nou, daar denk ik inderdaad wel vaak aan. Hoe zij om moeten gaan met het sproeien dat op heel veel plekken niet meer kan bijvoorbeeld. En de gewassen. Hoe laat je die groeien nu in deze droogte?
1: Ja, nou ja, dat is een groot probleem. Kijk maar eens rond hier in de polder hoe dat eruit ziet. Dat is natuurlijk vreselijk.
0: Ja, maar ja, de 12 millimeter helpt er niet, maar het is een begin in elk geval.
1: Ja, en het kan komende week best goed gaan hier. Want het relatief warme zeewater hier rond de kop van Schouwen kan in deze situatie best wel veel regenval bevorderen. Dus ik heb goede hoop.
0: Oké, hoe komt dat dan?
1: Dat is het najaarseffect. Dat is meestal in september. Dan is de temperatuur van het water is hoger dan de temperatuur van het land. En dat bevordert wolkenvorming en regen. En dat lijkt nu ook al te gaan gebeuren. Dus wij hebben hier goede hoop.
0: Dat is inderdaad goed. Waarom volg je dat eigenlijk tot de letter? Want ik weet dat jij ook echt met de regenmeter altijd kijkt hoeveel er is gevallen. Waardoor komt die belangstelling eigenlijk?
1: Ja, de bron is de ramp.
0: De watersnoodramp?
1: Ja. Toen ben ik me in het weer gaan bemoeien als heel klein kind. En dat is nooit meer overgegaan.
0: Echt waar? De ramp zorgt ervoor dat je nu je regenmeter elke dag leegt.
1: Zo kun je het eigenlijk wel zeggen, ja.
0: Ja. En wanneer doe je dat trouwens, die regenmeter legen?
1: Ik heb een digitale regenmeter, hè?
0: Ja.
1: Dus ik leeg niks. Ik lees het af. En dat wordt keurig opgeteld. Alleen, soms vertrouw ik het niet. Dus net als van vandaag. Dan meet ik dubbel. Ik heb ook gewoon een glas. En dus soms check ik. En die 12 millimeter die ik noem, die zie ik nu digitaal, maar ook in het glas.
0: Ja, Jaap den Hollander, dankjewel. Blijf regenmeten, blijf het er doorgeven aan ons. Omroep Zeeland, 8 minuten voor 8. Dit zijn Agde en de Munnik. En daar regent het ook, zonnestralen.
2: Op een

Magda en de Munnik. Rechtszaak van de brandweervrijwilligers tegen de veiligheidsregio Zeeland. Vandaag opvallende zaak. Ik ga straks eventjes vooruit kijken. Doe ik na het nieuws van 8 uur. Tot die tijd Cameron Whitcomb, Medusa.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Pro is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
12: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
11: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
13: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
11: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer, van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
14: Katrien, dankjewel. Omroep Zeeland met de AWB-meldingen. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 11 kilometer. Dat is 8 minuten. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Oud-Beijerland en knooppunt Vaanplein 3 kilometer. Dat is 7 minuten vertraging.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
17: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
19: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
20: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
24: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
25: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
14: Goedemorgen, het is bewolkt met wat lichte regen. Vanmiddag af en toe zon, dan is het droog. Een matige noordwestelijke wind en het wordt 21 tot 24 graden. Een opvallende rechtszaak dient vandaag van de brandweer in Kazan tegen de veiligheidsregio. De vrijwilligers willen de post weer open hebben. De veiligheidsregio sloot die juist vanwege te weinig personeel. Mijn collega Mark die zet het straks allemaal een beetje in een kader. En verder vandaag, rond deze tijd pompen het waterschap en Rijkswaterstaat vers water in de spuiboezem bij Bad. Dat moet verdere vissterfte voorkomen. Een festival met alleen maar Aziatische films in Hulst. De bioscoop vindt dat die Aziatische films worden ondergewaardeerd. En over een half uur vooruitkijken naar het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Dat is donderdag. Omroep Zeeland, het is 7 over 8.

0: Jimmy Cliff en de Reggae Nights. Om 8:10. Maandag is het. Vandaag staan de vrijwilligers van de brandweerpost Cadzand en de veiligheidsregio Zeeland voor de rechter in Middelburg. Want de vrijwilligers willen dat de sluiting van een post opgeschort wordt, zodat een rechter er later nog een keertje naar kan kijken of die sluiting zomaar kan. De veiligheidsregio Zeeland zegt dat er te weinig vrijwilligers zijn en dat sluiting van de post in Cadzand dus de enige optie is. Mark van Leijden, jij volgt deze zaak. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Die brandweerpost Cadzand is dicht sinds 1 augustus, dacht ik.
1: Klopt. En die spullen hadden ook eigenlijk al teruggegeven moeten worden aan de veiligheidsregio Zeeland. Maar dat hebben ze ook door het kort geding wat ze hebben aangespannen nog niet hoeven te doen. En hebben ze ook dus nog niet gedaan. De vrijwilligers van Cadzand willen eigenlijk dat de post weer open gaat. En dat ze voor de veiligheid van de inwoners en de ondernemers en de gasten van Cadzand kunnen instaan. Want zij zeggen die veiligheid is echt wel in het geding als wij niet meer uit kunnen rukken. En bijzonder is trouwens ook nog dat de VSZ dit voorjaar, of de gemeente moet ik zeggen, de post in Cadzand liet opknappen. Volgens woordvoerder Kees van Lambalgen van de vrijwillige brandweer in Cadzand was daar zelfs 2 ton mee gemoeid. Dus ja, het valt die vrijwilligers gewoon echt rauw op het dak.
0: Die post, die willen zij dus in elk geval weer open hebben. Maar zijn er dan voldoende vrijwilligers?
1: Ja, op een post moeten genoeg vrijwilligers zijn natuurlijk om goed te kunnen functioneren. Nou, Cadzand had er 4, aangevuld met zogenaamde opstappers. Dat zijn mensen die elders wonen, maar wel beschikbaar zijn als ze in Cadzand zijn. Nou, dan zijn er ook nog 2 vrijwilligers die kort geleden begonnen zijn aan een opleiding tot brandweerman. En nog eens 8 mensen hebben interesse getoond, serieus interesse, om echt aan te sluiten. Dat zou dan vanaf september moeten gebeuren. Dus nieuwe mensen genoeg, zeggen de brandweervrijwilligers in Cadzand. Interesse genoeg van mensen. Dus die post zou in ieder geval open kunnen blijven, vinden diezelfde vrijwilligers in Cadzand.
0: En dat gaan ze vandaag natuurlijk ook betogen bij dat kort geding. Geen brandweerpost in Cadzand. Wat als daar nu brand uitbreekt? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dat is natuurlijk ook de zorg, hè, van die vrijwilligers. Er zijn wettelijke afspraken gemaakt hoe snel een brandweer ergens moet zijn. Dat zijn die opkomsttijden. En door de sluiting kunnen die voor Cadzand sowieso niet gehaald worden. Nu is dat 13 minuten als ze uit moeten rukken voor Cadzand, Cadzandbad en Nieuw-Vliet-Bad, waar de post Cadzand op gericht is. Nou, de veiligheidsregio heeft die dorpen nu in een andere categorie neergezet. Dat kan kennelijk met een soort trucje, een theoretisch trucje, waardoor de aanrijdtijd ineens 18 minuten mag zijn in plaats van 13. Nou, en voor de omliggende posten van bijvoorbeeld Breskens en Oostburg is het dan mogelijk om binnen die tijd aan te rijden. Maar of het dan veiliger is, ja, kennelijk vindt de veiligheidsregio het wel verantwoord. Anders zou ze dat niet doen.
0: Nee, dat zal inderdaad ook wel inzet worden natuurlijk van die zaak vandaag. Verwacht jij eigenlijk dat veel mensen daar langs gaan komen straks?
1: Ik denk het wel. Kijk, er is sowieso een crowdfunding is er gestart, hè, om deze kosten van het kort geding, want dat gaat natuurlijk niet voor niks, om die te kunnen dragen en dat de vrijwilligers dat niet hoeven te doen. Mm. Die crowdfunding staat inmiddels op ruim €5700. Ik denk dat dat er heel veel vrijwilligers zullen zijn, maar ook andere belangstellende ondernemers, misschien wel mensen van de vakantiepark, dat zou zomaar kunnen. En dat zal binnen en buiten de rechtbank zijn. Ik denk trouwens ook niet dat de vrijwilligers en de veiligheidsregio er onderling uit gaan komen. Maar dat de rechter uiteindelijk toch wel het besluit moet gaan nemen over die sluiting van de brandweerpost Cadzand. Mocht die echter besluiten de rechter om de 13 burgemeesters terug te fluiten, want die hebben uiteindelijk samen dit besluit genomen, dan is dat eigenlijk wel best bijzonder. En het besluit wordt over een paar weken bekendgemaakt, niet vandaag.
0: 10:30, dan begint die zaak. Jij bent erbij. Mark van Leijden, dank je wel.

0: zijn.
1: Emma Heesters en Levenslang. Appjes van verschillende mensen vanochtend. Die me laten weten dat ze toch even buiten zijn gaan staan om de regen te voelen. Goed voor de landbouw, de tuin. Goed ook tegen het stof. Maar er is wel wat gevallen, John Havinga, nog niet heel veel.
2: Maar elke regen is inderdaad geholpen. We hebben ongeveer 5,5 mm gehad op Wilhelminadorp. Burg-Haamstede op Schouwen-Duiveland ving 12 mm. Vlissingen 2,5 en ook in Westdorpen en Terneuzen en Hoek is 5 mm neerslag opgevangen tot nu toe. En deze ochtend hebben we nog een paar buitjes of een beetje lichte regen, maar de regen die trekt weg in de loop van de ochtend. En vanmiddag is het dan droog en schijnt de zon af en toe. En het is ook een stuk koeler dan de afgelopen tijd met maximumtemperaturen van 21 tot 24 graden, Remco, met daarbij een meest matige noordwestelijke wind.
1: Dus dat is dan vandaag. En die temperaturen die wat lager zijn, dat blijft de rest van de week ook?
2: Ja, daar ziet het wel naar uit. Het ziet er naar uit dat we de stroming uit het westen zullen gaan krijgen. Die neemt ook wat toe. En dat zien we dus bijvoorbeeld morgen met een matige tot krachtige westelijke wind. En daardoor is het eigenlijk al komende nacht weer bewolkt. Met opnieuw wat regen in deze komende nacht. Ook morgen zien we dat die regen in de loop van de dag weer wegtrekt. Het zou ook best wel weer kunnen zijn dat er wat millimeters worden opgevangen. Maar morgen overdag hebben we geregeld zon. Af en toe een enkel buitje en ziet het er weer wat minder vochtig en wat minder nat uit. Maar dat gaat wel een beetje door, hoor, deze week. Hebben we af en toe wel van die frontale systemen die gaan passeren. En die temperatuur, ja, die levert geleidelijk een beetje verder in.
1: Dankjewel, John. Ik kreeg ook nog een berichtje trouwens van Dom. Goedemorgen, Remco. Meld hier op 0184459. Doe voorzichtig op de weg, want het kan glad zijn. Ja, dat is inderdaad zo. Door de regen die nu valt, kunnen natuurlijk bandenresten en dat soort dingen loskomen. Dus hou er even rekening mee dat het wat glad kan zijn. Don, dank je wel. Goed dat je dat even appte. Het is afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 1 over 12. Hoogwater vanavond om 5 over 6. En de watertemperatuur 22 tot 23 graden. De A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Rotterdam-Zuidplein. 5 kilometer, 4 kilometer file door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Een grote natuurbrand in het oosten van België breidt zich voor onze laatste berichten niet verder uit richting Duitsland. Dat meldt de omroep WDR. De brand naderde gisteravond opnieuw de grensstad Monschau, waarbij tientallen mensen ook geëvacueerd moesten worden. Lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid. Luchtvochtigheid helpen de brandweer om die vlammen te beheersen. Dat is in elk geval het laatste bericht uit dat gebied. Groot gebied in de Hogeveen in het oosten van België is ondertussen gesneuveld door die brand. Waardoor het allemaal is ontstaan, dat is nog onduidelijk. Het Openbaar Ministerie in België onderzoekt dat. Premier Jette hoopt voor volgende week vrijdag genoeg steun van de oppositie te hebben voor de plannen die het kabinet met Prinsjesdag wil presenteren. Moet hij wel eerst flink onderhandelen met partijen zoals Ja 21 en Pro. Premier Jette zegt dat hij open staat voor andere ideeën.
1: Als je steun wil voor je begroting en je belastingplan, dan moet het kabinet waarschijnlijk een deel van de plannen bijstellen en aanpassen. Dus we gaan heel goed luisteren naar die oppositiepartijen, wat zij daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat zij dan ook met concrete voorstellen komen. En anders zullen wij concrete voorstellen bij hen op tafel leggen.
0: Pro is de eerste die vandaag langskomt en daar zeggen ze dit.
2: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn in de gesprekken die gaan komen. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
0: En dat zegt Jesse Klaver van Pro. Veel Duitsers huren dit jaar minder huisjes op een vakantiepark in ons land. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen gehalveerd, blijkt uit informatie die in handen is van de Gelderlander, zijn krant. De reden, onze oosterburen vinden Nederland een dure vakantiebestemming geworden. Vergeleken met vorig jaar is het aantal boekingen voor een vakantiebungalow vanuit Duitsland bij Landal 50% lager. Dat is in elk geval wat de Gelderlander vanmorgen schrijft. Ik heb geen specifiek nieuwse cijfers gezien, maar daar zullen ze even achteraan gaan vandaag. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn in Birmingham voor de derde keer achter elkaar Europees kampioen geworden op de 4x400 meter. Dus dolblije vrouwen zoals Femke Broeders Bol, die zich tegenwoordig specialiseert in de 800 meter. Even kijken, waar is Femke Bol gebleven? Femke Bol, ook misschien was al weggelopen, maar ze komt weer terug. Hier is ze.
3: Het voelt gewoon weer echt lekker vertrouwd. Dus ja, en dan met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. Derde keer op rij Europees kampioen als klein mini-lijntje met allemaal races in onze benen. Ik ben echt super trots.
0: En de Nederlandse mannen behaalden een bronzen medaille op de 4x400 meter. Dat Europees kampioenschap atletiek was sowieso succesvol voor ons land met in totaal 14 medailles en een vierde plaats in het eindklassement. Het is 5:30.

0: Milo and You Don't Know op Omroep Zeeland. Ja, de laatste week van de schoolvakantie in Zeeland. Alleen deze week zoek ik nog een plaatsnaam samen met jou. Goedemorgen Zeeland on Tour. Laat deze week het beste van de afgelopen zomer horen tussen 9 en 12. Dus daar zoek ik niet meer de aanleiding voor de plaatsnaam. Wel iets dat er speelt op dit moment in Zeeland. Past ook een plaatsnaam bij. Nou, regels zijn verder hetzelfde. Ik heb 3 aanwijzingen. Welke plaatsnaam hoort daarbij? App dat naar 0118-499-999. Met een beetje geluk heb jij dan straks de eeuwige roem te pakken. De 3 aanwijzingen voor vandaag zijn... Moderne top. Wat een gemene streek. Klap, klap, klap. High five. En als je dat allemaal combineert, dan kom je uit bij... die ene plaats die jij mij gaat doorgeven via 0118-499-999. De aanwijzingen van vandaag... Moderne top. Wat een gemene streek. Klap, klap, klap. High five. Succes.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Het waterschap en Rijkswaterstaat pakken de vissterfte aan in de spuiboezem bij Bad. Vanochtend pompen ze vers water die boezem in.
6: De bedoeling is dat we eigenlijk in korte tijd toch een aantal tientallen centimeters water aan willen voeren in het gebied. Ja, de spuikom is heel groot, dus ongeveer een 20 hectare water. En als je daar natuurlijk een tientallen centimeters water bovenop zet, dan zou het toch eigenlijk wel een oplossing moeten geven. Ja.
0: Zegt Wim van Gorsel van het waterschap. De laatste dagen gingen honderden vissen dood. Door de droogte en hitte zit er te weinig zuurstof in het water en is het water ook te zout geworden. Bij de rechtbank in Middelburg dient het kort geding van brandweervrijwilligers uit Cadzand tegen de veiligheidsregio Zeeland. Die vrijwilligers willen dat de brandweerpost weer open gaat. Ze vinden dat de veiligheidsregio te weinig heeft gedaan om sluiting te voorkomen. De brandweerpost Cadzand ging begin deze maand dicht omdat er te weinig personeel zou zijn. Op de Kerkhoflaan in Terneuzen is een aanrijding gebeurd. 1 personenauto kwam met grote schade in de berm terecht. Hoe het met de inzittenden gaat is niet bekend. De andere auto, een witte Range Rover, reed door. De politie zoekt getuigen van dat ongeluk. En in een natuurgebied bij Ierseke zijn kippen gedumpt. Dierenwelzijn Zeeland heeft er 11 gevangen. 1 kip ontsnapte en die is nog steeds zoek. Zijn er zoveel dat er eigenlijk geen opvangplek voor is. Maar Dierenwelzijn Zeeland zoekt dan ook mensen die 2 of meer kippen willen adopteren. Het is bewolkt met wat lichte regen. Vanmiddag af en toe zon en dan is het droog. Een matige noordwestelijke wind en het wordt 21 tot 24 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. Melding over de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Rotterdam-Zuidplein 8 kilometer. Dat is 8 minuten.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt...

0: The Electric Light Orchestra en Living Thing. Deze week gebeurt er iets bijzonders.
1: Paardenkracht, stof, zand, sjerp, witte pakken en een ring die geen fout vergeeft. Op donderdag 20 augustus verandert het molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden.
0: Ja, dat is komende donderdag het Zeeuws kampioenschap ringrijden. En de komende dagen kijk ik steeds vooruit naar die bijzondere dag voor de Zeeuwse sport. En ja, als je het over ringrijden hebt, dan heb je het ook over Krijn Koppolsen uit Zeerooskerke. Misschien wel dé veteraan in het ringrijden. Krijn, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Want hoe vaak heb jij dat kampioenschap gewonnen?
2: Nou ja, dat kampioenschap zoals het nu is, eigenlijk nog nooit.
0: Leg dat maar, eens uit.
2: Want dat is in 2006 is dat tot stand gekomen, zou ik maar zeggen, het Zeeuws kampioenschap. En dan, maar goed, daarvoor, daar heb ik diverse malen de wedstrijd gewonnen. Dus dat is voor mij een beetje hetzelfde.
0: Ja, dus als je op die manier telt, dan heb je het wel heel vaak gewonnen. Hoe is het als jij daar kampioen bent geworden? Wat gaat er dan door je heen?
2: Ja, dat is gewoon echt een onbeschrijfelijk gevoel. Want dat is een gevoel waarof je alles voor doet. Heel je training en alles, heel je beleving zit daarin. Oh. En dat is als het dan lukt op die dag, dan is dat een onbeschrijfelijk gevoel.
0: Want wat moet je ervoor doen om kampioen te worden? Ja, goed zijn natuurlijk, maar hoe word je dan heel goed?
2: Ja, vooral denk ik zelf persoonlijk dat je heel goed je kan focussen. Op het ding wat of je aan het doen bent.
0: Ja. Hey,
2: dat je dicht bij jezelf blijft en gewoon niet je eigen af laat leiden. En heel serieus met de boel omgaan.
0: Maar bedoel je dan afleiden op het moment dat je aan het rijden bent? Al die mensen die langs de kant staan, de muziek die je hoort?
2: Ja, bijvoorbeeld. Of ook in de weg ernaartoe, zou ik maar zeggen. Als je niet aan de beurt bent, zou ik maar zeggen, dat je dan toch een beetje ermee bezig blijft. Ik bedoel, je moet het altijd wel even loslaten als je aan de beurt geweest bent. Maar ja, als je, zou ik maar zeggen, weer op je paard moet voor de volgende beurt, ja, dan moet je wel bij de les zijn.
0: Krijn, wat was het moment dat jij dacht, dit is mijn sport, hier wil ik voor gaan?
2: Ja, dan gaan we een poosje terug, denk ik. dan denk ik dat ik wel, 5 of 6 was of zo. En dan, mijn vader deed het altijd mee en daar hing ik altijd mee. En dan ben ik later zelf gaan ringlopen, zou ik maar zeggen, de ringrapasser helpen. En zodoende is dat wel mijn passie geworden.
0: Krijn, het gaat een mooie dag worden, denk ik. Komende donderdag het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg. We zijn erbij. Kun je ook volgen via Omroep Zeeland Televisie en via internet. Krijn, dankjewel dat ik jou nu al kon bellen. Elke dag deze week bel ik met iemand die op de een of andere manier betrokken is bij die mooie Zeeuwse sport.

Jack Johnson en Sitting, Waiting, Wishing, Omroep Zeeland. En ook deze week zoek ik nog steeds een plaatsnaam. Met drie aanwijzingen, app jouw antwoord door naar 0118-499-999. Heb je nog een minuutje of 3 à 4 voor? Dit zijn de aanwijzingen. En het is een lastige dit keer. Moderne top. Wat een gemene streek. Klap, klap, klap, high five. Ja, dat is wel voor de doorgewinterde puzzelaars volgens mij. Moderne top. Wat een gemene streek. Klap, klap, klap, high five.

0: Huey Lewis and the News and Stuck With You. Ik hoor gewoon overal in Zeeland de hersens kraken op dit moment met mijn drie aanwijzingen moderne top. Wat een gemene streek. Klap, klap, klap, high five. Maar dit is toch echt het moment om te gaan onthullen wie wat heeft ingestuurd naar 0118-499-999. Het was een lastige, merk ik. Nel Ridderbos, Ingrid Braams en Jaap van Klinken laten allemaal weten van ja, ik weet het gewoon niet vandaag. Nou, dat kan. Straks misschien wel, als je hoort hoe het zit. Erlin de Wijze, die noemt Schoondijken, maar vervolgens komt zij met Cats. Erlin, ze zijn allebei niet goed. Maar dank je wel weer voor het meedoen. Peter Koeman die vraagt zich af, is het misschien Baarland? Die hoge top is dan Highland, vanwege de Highland Games misschien. Want die zijn gisteren geweest. Heel mooi bedacht, Peter. Maar het klopt niet in dit geval. Lonnie Blom, dat is wel leuk, die gaat altijd, zodra ik het heb verteld, op de computer en dan vraagt ze aan kunstmatige intelligentie, aan haar vriendje AI, wat is het? En AI zegt sluis. Maar dat is niet goed, Loni. Dan, Joke Josiassen, Chantal Vervaat, ze laat weten, het is een gokje. Herman de Smit, Saartje de Smit, Jos Bogaert en Connie Niele. Connie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij wist het eigenlijk heel snel.
1: Ja, klopt.
0: Welke plaats is het?
1: Nou, volgens mij, alle aanwijzingen die klinken ook naar Hulst.
0: En het is Hulst. Zeker weten. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Laten we even doornemen. Moderne top.
1: De top die is er afgeschoten met de oorlog. Dus er is een nieuwe top opgekomen.
0: Op de basiliek?
1: Ja.
0: Ja, een hele moderne top hè, staat erop. Dat valt wel op.
1: Ja, dat klopt. Het zijn engelen, zeggen ze. Zijn kunstenaar heeft gezegd, het zijn engelen die uitstrekken naar de hemel.
0: Wel een mooie gedachte. Wat een gemene streek.
1: Ja, wat denk je van Reinhard de Vos? Die heeft wel een gemene streek gemaakt, hè?
0: Zeker. In de Hulst heb je natuurlijk ook nog het Reinhardbeeld bij de Gentse Poort. Ook als de Vos de passie preekt, hè, een stukje verder bij de basiliek. Een vos met een stijve piemel trouwens en zes eenden. En dan, klap, klap, klap, high five.
1: Ja, dat was de laatste unieke activiteit van Jeugdvakantieweek. Die wilde gewoon een keer jeugd in de boek van
0: in het recordboek,
1: Janice Records.
0: Ja.
1: Ja, gewoon om een record te vestigen. En die hebben dus de firma aangeschreven om een record te vestigen in Hulst. En dat ging dus over een high five. Dus de meeste high fives in 3 minuten tijd.
0: 389 klappen zijn er uitgedeeld, zo van hand op hand, zo van pats.
1: Ja, inderdaad. Ja, dus ze hebben het gehaald. Dus dat is natuurlijk uniek. Dus Hulst staat weer op de lijst voor een bekende stad.
0: Hey Connie, waarom weet jij dit allemaal eigenlijk? Want je weet echt alles.
1: Ik woon in Sint-Jansteen, dus dat is op loopafstand van Hulst.
0: Ja, maar dat is geen Hulst.
1: Maar het zijn wel allemaal wel dezelfde dingen.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Was jij er trouwens bij die high five wereldrecord?
1: Nee, daar was ik niet bij.
0: Ja,
1: nee.
0: Ik vond dat wel hoor. Dat echt, moet je dan denken, dan lopen ze allemaal in zo'n cirkeltje te rennen. En dan staat er één persoon die met zijn hand zo naar boven. En dan pats, pats, pats, pats, pats achter elkaar.
1: Ja.
0: Ik vind dat knap. Connie, jij hebt het gered. Je hebt het geraden. Of eigenlijk, je wist het gewoon. Hulst. En omdat er niet zo heel veel mensen goed waren dit keer, hoef je het ook niet te delen met heel veel mensen. Maar jij krijgt in elk geval de eeuwige roem van vandaag.
1: Nou, geweldig.
0: Hou die de hele dag vast. Connie, dankjewel. Hè? Leuk dat je meedeed. En morgen dan heb ik natuurlijk weer een plaats staan. De aanleiding trouwens om Hulst nu te nemen vandaag is dat daar vandaag het filmfestival met Aziatische films begint. Dus als je dan toch in Hulst bent voor bijvoorbeeld Reinhard de Vos, dan kun je gelijk even naar de bioscoop.

Het is muziek van Tabausa, dat heet dan Magnetic op Omroep Zeeland. Zo wordt het einde van Zeeland tot wakker. Straks lekker luisteren naar Goedemorgen Zeeland. New truck, big

0: Dit is Omroep Zeeland.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan! Hey!

0: je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
9: Omroep Zeeland.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen hoorden bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
11: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
10: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in 1 etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
12: 32 inches of rain in Lapahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
10: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer, van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
13: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
14: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
15: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
16: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
18: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
19: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
20: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
21: Reis weer met Golden eSIM.
22: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
23: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
24: Download de app of ga naar goldenesim.com.
25: Reis weer met Golden eSIM. Omroep Zeeland.
26: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herpen.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio en je kunt meekijken online of via je tv. Ik zeg automatisch je, maar Veerle is vandaag. Je zal het niet geloven. Het is weer tijd voor de trouwjurk te passen. Dus ja, die is er vandaag niet. Die is er gewoon morgen weer. Nou, dat betekent dat ik het extra leuk vind als je eens wat appt via 0118-4999-99. Foto's of gewoon een reactie. Mag allemaal. Ja, Goedemorgen Zeeland on Tour is voorbij, maar toch eigenlijk ook weer niet. Want ja, we deden waar we normaal met allerlei zeeuwen normale of heel bijzondere dingen doen, gingen wij deze zomer naar ze toe in Goedemorgen Zeeland on Tour om de uitdaging aan te gaan en datzelfde te doen. Nou, wij blikken deze week daarop terug. En je mag ook verzoekjes indienen. Dat is altijd leuk. Via de app zijn er een heleboel gekomen. Blijkt wat jullie dan toch het leukste vonden. Maar straks na 10 uur gaan we dus terugblikken op 3 van die gebeurtenissen in Goedemorgen Zeeland on Tour.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Suzanne en Freek, en deze is voor mij. Nou, laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 17 augustus, de dag van vandaag, maar dan in de geschiedenis. Op 17 augustus 1982 rolde de eerste compactdisc ter wereld van de band in de fabriek van het Philips onderdeel Polygram in het Duitse Langenhagen, vlakbij Hannover. En dit massale persmoment markeerde het begin van de moderne digitale muziekrevolutie en verving langzaam de traditionele vinyl-LP. Het album 25th Street... van Billy Joel was een van de allereerste persingen die gereed was voor de commerciële markt. Nou, met de opkomst van de MP3 en streaming verdween de cd-speler grotendeels weer uit de huiskamer. Maar hi-fi-liefhebbers waarderen het nog altijd om hun geluidskwaliteit. Op diezelfde datum in 1859 zetten de Amerikaanse posterijen vanaf die dag een nieuw voertuig in, de luchtballon. Het was de laatste dag van het Woodstock Festival in 1969, Three Days of Peace and Music. En eens even kijken, oh ja, in 2008 wint zwemmer Michael Phelps 8 keer goud op de Olympische Spelen. En daarmee verbreekt hij het record van zijn landgenoot, de Amerikaan Mark Spitz.

Belinda Carlisle, een circle in the sand. Zij is jarig vandaag en zij wordt 68. Nog meerjarige van Sean Penn, de Amerikaanse acteur en regisseur. Hij was trouwens even getrouwd met Madonna. Hij wordt 66 vandaag. Barto Braat, de Nederlandse acteur, die je kunt kennen als Jeff Alberts uit Goede Tijden, Slechte Tijden, die wordt 76. En Robert De Niro, die blaast vandaag 83 kaarsjes uit.

0: twee.
1: Sam Jui en Have a Little Faith. Ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Remco, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Elsa. De pompen zijn nu net aangezet om vers water de spuiboezem bij Bad in te pompen. Rijkswaterstaat en het waterschap willen daarmee de vissterfte in de boezem aanpakken, zegt Wim van Gorsel van het waterschap.
4: De bedoeling is dat we in korte tijd toch een aantal tientallen centimeters water aan willen voeren in het gebied. Ja, de spuikom is heel groot, dus ongeveer 20 hectare water. En als je daar natuurlijk een tientallen centimeters water bovenop zet, dan zou het toch eigenlijk wel een oplossing moeten geven.
3: En door de droogte en de hitte van de laatste tijd zit er te weinig zuurstof en te veel zout in het water van de spuiboezem. Volgens Van Gorsel is het nog onbekend of de maatregel ook zal werken. Vorige week stierven honderden vissen daar. De toekomst van de turnsport in Vlissingen staat op losse schroeven. Turnverenigingen TSZ, DIOS en VTV trainen al jaren in een oud schoolgebouw aan de Dreestraat. Maar vanwege veiligheidsrisico's mogen ze van de gemeente daar niet meer naar binnen. Terwijl de turnsters was beloofd dat ze het gebouw mochten blijven gebruiken. Wethouder Koen Bertijn.
5: Ja, maar toen wisten we nog niet wat we nu wel weten. Nu weten we hoe urgent de veiligheidssituatie is. Vandaar die onderzoeken die nu uitgevoerd worden. Als de veiligheidssituatie niet verantwoord is, ja, dan moet je echt ingrijpen.
3: Waar de turnsters nu heen moeten en of ze nog kunnen beginnen aan het nieuwe seizoen is onduidelijk. Bij de rechtbank in Middelburg dient vanochtend het kort geding van brandweervrijwilligers uit Cadzand tegen de veiligheidsregio Zeeland. De vrijwilligers willen dat de brandweerpost weer open gaat. Ze vinden dat de veiligheidsregio Zeeland te weinig heeft gedaan om sluiting te voorkomen. De brandweerpost Cadzand ging begin deze maand dicht omdat er te weinig personeel zou zijn. Een klant van het dierencrematorium in Koudekerke heeft een inzameling opgezet voor het bedrijf. Vorige week brandde het crematorium af door een brand die zich toen snel verspreidde. Het geld is bedoeld voor zaken die de verzekering niet dekt. En het weer in Zeeland. Bewolkt met wat lichte regen, vanmiddag af en toe zon. En dan is het droog. Met een matige noordwestelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Kalijnje Fischer en Love Changes Everything. Wij spelen ons spelletje Wat is het met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus pak je telefoon erbij. De pompen zijn net aangezet om vers water de spuiboezem bij Bad in te pompen. Wat willen Rijkswaterstaat en het waterschap daarmee bereiken? 0118-4999-99. Dus de spuiboezem bij Bad, daar zijn pompen aangezet om er vers water in te pompen. Maar wat willen ze daarmee bereiken?

0: repeat it. Martin Garrix en Ed Sheeran in Repeat It. De pompen zijn net aangezet om vers water de spuiboezem bij bad in te pompen. Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Waarom willen Rijkswaterstaat en het waterschap dit?
1: Ja, natuurlijk, van die vissen zijn dood.
0: Ja,
1: want de zuurstof is en te zout.
0: Het ging ook niet zomaar om één vis, hè?
1: Nee, honderden.
0: Ja, het waren er echt heel veel. Nou ja, ik bedoel, die zijn niet meer te redden, maar laten we hopen voor degene die er nog wel rondzwemmen, hè?
1: Natuurlijk.
0: Ja. Thijs, het levert jou een plekje in de verloting op in elk geval, dus blijf even aan de lijn.
1: Oh, dank u wel, Alza.

0: Ronan Keaton en When You Say Nothing At All. Ja, ondertussen kwam er een bijzondere foto binnen van Jan. Met daarop een paard, hij zegt erbij, gezien in Waddinxveen. Een paard in een weiland, paardenbak met zand. Met een zonnebril op, nou, een soort masker met daarover een bril. En dus speciaal om, om de ogen voor de zon te beschermen. Nou, dat het zo kan, doet dan weer goed. Want ik praat even met Jolanda van Dierenwelzijn Zeeland over iets wat eigenlijk veel kwalijker is. Want Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Bij Ierseke, vlakbij een natuurgebied, werden gedumpte kippen ontdekt, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij kregen een melding van de politie. Die hadden ook weer een melding gekregen dat er vlakbij de Ierseke Moer een stuk of 15 kippen losliepen en gedumpt. Dus, want er is helemaal geen boerderij of iets in de buurt.
0: Nee, en kippen gaan niet zomaar lopen, hè?
1: Nee. En ze waren er ook heel slecht aan toe. Ze hadden bijtwonden en kale plekken. En sommigen hadden geen staart meer. En ze waren uitgehongerd en vreselijke dorst. Dus ze waren er echt, echt slecht aan toe.
0: En dan moet je ze dus gaan vangen?
1: Ja. En het was hele hoge begroeiing. Dus als je dat dan met een net doet, dan heb je 10 takken en nog geen kip. Dus we moesten het echt met de hand gaan doen. En toen was het een hele benauwde warme dag. En we zijn echt van 8 tot een uur of 4, 5 zijn we bezig geweest om kippen te vangen.
0: Nee, Jolanda, kon je ze niet gewoon met een bakje graan, dat ze op het gerammel afkwamen?
1: Ja, dat hebben we inderdaad wel geprobeerd. Maar goed, dat lukte niet bij allemaal. Dus, maar we hebben ze gelukkig kunnen veiligstellen. En wij hebben natuurlijk zelf niet zo'n grote opvang dat we zo'n grote groep onder kunnen brengen. Dus ze mochten in eerste instantie even naar de mikken, omdat ze daar dan ook medisch worden nagekeken. En dan moeten we op zoek naar nieuwe baasjes.
0: Ja, of gewoon
1: zo'n grote groep onder kunnen brengen. Dus ze mochten in eerste instantie even naar de mikken, omdat ze daar dan ook medisch worden nagekeken. En dan moeten we op zoek naar nieuwe baasjes.
0: Ja, of gewoon één boerderij waar ze alle 11 terecht kunnen.
1: Ja. Nou, we hebben een oproep gedaan op Facebook en daar hele leuke aanmeldingen voor. Dus we weten wel bijna zeker dat ze deze kippen wel onder kunnen gaan brengen. Maar ik zou graag een soort lijst willen hebben. Want ze vangen natuurlijk heel vaak kippen. En dat zijn dan heel vaak hennen, maar ook heel vaak hanen.
0: En die wil niemand?
1: Nee, hanen is nog een veel moeilijkere toestand om te gaan plaatsen. Want ja, als mensen één haan hebben, ja, dan is het ook voldoende. Dat meerdere hanen in één toom is ook niet wenselijk.
0: Nee, en als je in een stad woont, dan kun je soms nog wel eens gewoon, als je een beetje een grote tuin hebt, een paar kippen houden, maar daar kun je geen haan bij zetten. Hè?
1: Nee, klopt. Maar ik wil dus echt wel een oproep doen van dump alsjeblieft geen dier, hè? Want het is niet alleen kippen, we hebben ook konijnen, kittens, die allemaal zomaar gedumpt worden. Vraag alsjeblieft eerst hulp aan ons of aan andere dierenhulporganisatie, want vaak hebben wij korte lijntjes met allerlei stichtingen en kunnen we hopelijk wel een plekje vinden als het echt niet meer gaat.
0: Oké, nou, mocht je je nog aan willen melden voor een paar kippen, dan app je even naar 0118 499999.
2: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: De Beatles en Please, Please Me om 9:55. Graag tot zo.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks, bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje.

0: Weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevene is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ook naar de grote vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
8: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
9: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
8: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
10: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
11: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
17: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
18: Ik mag graag tuinieren.
19: Elke dinsdag ga ik naar de markt. Koken, wassen,
16: blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.

0: Payment C? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Zeg niets. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. En je kunt natuurlijk meekijken online of via je tv. Ja, en waar we normaal bellen met allerlei Zeeuwen over de bijzondere of soms heel gewone dingen die zij doen, gingen wij deze zomer naar ze toe in Goedemorgen Zeeland on tour om de uitdaging aan te gaan en datzelfde te doen. Ringrijden, koken met zeewier, doedelzak spelen. 6 weken zijn we op pad geweest en deze week blikken we daarop terug. In Zierikzee kreeg ik de uitdaging om een Zeeuws lied op een kerkorgel te spelen. Nou, zometeen meer daarover.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

Op donderdag 20 augustus verandert het Molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.

0: Sounds of Heaven. Ja, goedemorgen Zeeland on tour. Deze zomer deden we van alles. We gingen overal de uitdaging aan. Ringrijden, koken met zeewier, doedelzak spelen. 6 weken zijn we op pad geweest. En deze week blikken we daarop terug. Nou, in Zierikzee kreeg ik van Veerle de uitdaging om een Zeeuws lied op een kerkorgel te spelen. Ja, dan moesten we daar eerst wel even iets over opzoeken.
1: Heb je al wat gevonden?
2: Over de kerk bedoel je?
1: Ja?
2: Ja, nou, de nieuwe kerk in Zierikzee heet dus ook de nieuwe kerk, omdat hij helemaal zo oud nog niet is. Want er stond hier eerst een grote kathedraal en die is afgebrand in 1832.
1: Ik vind deze anders ook aardig groot.
2: Ja, hij is gigantisch. Met die pilaren, je weet eigenlijk niet wat je ziet.
1: Ik vind het ook niet zo Zierikzee-achtig van die grote zuilen.
2: Nee, nee ja, misschien heeft dat dus te maken met die nieuwbouw. En in 1848 werd die in gebruik genomen. Maar toen in de Tweede Wereldoorlog werd de kerk weer zwaar beschadigd. Herstel volgde, maar algehele restauratie bleef onvermijdelijk.
1: Toch zie je er niks van, hè? Je ziet geen kogelgaten of zo.
2: Nee, ja, jij laat mij niet uitpraten. Oh. Dat vertellen ze me hier. De kerk is zelfs een tijdje dicht geweest. Maar uiteindelijk in 1988, op 16 april, is de kerk feestelijk in gebruik genomen. En sindsdien is hij, als het goed is, helemaal in orde. Maar ik ben natuurlijk vooral benieuwd of dat orgel ook in orde is. En of jij daar zo meteen even een deuntje op kan pingelen.
1: Je hebt pech, want de hekken zijn allemaal dicht. Het is hier doodstil. En ik denk niet dat we zomaar naar binnen kunnen.
2: Jij denkt dat ik niet voorbereid ben. Jij denkt dat er niks geregeld is. Dan komt iemand zo dat hek voor jou open doen.

0: Smith en Nile Horan in Drive Safe. Wij blikken terug op Goedemorgen Zeeland on Tour, waarbij Wille en ik telkens op pad gingen en elkaar een opdracht gaven. Nou, in Zierikzee kreeg ik van Wille de opdracht om een Zeeuws lied op een kerkorgel te spelen. En organist Marien Stuiten had bedacht dat ik dan maar iets van Bluff moest spelen. Aan de kust. Nou, eens kijken hoe dat ging.
1: Oké,
2: okay, met registers.
1: Je wilt wel
2: trompet.
1: De trompet. Ja, ja, ja.
2: En hier nog één?
1: Ja, maar die is van Verdel.
2: Ja, daar kan ik niet goed bij.
1: Nee.
2: Maar doe hem maar.
1: Ja, oké. Okay. Dat is goed.
2: En dan,
1: ik wil een cornet er ook nog bij. Dat is extra mooi.
2: En als ik ze per ongeluk aanraak, is het niet zo erg,
1: nee,
2: toch?
1: Nee, dat is niet erg.
2: Goed, waar beginnen we?
1: Even kijken hoor. Je kan ook lezen, hè?
2: Ja.
1: Oh, geweldig. Hier begint het.
2: Oké, okay, dus een B.
1: Melodietje. Hier.
2: Het voordeel is natuurlijk dat ik het lied ken.
1: Ja.
2: Dat wil niet zeggen dat ik het uit mijn hoofd kan spelen, maar. Maakt het uit waar ik begin?
1: Nee.
2: Deze B.
1: Je zat goed.
2: Ja.
1: Oh. Het is. De F wordt een vies als deze.
2: Ben je streng?
1: Ja, ik ben heel streng.
2: Oké, doe je dat met leerlingen ook zo?
1: Ja, natuurlijk, ja.
2: Wacht hoor, dan ga ik nog een keer.
1: Ja.
2: Ik heb een gewonde vinger, dus die vies maakt het wel moeilijk.
1: Ja. Ah, goed zo. Ik ga wel meespelen voor de begeleiding.
2: Ja. Maar wacht hoor, want. Ja. Ja. Dan komt als ze zat zijn en voldaan. Oh, opnieuw.
1: Regelen. Ja, het laatste stukje doen. Even met alle registers open.
2: Kunnen we met z'n allen meezingen?

0: dan mag je geen fouten maken.
1: En dan?
2: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: ABBA en Does Your Mother Know. En ondertussen is Esma aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Esma, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De toekomst van de turnsport in Vlissingen staat op losse schroeven. Turnverenigingen TSZ, DOS en VTV trainen al jaren in een oud schoolgebouw aan de Dreestraat. Maar vanwege veiligheidsrisico's mogen ze van de gemeente Vlissingen niet meer naar binnen. Terwijl de turnsters was beloofd dat ze in het gebouw mochten blijven. Wethouder Koen Bertijn.
3: Ja, maar toen wisten we nog niet wat we nu wel weten. Nu weten we hoe urgent de veiligheidssituatie is. Vandaar die onderzoeken die nu uitgevoerd worden. Als de veiligheidssituatie niet verantwoord is, ja, dan moet je echt ingrijpen.
2: Waar de turnsters nu heen moeten en of ze nog kunnen beginnen aan het nieuwe seizoen is niet duidelijk. Rijkswaterstaat en het waterschap hebben bij de spuiboezem bij Bad de Pompen aangezet. Het verse water dat in de boezem stroomt moet de vissterfte van de afgelopen week aanpakken. Wim van Gorsel van het waterschap.
4: De bedoeling is dat we in korte tijd toch een aantal tientallen centimeters water aan willen voeren in het gebied. Ja, de spuikom is heel groot, dus ongeveer een 20 hectare water. En als je daar natuurlijk een tientallen centimeters water bovenop zet, dan zou het toch eigenlijk wel een oplossing moeten geven.
2: Door de droogte en hitte zit er te weinig zuurstof en te veel zout in het water van de spuiboezem. Volgens Van Gorsel is het nog onbekend of de maatregel ook echt zal werken. Bij de rechtbank in Middelburg dient vanochtend het kort geding van brandweervrijwilligers uit Cadzand tegen de veiligheidsregio Zeeland. De vrijwilligers willen dat de brandweerpost weer open gaat. Ze vinden dat de veiligheidsregio te weinig heeft gedaan om sluiting te voorkomen. De brandweerpost Cadzand ging begin deze maand dicht omdat er te weinig personeel zou zijn. En een klant van het dierencrematorium in Koudekerke heeft een inzameling opgezet voor het bedrijf. Vorige week brandde het crematorium af door een brand die zich snel verspreidde. Het geld is bedoeld voor zaken die de verzekering niet dekt. Het weer dan nog in Zeeland. Het is wisselend bewolkt met af en toe nog wat lichte regen. Vanmiddag meer zon en dan is het ook droog. Met een matige noordwestelijke wind wordt het 21 tot 24 graden vandaag. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Crowded House en Don't Dream It's Over. We blikken de hele week terug op Goedemorgen Zeeland on tour. Wij waren de hele zomer op pad, Veerle en ik. Gaven elkaar steeds opdrachten. De uitdaging dus om het te laten lukken. Ringrijden, koken met zeewier, doedelzak spelen. 6 weken zijn we op pad geweest. En deze week blikken we daarop terug. Nou, in Achterkerken kreeg Veerle de opdracht: ga een alpaca scheren. Nou, dan moesten we natuurlijk eerst even kennis maken met de eigenaresse Mara Houmes, maar ook met de alpaca.
1: Nou, Renate, jij bent hier de alpaca scheerder, heb ik gehoord.
2: Ja, dat klopt.
1: Vertel, wat is een alpaca scheerder?
2: Nou, een alpaca scheerder is dus iemand die de winterjas eigenlijk uitdoet. Dus 1 keer per jaar worden alle alpacas geschoren. Dan scheren we eigenlijk vanaf oren tot aan poten en het kopje en de staart niet. En dat doen we omdat ze het anders te warm krijgen in de zomer.
1: Te warm, maar in Nederland is het best wel koud. En ze komen oorspronkelijk toch uit een heel warm land, zou ik denken.
2: Dat klopt, maar ze passen zich best aan.
1: Oké.
2: En als ze nu niet zouden scheren, dat betekent dat hij nu ongeveer 7, 8 centimeter wol heeft. Als we hem nu niet scheren, heeft hij volgend jaar dus 14 centimeter wol.
1: Ah, het is niet normaal.
2: En alpacas kunnen de warmte dan niet kwijt.
1: Nee.
2: Dus als het wel een warme dag is, dan hebben ze alleen aan hun poten een klein plekje, een zweetkliertje. En hun warmte kunnen ze dan niet kwijt. Dus ze willen de jas graag uit.
1: Oké. Jij hebt op een dag besloten, ik word alpaca scheerder, of hoe is dat gegaan?
2: Nou, ik werk hier en af en toe kwam er dan een scheerder, eens per jaar. Of soms als ze ziek waren, moesten ze nog een keer geschoren worden. En toen dacht ik, zo zonde, dat kunnen we zelf ook. Alpacas kennen mij. Dan zijn ze toch iets relaxter. En als ze relaxter zijn, merken we ook dat ze stiller liggen. En dan duurt het misschien iets langer, omdat ik het niet hele dagen doe. Maar het is voor hun fijner als ze een bekend iemand hebben.
1: Oké. En die eerste keer, want dit wordt mijn eerste keer. Waar moet ik op letten?
2: Dat je het heel rustig doet.
1: Oké.
2: Het scheerapparaat moet vooral vlak zijn. Niet te recht naar beneden. Want dan kan het zijn dat je in het vel scheert.
1: Oh jee.
2: Ja.
1: Is jou dat wel eens overkomen?
2: Kleine stukjes heb ik inderdaad wel eens in een vel geschoren.
1: Oké. En wie hebben we hier? Mag ik hem gewoon aaien?
2: Je mag hem aaien op de hals.
1: Okay? Ja? De hals.
2: Ja.
1: Oké.
2: Dit is Elias.
1: Hoe, Elias?
2: Ja.
1: Elias heeft wel veel haar.
2: Elias heeft veel haar, dat klopt. Vorig jaar is Elias heel ziek geweest.
1: Oh.
2: En nu eigenlijk de wol die nu terug aan het groeien is supergoed van kwaliteit. Lekker dicht. Dat zie je straks ook met scheren. Er komt een soort zigzagje in de wol en dan ploft het een beetje uit elkaar.
1: Hey, en als Elias zijn jas kwijt is, wat ga je dan met de wol doen?
2: We hebben een groep vrijwilligsters. Die gaan het schoonmaken. Die gaan het dan ook spinnen. En dan gebruiken ze eigenlijk alleen het ruggedeelte. Dus het zadel, zoals we dat noemen.
1: Oh ja, met de krulletjes. Daar zitten allemaal
2: kleine krulletjes. Dat is de beste en de langste wol. En daar doen ze, ja, eerst gaan ze het dan schoonmaken, spinnen. En dan is er iemand die het dan of haakt of breidt tot een mutsje of een sjaal.
1: Okay,
2: een kolletje, heerlijk. Handschoenen.
1: Oké.
2: Heel creatief.
1: Leuk.
2: Dat kan ik niet, hoor.
1: Nee? Ja, maar je bent al heel belangrijk.
2: Iedereen doet iets.
1: We gaan het proberen, denk ik.
2: Dat is goed.
1: Als dat mag.
2: Zeker.
1: Oké.
2: Dan lopen we richting de loods.
1: Ja.
2: En als wij langzaam voor hem uitlopen, loopt hij op het gemakje met ons mee.
1: Kom maar, Elias.

0: Kim Wilde en Any Place, Anywhere, Anytime. 6 weken lang zijn we op pad geweest, Veerle en ik, in Goedemorgen Zeeland on Tour. Elke dag gaven we elkaar weer een andere opdracht. Ringrijden, koken met zeewier, een doedelzak spelen. Nou, deze week blikken we daarop terug. En op dit moment zijn we in Aagtekerken. Daar kreeg Veerle de opdracht, scheer een alpaca. Nou, ze kreeg daarbij wel natuurlijk hulp van alpaca-scheerder Renate Jansen. Maar ja, uiteindelijk moest ze toch zelf aan de slag.
1: Goed zo, Elias. Ja, ik heb het nog. Ik zie al wel dat ik het een beetje dik heb gedaan. Nog een beetje een vachtje daar.
2: Ja, de kunst is dus om eigenlijk in één keer zo kort.
1: Ja.
2: Voor hem maakt het niet uit.
1: Nee.
2: Maar degene die aan het spinnen zijn, die vinden het fijn als het zo lang mogelijk is.
1: Ja.
2: Dus de kwaliteit is eigenlijk heel goed.
1: Ja.
2: Ze hebben echt zo'n fluffy vacht.
1: Ja, ja.
2: Hoe langer het is, hoe makkelijker het is met spinnen.
3: Kun je nog lachen?
1: Ik kan nog lachen, maar ik merk dat ik dan een beetje bang ben inderdaad dat ik hem zeer doe.
2: Snap ik, ja.
1: Maar dat is inderdaad hoe vaker je het doet natuurlijk, hoe zelfverzekerder je...
2: Ja, en je weet op een gegeven moment ook de vormen van het dier. Dus je weet dan waar de schouder zit, waar zijn elleboog zit of knieën, billen. En als je dat niet weet, dan ga je alleen maar rechtdoor en dan krijg je dus allemaal van dat soort happen.
3: Mag ik even zien hoe je handen bibberen, Veerle?
1: Valt mee, toch?
3: Klein beetje toch wel,
1: hè? Dat heb ik altijd. Het heeft niks met Elias te maken.
3: Hoe spannend was het?
1: Ik vond het wel spannend. Maar je wilt gewoon goed doen en je wilt dat het dier niet zenuwachtig is. Maar ik vond het ook heel leuk. En leuk om te zien dat hij zo braaf is. Want hij doet het toch maar allemaal.
3: Nou, ik denk...
1: Hoe vind jij dat ik het doe?
3: Opdracht geslaagd, volgens mij.

0: Ah, die is toch ook mooi, hè? Bluff en misschien niet de eeuwigheid.
1: Op donderdag 20 augustus verandert het molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.
0: Ja, zometeen in het laatste uur gaan we natuurlijk nog eens terugblikken op Goedemorgen Zeeland On Tour. Al die verschillende opdrachten, al die uitdagingen die Veerle en ik elkaar gaven. Nou, als je een verzoekje hebt, laat het gewoon weten via 0118 499999. Graag tot zo.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: Hey Remo!
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: En, hoe was het bij IG Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept.
11: Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Omroep Zeeland.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit en er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op

0: toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
9: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis weer met Golden eSIM.
9: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Reis weer met Golden eSIM. Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Alex Warren in de Fever Dream. Goedemorgen, welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met daarin natuurlijk Check de Plek. We spelen ons spelletje weer met één aanwijzing om een plek in Zeeland te zoeken. En we blikken terug op Goedemorgen Zeeland on Tour. Zometeen het doedelzak spelen in Serenhoek.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Eros Ramazzotti en un emozione per sempre. Goedemorgen Zeeland, on tour. 6 weken lang gingen Veerle en ik op pad. Deze week blikken we daarop terug. Ja, we hebben heel verschillende dingen gedaan. Ringrijden, koken met zeewier, maar ook doedelzak spelen. En dat was een opdracht die ik van Veerle kreeg in Sirenhoek. En gelukkig was daar doedelzakspeler Thijs Martens, die heel geduldig was.
1: Ja, hier moet je uiteindelijk...
0: Waar moet ik hem vasthouden? Aan deze?
1: Ja, die rust eigenlijk op je schouder.
0: Ja?
1: Komt dat zo?
0: En wat doe ik dan met die hand? Die linkerhand?
1: Die moet op die zak eigenlijk rusten.
0: Ja, zo?
1: Ja. Ja? En deze hand...
0: Maar ik moet een beetje laag, want anders krijg ik dit niet in mijn mond. Ik ben een stukje
1: eigenlijk
0: kleiner.
1: Eigenlijk is je een beetje lang wel, ja. Dat klopt. Maar ik denk dat dat toch moet lukken. Als je namelijk daar nu op blaast... En dan, ik denk veel blazen, want die zak is nu nog leeg. Wel meer.
0: Gebeurt niks?
1: Nee. Nog wel meer, nog wel meer. Kijk, nou, het is eigenlijk de achtergrondtoon.
0: Ja.
1: Alleen deze heb ik nog niet gehoord, dus daar is nog veel voor nodig. Ja, en dan nu met die arm moet je eigenlijk trekken. Dan moet je keihard daar wat kracht zetten.
0: Waar moet de kracht zetten? Wacht, want ik moet even weten. Hey. Nou, ik heb al publiek in.
1: Ja hoor, zeker.
0: Maar wacht even hoor, ik hou hem zo.
1: Ja.
0: Ik blaas hierin.
1: Ja, klopt.
0: En dan moet ik straks met mijn rechterhand. Maar daar ben ik te klein voor, joh.
1: Nou, weet je wat we kunnen doen? Ik kan natuurlijk ook wat spelen in de tussentijd. Als je er geluid uit krijgt.
0: Nee, ik doe het echt of ik doe het niet, hè?
1: Kijk.
0: Als ik hem een beetje scheef hou...
1: Ja, ik denk dat dat wel moet lukken. Ik denk dat dat...
0: Hoeveel gaatjes zitten erin?
1: Ja, eigenlijk de...
0: Oh, jij speelt met twee handen natuurlijk.
1: Ja,
0: dus
1: dat klopt.
0: Dus
1: eigenlijk
0: zo doen.
1: Ja, eigenlijk deze hand, die gaat inderdaad boven je.
0: Zo.
1: En deze vingers van onderen, van je onderhand, die kan je eigenlijk over die gaten heen leggen.
0: Ja, dat zag ik.
1: Dus die bovenste, die speel je wel
0: maar
1: zo.
0: Maar nu dit, hè?
1: Ja. Kom goed.
0: Oh, ja.
1: Heel hard blazen. Meer. Meer. Meer. Dat is best wel hard, hè? Kijk, eerste geluid. Ja. Nog wat meer. Ja. Meer. Nee, echt harde blaas, kom op. En dan denk ik... Ja. Nee, moet nog wel meer. Ik had dit al een beetje aan zien komen, maar het is best wel...
0: Weet je, ik ben het beter gemaakt. Ik maak dit even, blaas jij en laat mij spelen.
1: Goed.
0: En dan doe ik mijn
1: arm. Dan moet ik hem wel eventjes zo houden. Dan,
0: nou, maar ik zal met mijn arm
1: ook
0: zo
1: met de
0: doen.
1: Arm. Ja.
0: Oké, dit is echt duo doedelzak spelen.

Sienna Spyro en Material Lover. Nou, ik zit hier bijna nog te hyperventileren toen ik hoorde over die doedelzak. Een opdracht van Veerle in Goedemorgen Zeeland on tour in Sirenhoek. 6 weken zijn we op pad geweest. Deze week blikken we terug. Nou, doedelzakspeler Thijs Martens, ja, die kan echt heel goed doedelzak spelen. Was ook heel geduldig. Maar ja, blijkbaar is er toch meer dan zomaar een paar minuten voor nodig om die doedelzak goed, om daar goed geluid uit te krijgen. Dus ja, ik vond dat we toch nog een poging moesten doen. Bye.

0: Thijs. Thijs, de Highland Cathedral.
1: Ah, ja? Ja,
0: ja. Ja, oké. Okay.
1: Ja, wat we ook kunnen doen is dat ik hem eventjes druk en blaas en dat jij dan de noten speelt erbij.
0: Oh ja, maar die ken ik niet uit mijn hoofd.
1: Ja, of een ander nummer.
0: Zullen we gewoon nog even verder oefenen? Lijkt me heel verstandig. Ja. Tegen het eind van de zomer geven wij een concertje.
1: Absoluut, lijkt me leuk.
2: Tot nu toe, Elsa, wat vind je van? Vind je dat het jou gelukt is?
0: Nou, deels, maar het komt ook wel een beetje omdat deze doedelzak gewoon te groot is voor mij. Waardoor ik niet tegelijk dit in mijn... Kijk, zie je, dan zou mijn mond hier moeten zitten.
2: Ja, dus je hebt eigenlijk een excuus waarom het niet gelukt is.
0: Juist, juist.
2: Want ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben.
0: Op die kleinere ging het dus wel.
2: En ja, de beginnersfluit bedoel je.
0: Ja, en als ik er alleen op blaas, lukt het ook wel. Maar ja, dan kan ik weer geen noten vormen. Dus...
2: Weet je wat? Ik oefen nog maar even door.
0: Weet je, ik ben blij dat je voor trompet niet zo hard hoeft te blazen.
2: Ik ben de hele tijd bang dat je van je stokje gaat.
0: Nou, dat gebeurt ook zo meteen.
2: Ja, nou goed, daar wachten we dan nog even op. Ga maar door.
0: Nee, ik ga even tegen deze. Ik ga even tegen die beeld hier liggen. Oppassen dat ik niet in de hondenpoep ga liggen.
2: In de witte broek. Lekker eventjes in de tegen de Ik weet niet of je hier het WK in Schotland mee zou winnen. Maar de liggende doedelzakspeelster van Zeeland. Die ligt hier. Het lijkt eigenlijk wel een beetje of je een luchtbed op ligt te pompen. Maar...

0: Maroon 5 en This Love. En ondertussen is Esma aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Esma, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie heeft gisteren een fietsendief kunnen aanhouden dankzij een GPS-trekker in de gestolen fiets. Die fiets was zondagmiddag weggehaald bij het strand in Zoutelanden. De eigenaar van de fiets gaf de politie de locatie door waarop agenten erop uitgingen. In een busje vonden ze een fiets daar. De 39-jarige bestuurder van het busje zonder vaste woon- of verblijfplaats werd aangehouden. De fiets kon na een kwartier worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. De toekomst van de turnsport in Vlissingen staat op losse schroeven. Turnverenigingen TSZ, DIOS en VTV trainen al jaren in een oud schoolgebouw aan de Dreestraat. Maar vanwege veiligheidsrisico's mogen ze van de gemeente Vlissingen niet meer naar binnen. Terwijl de turnsters was beloofd dat ze in het gebouw mochten blijven. Wethouder Koen Bertijn.
3: Ja, maar toen wisten we nog niet wat we nu wel weten. Nu weten we hoe urgent de veiligheidssituatie is. Vandaar die onderzoeken die nu uitgevoerd worden. Als de veiligheidssituatie niet verantwoord is, ja, dan moet je echt ingrijpen.
2: Waar de turnsters nu heen moeten en of ze nog kunnen beginnen aan het nieuwe seizoen is niet duidelijk. Rijkswaterstaat en het waterschap hebben vanochtend bij de Badse Spuikom pompen aangezet. Daardoor stroomt vers water de spuiboezem in. Het extra water moet het waterpeil met tientallen centimeters verhogen en de waterkwaliteit verbeteren na de massale vissterfte van de afgelopen week. Door de droogte en hitte zit er te weinig zuurstof en te veel zout in het water. En bij de rechtbank in Middelburg is het kort geding van brandweervrijwilligers uit Cadzand tegen de veiligheidsregio Zeeland bezig. De vrijwilligers willen dat de brandweerpost weer open gaat. Ze vinden dat de VRZ te weinig heeft gedaan om sluiting te voorkomen. De brandweerpost in Cadzand ging begin deze maand dicht omdat er te weinig personeel zou zijn. Het weer dan nog in Zeeland. Het is wisselend bewolkt met af en toe nog wat kans op lichte regen. Vanmiddag is er meer zon en dan is het ook droog. Met een matige noordwestelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

Phil Collins en I Can't Stop Loving You. Wij spelen Check de Plek, het spel van Omroep Zeeland, waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Je krijgt één aanwijzing en als je dan denkt te weten welke stad of dorp of gehucht of buurtschap of misschien zelfs een plek waar niemand woont, wij vandaag zoeken, nou, dan mag je bellen of appen, maar de telefoon gaat altijd voor. Gaat het blaasorkest hier over het water? 0118-4999-99. Gaat het blaasorkest hier over het water?

0: Amy Winehouse en You Know I'm No Good. Gaat het blaasorkest hier over het water? Welke plek in Zeeland zoeken we vandaag? Ko, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ko, wat dacht je?
1: Kapellenbrug.
0: Leg eens uit.
1: Ja, blaaskapel en brug over het water.
0: Ja, ja, het is helemaal goed, Ko. In één keer. En ik zie op de app, ja, zie ik ook Kapellenbrug wel binnenkomen. Maar ook Breskens en Estonia de veerboot. Nee, Ko die legde het goed uit. Het is inderdaad Kapellenbrug. En daarmee wordt Ko onze eerste finalist vrijdag.

0: Stella Lefty in Boston. En ondertussen is Floris Jan aangeschoven. En dat is natuurlijk, voorzegt u het maar.
1: Ja, zeker Elsa, goedemorgen. Na weken van weerrecords en droogte-ellende hebben we weer gewoon deze week een ouderwetse Zeeuwse zomer met een zonnetje, een wolkje en een buitje. En daar waren we allemaal wel aan toe, toch?
0: Vooral met dat laatste, hè?
1: Dat buitje. Ja. En misschien ook wel, en daarom is de stelling van vandaag daarop geënt. Hoera, ik kan weer gewoon een lange broek aan vandaag.
0: Nou, daar mag je ook nu al op reageren. 0118-4999-99. Nu appen, als je Floris-Jan zelf wil spreken, dan moet je even wachten tot 17:30 vanavond. Lange broek dus. Ja, ik zat te denken aan sokken. Die heb ik ook al heel lang niet aangehad.
1: Heb ik van het weekend ook weer eens gedaan. Dat was ook wel weer eens heerlijk aan je voeten.
0: Ja, precies.

0: Tot zover Billy Joel en My Life. Goedemorgen Zeeland. Is er natuurlijk morgen weer. Het is 12:03. Dus blijf lekker bij Omroep Zeeland. Want zometeen is Floris Jander.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis nu met Golden eSIM.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Download de app of ga naar goldenesim.com.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand

0: In het natuurgebied Hogevenen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Hey, Remo!
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
11: Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
15: Omroep Zeeland.
16: Water uit de Westerschelde moet het kanaal van Gent naar Terneuzen beschermen. Hoe precies, dat hoor je zo meteen. Het is bijna 12:05 en verder in deze uitzending kan er straks nog wel geturnd worden in Vlissingen. Turnverenigingen maken zich grote zorgen over hun toekomst. En mantelzorgers die gaan gebukt onder de belasting van hun zorgtaken. Hoe zorgen we er eigenlijk voor dat ze niet massaal instorten? Daarover gaat het in de Zeeuwse Kamer even na 12:30. Heb je een vraag of een opmerking over een van deze of een ander onderwerp? Stuur dan even een appje naar de studio 0118 499999. Een heel goedemiddag en wat leuk dat je luistert naar Zeeland nu. Het is maandag 17 augustus. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om te voorkomen dat het waterpeil in het kanaal van Gent naar Terneuzen nog verder daalt. Bij de Westsluis in Terneuzen zijn pompen geplaatst die het water uit de Westerschelde het kanaal op peil moeten gaan houden. En dat kanaal kampt al sinds begin juli met de gevolgen van de droogte. De sluizen bij Terneuzen zijn dan ook uren per dag gestremd voor de scheepvaart, in de hoop zo het kanaal een beetje op peil te kunnen houden en dus ook bevaarbaar te houden voor de scheepvaart. Hier in de studio is collega Martijn van der Werf. Martijn, wat gaan die pompen dan precies doen?
7: Ja, nee, als je nu over de Westsluis rijdt, dan zie je die installatie al staan. Het zijn eigenlijk gewoon een verzameling aan buizen in het eerste zicht. Straks, als het nodig is, dan zetten ze de sluis aan de Westerscheldekant open. Dan stroomt het water de sluis in en dan gaan ze met die buizeninstallatie pompen ze het water over de sluis nu zo richting het kanaal. Als je nu ook kijkt, dan zie je, hey, het systeem werkt al, maar dat is een test.
16: Oké, okay, nou ja, dus meer water dan in het kanaal. Ik kan me zo voorstellen dat schippers daar dan blij mee zijn.
7: Ja, dat weet ik zo net nog niet, want die pompen staan daar namelijk niet om de scheepvaart te helpen, maar om schade aan de kanaaloevers te voorkomen. Want het waterpeil aan het kanaal, dat zakt en dat zakt maar. En dat dreigt nu onder een kritieke grens te komen, waardoor er dus schade zou kunnen gaan ontstaan aan de kades, aan de oevers. En dat wil Rijkswaterstaat kosten wat het kost gaan voorkomen. Dus ja, de scheepvaart heeft er nog niet echt baat bij.
16: Oké, die pompen zijn dus nu even aan als test. Maar wanneer moeten ze dan hun werk gaan doen?
7: Ja, dat is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat weet dat zelf ook nog niet. Dat klinkt een beetje opmerkelijk wellicht, maar daarvoor wordt het waterpeil nauwlettend in de gaten gehouden. Dat zijn ook net dagkoersen. Vorige week daalde het waterpeil sneller dan ze hadden verwacht. Vandaar dus ook dat die maatregelen alvast zijn genomen. Nu lijkt het zich een beetje te stabiliseren. Er is natuurlijk ook regen in aantocht. Nou ja, dat gaat de problemen ook niet verhelpen. Positieve daaraan is ook, het gaat de problemen ook niet verergeren.
16: Nee. De sluizen in Terneuzen zijn ondertussen ook nog steeds gestremd. De Westsluis kan je helemaal niet doorheen. Hoe lang gaat dat dan
7: nog
16: duren?
7: Ja, dat gaat nog wel een tijdje duren. Als je kijkt naar de noodoplossing die ze nu aan het voorbereiden zijn. Dat is ook niet bepaald uit luxe. Laat ook wel de ernst zien. Het zal in de volgorde gaan gebeuren. Dat eerst die pompen overbodig moeten worden. Dan moet het waterpeil zich verder gaan herstellen. Voordat er überhaupt nog maar gedacht zou kunnen gaan worden. Kijk, je hoort allemaal al slagen om de arm. Om die stremmingen wat terug te schroeven. Dus dat gaat nog wel een tijdje duren.
16: Martijn, dank je wel.

0: Het is bijna 8:08. Wordt er straks nog wel geturnd in Vlissingen? De turnverenigingen maken zich grote zorgen, want hun trainingsgebouw aan de Dreesstraat is oud en versleten. Maar er hangt nu ook een groot slot op de deur. De turnsters mogen niet meer naar binnen vanwege veiligheidsrisico's. Maar ze kunnen dus ook nergens anders terecht. Er is zorg en paniek bij Turnschool Zeeland, bij DIOS en bij VTV. Je hoort bestuurder Erik van Beten.
1: Ja, we zijn wel in paniek. Ja. We hebben net te horen gekregen dat we uit de turnzaal moeten. We zijn begonnen aan het nieuwe seizoen. En op dit moment hebben we geen turnlocatie. Dus staan onze meiden op straat.
2: Weet je hoeveel leden eigenlijk gebruik maken van het gebouw achter jou?
1: Ik kan niet helemaal zeggen. Als ik alleen op kijk naar de turnschool en naar Dios, spreken we over een 70 meiden.
2: Ja. Die nu dus niet kunnen sporten?
1: Die op dit moment niet kunnen sporten.
3: Erik van Beten trekt bij de gemeente Vlissingen meermaals aan de bel. Let op, ons clubhuis staat op instorten en we moeten naar een ander gebouw. En eerlijk is eerlijk, het gebouw ziet er oud, vervallen en verpauperd uit. De gemeente Vlissingen heeft nu ook geconcludeerd dat het clubhuis op instorten staat. Maar een nieuw gebouw, dat is er nog niet. Althans, de gemeente biedt een gymzaal aan.
1: Ja, er is een gymzaaltje aangeboden waarbij wij, die ook door scholen gebruikt wordt. Dat zou betekenen dat wij de turnmaterialen op zouden moeten ruimen elke dag. Als je ziet hoe het staat opgesteld, wat er nodig is om het veilig te laten gebeuren, hebben we eigenlijk een vaste constructie nodig. Los daarvan was de zaal ook gewoon te klein. Dus dat zou betekenen dat wij daar niet uit de voeten zouden kunnen met de materialen en de sport die uitgeoefend wordt.
3: De turnverenigingen zijn niet alleen in paniek, ze zijn ook boos en gefrustreerd. Boos op de gemeente Vlissingen, omdat de turnsters dit probleem al lange tijd aankaarten. Omdat de turnsters anti-kraak in een gemeentegebouw zitten, staat hun toekomst continu op losse schroeven. Maar in mei dit jaar kregen ze van de gemeente Vlissingen een toezegging. De turnsters mogen in het gebouw blijven totdat er een andere plek is gevonden.
1: Na het jaarwoord zijn we gestart met de trainers bij elkaar zetten. Er is een nieuw trainerschema gebouwd. Er zijn nieuwe turnpakjes besteld. Eigenlijk zijn we helemaal wedstrijd klaar. En klaar om het nieuwe seizoen te starten. En hadden we dit eigenlijk op dit moment niet helemaal zien aankomen. Dus daar zit nu op dit moment wel toch wel de paniek. Ja. Toch niet precies weten. Ja, we weten niet wat we moeten doen. We weten niet wat de status is. We hebben geen idee wat ons te wachten staat.
2: Bent u ook bang dat de turnsters, de leden van deze sportclub, op een gegeven moment zeggen van ik ga ergens anders turnen?
1: Ja, tuurlijk. Kijk, we staan aan de vooravond van het nieuwe seizoen. Wat ik al zei, we zouden deze week gaan starten met het seizoen. En we hebben niet een stip aan de horizon. Dus ik kan me dat goed voorstellen. Ja. Ik hoop het niet, maar ik kan me dat goed voorstellen.
3: Of de turnsters aan het nieuwe seizoen gaan beginnen, is vooralsnog onduidelijk.
0: Wethouder Koen Bertijn van Vlissingen die erover gaat, die zegt dat er naast die gymzaal eigenlijk geen andere opties zijn. Wel is het de bedoeling dat de turnverenigingen in sporthal Weijevliet gaan turnen. Maar dat moet nog gebouwd gaan worden en is pas klaar in 2028.

0: Marillion K. Lee. En daarmee is het 11:15 geworden. Een goed moment om eens even bij te praten met onze weerman van dienst, John Haviga. Goedemiddag.
1: Ja, Floris-Jan, goedemiddag.
0: Het is echt ander weer dan vorige week, hè?
1: Ja, wat een verschil, hè? Maar wel lekker, denk ik, voor veel mensen. Dus wel aangenaam dat het eventjes wat minder warm is, minder heet. En dat er natuurlijk ook wat neerslag is gevallen, want dat was ook echt wel broodnodig. We hebben daar vrijdag ook uitgebreid bij stilgestaan dat Kerkwerven een record droge periode heeft en beleefd. En dat er een sprake is van een enorm neerslagtekort. Nou, de neerslag is nu gevallen, maar dat is natuurlijk nog maar een paar druppels op de gloeiende plaat. En daar kan ook nog wel wat meer bij komen. Want we hebben natuurlijk afgelopen nacht wat regen gehad. Maar nu op dit moment is die regen weggetrokken en schijnt de zon af en toe. En ik denk ook niet dat er vandaag of vanmiddag nog regen gaat komen. Want het blijft gewoon droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. En ja, die temperatuur, dat is echt wel duidelijk minder dan vorige week. Want de maximum temperatuur die komt vanmiddag uit op 21 tot 24 graden. Met daarbij een matige wind die komt uit het noordwesten tot noorden. En daar komt dus ook die wat koelere lucht vandaan. Je ziet eigenlijk op de weerkaart dat het hoge drukgebied wat boven Europa, boven Frankrijk en ook boven onze eigen omgeving lag, dat is weggetrokken naar de Azoren. En dat betekent dat over de noordflank van dat hoge drukgebied frontale systemen en ook een lagere luchtdruk ons weet te bereiken. En dat zal het weer voor de komende dagen gaan bepalen. En ja, dat betekent dus dat we echt duidelijk over zijn op een wisselvalliger weerbeeld, Floris-Jan.
0: En hoe lang houdt dat aan dan?
1: Nou, dat kan best wel even een tijdje aanhouden. Alhoewel het niet zo is dat er nou de hele tijd regen gaat vallen, krijgen we in ieder geval vanavond en vannacht dus wel weer te maken met meer bewolking, waaruit ook af en toe wat buiige regen gaat komen. Misschien ook wel met een klapje onweer. De lucht is een beetje onstabiel. Minimumtemperaturen 15 tot 18 graden. Niet al te veel wind. En ook dat neerslaggebied met die buitjes en buien ook natuurlijk, omdat ja, onweersbui is natuurlijk al wat serieuzer. Ook in de loop van de ochtend weer wat gaat wegtrekken. Dus ook morgen zien we dat in de loop van de dag het drogere weer weer onze kant op komt. En ook morgen schommelen die temperaturen zo rond de 22 graden. Misschien als de zon een beetje meer ruimte heeft dat het 23 of 24 wordt. Wel is het zo dat er morgen meer wind komt te staan. Die wordt matig tot krachtig uit een westelijke richting. En woensdag ook een vrij krachtige westelijke wind met ook dan toch wel een aantal buien. En ook donderdag zien we eigenlijk dan wel de hele dag dat we te maken gaan krijgen met buien, soms onweer. En op vrijdagochtend tot in de middag blijft het eerst even droog, maar dan zien we waarschijnlijk in de loop van vrijdagmiddag en avond toch wel weer wat serieuzere exemplaren onze kant op komen. Dat is natuurlijk altijd een beetje grillig met buien. Je kunt nooit helemaal precies 5 tot 7 dagen van tevoren zeggen wanneer en waar die precies zullen gaan komen. Maar dat we in ieder geval tot en met vrijdag en wellicht ook tot met begin volgende week wat wisselvalliger weer gaan hebben met meer neerslag. Dat lijkt met de neerslag die we van gisteren en vandaag hebben gehad wel een begin te hebben gemaakt.
0: Het is even wennen voor ons allemaal, John. Dankjewel.

0: Lionel Richie en Angel hier op de radio in Zeeland. Nu 1:08 is het. De Belgische koning Filip die heeft zijn vakantie onderbroken vanwege de grote natuurbrand in België. Zometeen de details, maar eerst ander nieuws van vandaag. Virgin Trains, het spoorwegbedrijf van de Britse miljardair Richard Branson, heeft van de Britse spoorwegautoriteit, de OOR, toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te gaan verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Het Office of Rail and Road stelt met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroot te willen hebben. Eurostar was tot nu toe de enige internationale passagierstreinmaatschappij die sinds de start van 1994 de kanaaltunnel gebruikte. Duurt nog wel even trouwens voordat die Virgin Trains ook echt gaan rijden. De toegang op het spoor is pas geregeld vanaf oktober 2030 tot 2040. Dus we moeten er nog wel even op wachten. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft al meer dan 2300 levens geëist, blijkt uit cijfers van de overheid. En daarmee is de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er zijn inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd, al ligt dat aantal waarschijnlijk nog veel hoger, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Ik geloof dat ongeveer 60% van de nieuwe besmettingen die ze oppikken, die hadden ze dus nog niet op de radar. En er zullen dus waarschijnlijk veel meer besmettingen zijn dan dat ze nu denken. Het is ook een gebied wat moeilijk begaanbaar is, slechte wegen, maar ook waar heel veel gewapende groepen actief zijn. Dus dat maakt het ook niet makkelijk om dat allemaal in kaart te brengen.
0: Het aantal doden ligt inmiddels hoger dan bij de vorige grote ebola-uitbraken die in 2018 en 2020 waren. Ondanks de regen is de natuurbrand bij de Hoge Venen in België nog altijd niet onder controle en breidt die zich verder uit. De hulpdiensten blijven daarom waakzaam. Duitsland en Nederland hebben ook Chinook-helikopters gestuurd en ook Noorwegen stuurt vanavond 2 blushelikopters die kant op. Het moeilijkste bluswerk is nu wel voorbij, zegt deze helikoptercommandant.
2: Gisteren was er veel meer sprake van een zich ontwikkelende brand. We hebben spannende momenten meegemaakt, maar dat lijkt allemaal goed gegaan te zijn. Ja, de meeste waardering is ook voor de collega's die hier vannacht zijn geweest. En wij hebben vannacht gewoon nog kunnen slapen. Maar de collega's zijn vannacht gewoon met hand- en spandiensten met de voet op de grond zijn die gewoon doorgegaan.
0: De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie dus onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In het natuurgebied Hoge Venen is inmiddels 3000 hectare natuur verwoest.

0: Op donderdag 20 augustus verandert het molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Veel mantelzorgers gaan gebukt onder de belasting van al die zorgtaken. Hoe zorgen we er eigenlijk voor dat ze niet allemaal instorten binnenkort? We gaan het er zo over hebben in de Zeeuwse Kamer. Eerst een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. SBB, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Bij de Westsluis in Terneuzen heeft Rijkswaterstaat pompen geplaatst. Die kunnen water uit de Westerschelde het kanaal inpompen. Dat is nodig omdat het waterpeil in het kanaal Gent-Terneuzen door de aanhoudende droogte zo ver dreigt te zakken dat de kanaaloevers beschadigd kunnen raken. Of en wanneer de pompen worden aangezet is nog niet duidelijk. De politie heeft gistermiddag een fietsendief kunnen aanhouden dankzij een GPS-tracker in de gestolen fiets. De fiets werd meegenomen bij het strand van Zoutelanden. De eigenaar van de fiets gaf de politie de locatie door en agenten troffen daarop in een busje de fiets aan. De 39-jarige bestuurder van het busje werd aangehouden en door die tracker was de fiets dus na een kwartiertje weer terug bij de eigenaar. Het experiment om het waterpeil bij de Badse spuiboezem te laten stijgen is gelukt. Het waterschap laat weten dat het water met 25 centimeter omhoog is gegaan. Rijkswaterstaat zette vanmorgen pompen aan om grote hoeveelheden vers water aan te voeren. Dat moet de waterkwaliteit verbeteren na de massale vissterfte van de afgelopen week. Door de droogte en hitte zit er te weinig zuurstof en te veel zout in het water. En de toekomst van de turnsport in Vlissingen staat op losse schroeven. Turnverenigingen TSZ, Dios en VTV trainen al jaren in een oud schoolgebouw aan de Dreesestraat. Maar vanwege veiligheidsrisico's mogen ze van de gemeente Vlissingen niet meer naar binnen. Terwijl was beloofd dat de turnsters in het gebouw mochten blijven. Wethouder Koenbertijn.
7: Ja, maar toen wisten we nog niet wat we nu wel weten. Nu weten we hoe urgent de veiligheidssituatie is. Vandaar die onderzoeken die nu uitgevoerd worden. Als de veiligheidssituatie niet verantwoord is, ja, dan moet je echt ingrijpen.
6: De gemeente is bezig met een nieuwe sporthal, maar dat duurt nog jaren. Voor nu kunnen de verenigingen tijdelijk naar een andere gymzaal. Maar omdat scholen daar ook gebruik van maken en alle materialen dan steeds opgeruimd moeten worden, is dat voor de turnverenigingen geen oplossing. Het weer dan nog in Zeeland. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en blijft het droog. Het wordt bij een matige noordwestelijke wind 21 tot 24 graden. Vannacht komt er opnieuw regen, misschien met onweer. Morgen en de rest van de week verloopt licht wisselvallig. Tot zover meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland nu.

0: De Free Electric Band van Albert Hammond. 4 op de 10 Nederlanders is mantelzorger en een steeds groter deel van hen voelt zich ernstig belast. Ja, hoe houdbaar is zo'n systeem dan eigenlijk en hoe ziet de toekomst eruit voor Zeeuwse mantelzorgers? Daarover zou een Zeeuws expertisecentrum Mantelzorg zich kunnen gaan buigen. Petra Slingenberg en Michaela Vlot zijn hier in de studio. Zij houden zich daarmee bezig. Hartelijk welkom, fijn dat jullie er zijn allebei.
1: Dankjewel.
0: Verlenen jullie eigenlijk zelf mantelzorg, Petra? En wat doe je dan?
1: Ja, mijn moeder heeft een beperking. Dus ik ben wel bekend met mantelzorg. Mm. Maar vooral mijn vader neemt vooral een groot deel van de zorg op zich.
0: Mm. Ja. En aan wat voor dingen moeten we dan denken? Wat moeten jullie doen dan?
1: Ja, eigenlijk komt erop neer dat je dan heel veel dingen moet doen voor 2 personen. In plaats van alleen voor jezelf. Dus normaal verdeel je dan de taken in huis. Maar dan komt alles op 1 persoon neer.
0: En dan hebben we het gewoon over praktische zaken als de vuilniszakken weggooien, afwasmachine inruimen.
1: Ja, en dan is mijn moeder nog, dat ze zelf dingen kan vertellen en zo en kan uitleggen wat ze wil. Maar dat is natuurlijk ook niet altijd zo. Hè. Soms zijn mensen ook niet meer in staat om hun eigen gedachten nog te vertellen. Nee. En dan wordt het nog zwaarder.
0: Ja. Michaela, wat voor mantelzorg verleen jij?
2: Nou, op dit moment hoef ik geen mantelzorg te verlenen.
0: Dat scheelt.
2: Mijn ouders die kunnen gelukkig alles nog zelf. Mm. Maar er gaat ongetwijfeld een moment komen dat het wel nodig is.
0: Ja, ben je daar dan wel eens al mee bezig? Dat je denkt van, wat zal er dan eens op mij afkomen?
2: Ja, zeker. Ik denk vooral als datgene wat de een of de ander niet meer kan doen voor de ander. Ik bied ook wel eens aan, als er zorg nodig is, dan geef het maar aan. Dan kom ik of dan doe ik het een of het ander. Zelf geven ze aan van nu gaat het nog. We kunnen het nog zelf. Maar bijvoorbeeld rijden naar een andere stad. Dat is ingewikkelder. Dan worden we echt gevraagd van willen jullie rijden voor ons?
0: Ja.
2: Dan kunnen ze toch nog ergens naartoe.
0: Natuurlijk, en dat is wel belangrijk.
2: Ja.
0: Petra, is het ook zo dat je wel eens inderdaad merkt van dit is toch wel een belasting voor mij, wat ik moet doen?
1: Nee, voor mij is dat nog niet zo, denk ik. Maar voor mijn vader wel.
0: Ja. En dat lijkt me dan moeilijk om dat te zien ook. Ik bedoel, je ziet dat dan dus gebeuren.
1: Ja, dat is rot om te zien. Maar het is ook rot voor degene die hulp nodig heeft. Want die vindt dat ook helemaal niet fijn, natuurlijk.
0: En die ziet dat ook gebeuren, natuurlijk.
1: En die ziet dat ook, ja.
0: Nou, mooi dat jullie er zijn. We gaan er uitgebreid over praten in deze Zeeuwse Kamer. Misschien moeten we eens even praktisch beginnen. Michaela, dacht ik, hoeveel mensen zijn eigenlijk mantelzorger bij ons in Zeeland? Is daar iets over te zeggen?
2: Nou, de laatste cijfers geven aan dat 1 op de 3 inwoners mantelzorger is. Dus dat is toegenomen. Mm. En we denken dat die ontwikkeling ook doorzet. Wat je ziet, we zien wel meer ontwikkelingen, dat er dus in Zeeland dubbele vergrijzing is. Dat betekent echt dat er veel meer mensen ouder worden, hulpvragen zullen hebben. En minder mensen die eigenlijk voor de ander kunnen zorgen. Dus minder jongeren.
0: Mm. En dat bedoel je met dubbele vergrijzing?
2: Ja, dubbele vergrijzing. Een toename van de aantal mensen die ouder worden. En moet ik even nadenken, dubbele vergrijzing?
1: Het percentage ouderen in onze provincie wordt allemaal groter eigenlijk.
0: Ja, dus we hebben meer oude mensen en we hebben minder jonge mensen.
1: Dan
0: wordt het probleem dus alleen maar erger van. Wat voor mensen zijn het dan eigenlijk die mantelzorger zijn? Of zijn dat gewoon alle soorten mensen?
2: Alle soorten mensen. Ik denk, wij gaan ook die kant op een gegeven moment. Want je ziet eigenlijk dat er veel tekorten zijn in de zorg.
0: Mm-hmm.
2: Je ziet ook steeds meer dat organisaties zeggen van, wat kan je zelf nog doen voordat je hulp inschakelt. Ik denk die druk die gaat komen en die wordt steeds erger.
0: Mm. En kunnen we een lijstje opstellen, Petra, met dingen die mantelzorgers dan zo al doen? Waar moet ik dan aan denken?
1: Vooral het aanvragen van hulp. Hè? Dat horen we heel veel terug, dat best heel moeilijk is soms en lang duurt. Het is op het moment dat mensen zover zijn dat ze zeggen, ik trek het eigenlijk niet meer. En ik heb hulp nodig, dan is die niet altijd voorhanden. En soms duurt het ook lang om die hulp te krijgen. Dat is soms best ingewikkeld.
2: Het zijn ook kleine taken. Het begint soms met, kun je de brief voor mij lezen? Of kun je dit formulier voor me invullen?
0: Mm-hmm.
2: En dan gaat het langzaam, eigenlijk neemt het toe van, goh, kun je eens een keer even een doekje over de kast halen of even voor mijn stof zuigen. En ja, dat kan eigenlijk leiden tot bijna 24 uur per dag zorg. Mm.
1: Ja.
2: Dus het begint heel klein en het neemt toe. Je hebt het zelf eigenlijk niet zo door.
0: Nee.
2: Maar op een gegeven moment ben je behoorlijk belast als je echt 24/7 voor iemand zorgt.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat je nog niet helemaal in de gaten hebt dat je mantelzorger bent als je inderdaad een brief voor iemand eens even gaat lezen.
2: Nee, klopt. En heel veel mensen die herkennen zichzelf ook niet in de term mantelzorger.
0: Nee.
2: Als we dan zeggen, goh, als je, zorg je voor iemand? En dan herkennen mensen dat vaak wel.
0: Ja. Ja. Omdat ze denken, ja, maar dit stelt toch niet zoveel voor wat ik nu doe.
1: Ja, of soms ook ouders van kinderen met een beperking. En die moeten toch ook soms extra helpen met wassen en aankleden. En echt verzorgen.
0: Mm-hmm.
1: En die zeggen, ja, ik ben gewoon ouder, hè? Maar die hebben het toch veel pittiger en zwaarder. En ook voor hun is er niet altijd hulp voorhanden.
0: Nee, maar het lijkt me ook soms wel een drempel inderdaad om het te zeggen. Om te zeggen, ja, ik ben mantelzorger. Want je doet daarmee misschien ook een beetje overkomen van die ander. Die vraagt allemaal maar dingen aan mij en die is moeilijk.
1: Ja. Ja.
0: En dat wil je misschien ook niet altijd.
1: Nee. Nee.
0: Dus daar zit ook nog wel een soort schemergebied van mensen die eigenlijk mantelzorger zijn, maar dat gewoon niet willen zeggen misschien wel.
2: Ja, groepen zeker.
1: En er zijn ook steeds meer mensen die en werken en mantelzorger zijn. Nee, want we moeten ook langer doorwerken. Mm. Dus ja, die combinatie komt ook steeds vaker voor. En dat zijn ook vaak mensen die dan weer in de zorg en hulpverlening werken. Die ook weer mantelzorgers zijn. Hè. Dus dat is eigenlijk aan twee kanten komt er dan druk op te staan.
0: Die zijn er natuurlijk ook hartstikke goed in.
1: Ja, dus dan zegt familie, oh, nou dat kan jij mooi
0: kan dat wel even mooi doen.
1: Ja, zo gaat het dan.
0: Maar dan heb je nooit echt vrij een weekend natuurlijk als het zo doorgaat. Dan, als het niet goed gaat.
2: Nee. Er is heel veel druk op je vrije tijd. Ja. Klopt.
0: Ja. En nu wordt er dus gesproken over een Zeeuws expertisecentrum mantelzorg. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, wij zijn eigenlijk, zover zijn we nog niet. Maar we hebben subsidie van de gemeente of van de provincie Zeeland ontvangen. En wij verkennen eigenlijk van of er draagvlak is binnen Zeeland, binnen alle gemeenten van Zeeland en mogelijke zorgorganisaties, om te kijken of we een expertisecentrum mantelzorg kunnen neerzetten.
0: Mm.
2: Dat betekent eigenlijk dat we te kijken of er een draagvlak is voor een gedeeld aanbod. Waar alle gemeentes aan mee kunnen doen. Zodat er een gelijkgestemd aanbod is voor iedere inwoner in Zeeland.
0: Mm.
1: En ja, in iedere gemeente heb je wel een steunpunt mantelzorg. Maar dat is allemaal best heel verschillend. Ik heb ook in andere gemeente gewerkt of een kleinere gemeente. En daar is dat weer heel anders als in grotere gemeentes. En het aanbod is ook heel verschillend.
0: Kun je een voorbeeld noemen?
1: Nou, in de ene gemeente doen ze heel veel aan ontspanning en een luisterend oor, zeg maar. En in een andere gemeente kan je bijvoorbeeld ook een cursus doen hoe je het beste iemand kan tillen of verplaatsen.
0: Mm.
1: En iedereen doet dat best wel goed, maar allemaal op hun eigen manier. En soms zou het dan logischer zijn, vinden wij. En dat horen we ook wel terug van de collega's van de steunpunten zelf. Want we werken ook echt nauw met hun samen hieraan. Dat bijvoorbeeld in Goes iets ontwikkeld wordt. En dat je dat dan bijvoorbeeld in iedere gemeente kan toepassen. In plaats van dat je dat naast elkaar doet. En dan wordt het ook efficiënter en logischer. En het is natuurlijk raar dat als je zeg maar in de ene gemeente woont, kan je dit krijgen. En in de andere gemeente dat. En dat is natuurlijk met veel dingen zo. Maar met dit en de ontwikkelingen die er nu zijn, zeggen wij eigenlijk van ja, dan moet je eigenlijk een soort basis afspreken met elkaar. Vandaar kunnen mensen in ieder geval op rekenen. En het zou natuurlijk ook fijn zijn als we met elkaar konden zeggen van nou, mantelzorgers in Zeeland, daar moet je zijn. En dat dat ook allemaal dezelfde communicatie is. En dat mensen weten, nou dat punt, daar moet ik zijn in Zeeland en wij regelen het dan met elkaar.
0: Want eigenlijk, Michaëlle, is het nu dus zo dat er 13 verschillende punten zijn waar ze het wiel aan het uitvinden zijn eigenlijk?
2: Nou ja, het wiel aan het uitvinden zijn. Iedere gemeente die heeft een aanbod en alles verandert, ook de zorg verandert. En het digitaliseert veel, dus ja, wij zien dat als je een kleine gemeente bent of een klein punt, dat je die ontwikkelingen van digitalisering, dat het heel moeilijk te realiseren is.
0: Ja.
2: Maar als je natuurlijk alle krachten bundelt, dan zijn er veel meer mogelijkheden en kunnen we gewoon efficiënter werken.
0: Ja.
2: En dat is denk ik ook wel waarin wij ook van elkaars expertise gebruik kunnen maken. Dus we kunnen met een hele grote groep Veel meer bereiken dan nu het geval is.
0: Nou, en dus van elkaar leren ook.
2: Ja,
0: bij een expertisecentrum, het woord centrum, ik denk dan meteen dat wordt een groot, luxe, glazen gebouw ergens in de provincie.
1: Nee, eigenlijk is die naam een beetje vervelend. Want zo zijn we dan begonnen, expertisecentrum. Ja. En in het land zie je dat ook zo. Maar eigenlijk zeggen we, is het gewoon een Zeeuwse samenwerking.
0: Ja, ja, ja.
1: En kan je natuurlijk met elkaar beter, bijvoorbeeld als je trainingen wil doen, kan je dat ook beter met elkaar inhuren. Ja. Als je als professional bij wil leren, is dat ook makkelijker als los steunpunt. Of met elkaar in plaats van los steunpunt. Ja. Ze zijn gewoon, maar we willen wel, zeg maar, en dat willen gemeentes ook, dat je gewoon lokaal wel binnen kan lopen ergens als mantelzorger. Dat blijft gewoon. Ja. Maar we willen vooral kijken, wat kunnen we dan samen nog beter doen? Ja.
0: Dus het wordt niet een gebouw waarin allemaal ambtenaren de hele gaan vergaderen over mantelzorg.
1: Nee,
0: precies.
1: Nee, absoluut niet. Dat is niet de bedoeling.
0: Nee, precies. En je zou zeggen, als er dus al allemaal organisaties zijn die zich daarmee bezighouden, dan is dat een goed idee. Maar eigenlijk zou je op deze manier dus wat meer structuur er ook in aanbrengen.
2: Ja. Ja, en ik denk ook vooral efficiënter met elkaar werken. Dus je kan eigenlijk veel meer voor elkaar krijgen. Dan dat je het alleen doet.
0: En tegelijkertijd hoor ik jou ook zeggen, Petra, dat het voor de mantelzorgers vaak een weerwar is van waar moet ik mij überhaupt melden. Ja. En dat zou je op deze manier dus ook oplossen.
1: Ja, en we zien ook de meeste steunpunten proberen we ook wel een website bijvoorbeeld waar je terecht kan als inwoner en dan informatie kan vinden. Maar dat zou natuurlijk ook veel fijner zijn als je dat samen kon doen en dat je dat ook dan makkelijker bijhoudt in plaats van vanuit 13 punten alles bijhouden.
0: Ja.
1: En er zijn ook gewoon heel goede landelijke aanbieders waar we bijvoorbeeld als Zeeland bij aan kunnen sluiten. En daar je toch lokaal ook je eigen aanbod erop kan zetten. Maar dat allemaal wat efficiënter en duidelijker. Niet de 13 websites waar je dan uit moet kiezen.
2: Nee? En het is ook vaak goedkoper als je dat soort dingen samen op.
0: Ja. Maar goed, dan hoor ik nu 12 voordelen. Waarom moet het dan nog onderzocht worden? En dan kunnen we toch gewoon morgen beginnen.
2: We zoeken wel naar draagvlak. En we kunnen gaan starten, maar dan weet je ook niet of er voldoende draagvlak is.
0: Maar zou je hier tegen kunnen zijn dan?
1: Wij vinden van niet. Nee,
2: natuurlijk.
0: Ja, niet. Ik kan me niet voorstellen, toch? Is de zorg dan dat ze misschien bij een gemeente zeggen van ja, maar wij willen dat niet zomaar uit handen geven of zo? Of we doen het nu goed, waarom moet dit?
2: Nou ja, dat zou kunnen. En wij zeggen ook van die lokale vrijheid die moet blijven. Het lokale aanbod moet blijven. Maar wat belangrijk is dat er ook een gelijkgestemd aanbod is. Bijvoorbeeld het inwonersberaad van Zeeland, die heeft aangegeven, goh, wij vinden eigenlijk dat er in heel Zeeland eenzelfde aanbod moet zijn voor iedereen.
0: Tuurlijk.
2: En dit is een eerste stap waarin wij zeggen van nou, dat kunnen we realiseren door het expertisecentrum te gaan ontwikkelen met elkaar.
0: Ja, helder.
1: En ik moet zeggen, tot nu toe, we hebben alle gemeentes wel gesproken. En vooral op beleidsmedewerkers zijn eigenlijk allemaal heel positief erover. Ja. Die vinden het eigenlijk ook allemaal vrij logisch.
0: Ja.
1: Maar ja, je weet, je moet dan ook politiek moet dat natuurlijk nog besloten worden en zo. Dus, en zover zijn we nog niet. Maar we hebben goede hoop dat iedereen zegt, ja, dit is alleen maar logisch, dus dat gaan we doen.
0: Mantelzorg, het belang ervan, de toekomst en de mogelijke komst van een speciaal Zeeuws expertisecentrum. Daarover praten we vandaag in de Zeeuwse Kamer. Petra Slingerberg is hier en Michaela Vlot van de Stichting Manteling. Ja, ik denk dan ook wel, vergrijzing, personeelstekorten, die dubbele vergrijzing die jullie al noemden, over een paar jaar is toch gewoon iedereen Michaela mantelzorg.
2: Nou, dat denken wij ook.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Dan moeten we dat dus allemaal onderdeel maken van ons dagelijks leven op een of andere manier.
2: Ja, misschien is het wel het nieuwe normaal.
0: Ja.
2: Dat je gewoon eerst zorgt wat je kan doen voor de ander en voor je familie. En dat als het echt niet meer kan, dat je dan uitwijkt naar een zorgorganisatie.
0: Ja, ik denk dan ook meteen aan landen in Zuid-Europa, Noord-Afrika, waar dat ook veel meer in de cultuur zit. Hè? Waar je gewoon je ouders bij je thuis komen wonen en je voor ze zorgt. Moeten we daaraan gaan wennen dan?
2: Ja, ik denk dat het nieuwe normaal is. Dat we misschien wel al heel erg verwend zijn geweest met heel veel zorg. En het ook heel makkelijk uit handen konden geven. Maar ja, die tijd is er niet meer.
0: Nee. Ja, en tegelijkertijd, Petra, denk ik dan ook, we vragen mensen ook niet om bij te springen met het lesgeven aan hun kinderen. Waarom moeten ze dan wel bijspringen in het zorgen voor bijvoorbeeld hun ouders? Het is toch gewoon een beroep?
1: Ook, maar er is gewoon een heel groot tekort aan personeel in de zorg.
0: Ja.
1: Dat is ook gewoon een feit. En ja, wij willen dan mantelzorgers heel graag bijstaan in van tot waar lukt dit voor jou? Hè? Want als mensen alleen maar over hun grenzen gaan en zelf ziek worden, ja, dan hebben we ook een verkeerd effect. En met die ondersteuning aan mantelzorgers kan je natuurlijk wel heel praktisch dingen uitleggen. Hoe kan je het doen? En dan mensen hun rug niet zeer doen omdat ze weten hoe ze het beste kunnen tillen bijvoorbeeld. Ja. Maar ook een luisterend oor en emotionele steun. En dat mensen ook contact kunnen hebben met elkaar. Van hoe doe jij dat dan? Dat zijn allemaal dingen die ook wel nodig zijn voor mensen om het vol te kunnen houden.
3: Ja. Dus ik kan...
2: Wij verwachten ook dat door die ondersteuning het mensen de zorg thuis langer vol kunnen houden. En dat daarmee de zorg ook langer ontlast kan worden.
3: Mm, ja.
2: Dus het heeft ook een positief effect op de tekorten in de zorg.
3: Ja, en ik kan dan wel principieel zijn en zeggen, ja, het is nou eenmaal gewoon werk en dat moeten gewoon professionals doen. We hebben die luxe gewoon niet. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Dat hebben we niet meer.
3: Nee. Precies. Zijn jullie bezig om te inventariseren, hè, of dit een idee is om daar zo'n speciaal soort van Zeeuws samenwerkingsverband voor op te zetten? En dan begrijp ik dat jullie ook de input willen hebben van de mantelzorgers zelf. Wat hebben jullie van ze nodig?
1: Ja, nou, we willen natuurlijk een soort basisaanbod creëren. Dus heel veel onderzoek over waar dat dan uit moet bestaan. Dus dat weten we allemaal wel. Maar we willen ook heel graag van mantelzorgers zelf horen van wat vind jij nou belangrijk en waar loop jij nou tegenaan? Dus we hebben een oproep gedaan samen met de collega's van de andere steunpunten aan mantelzorgers om zich daarvoor aan te melden. We komen 4 keer bij elkaar. En dan gaan we met hun spreken van, ja, en waar loop je nou tegenaan? Wat vind je belangrijk? En als je prioriteiten moet stellen aan het aanbod, wat zou dan voor jou het allerbelangrijkste zijn?
3: Ja.
1: En het mooie is dat er al best wel veel mensen zich hebben aangemeld uit verschillende gemeentes.
3: Leuk.
1: Ook jonge mensen, werkende mantelzorgers en dan ook mensen die zorgen voor iemand met een psychische beperking bijvoorbeeld. Mm. Of zorgen voor een van hun kinderen. Dus we hebben al best een gemêleerd gezelschap aan mensen die mantelzorgers zijn en er ook over mee gaan praten.
3: Fijn, want je zou kunnen denken, die mantelzorgers denken, ik ben dan druk met het mantelzorgen, dan moet ik er ook nog over komen praten.
1: Ja,
3: maar gelukkig vinden ze daar de tijd voor. Dus.
1: Nou, we doen het één keertje fysiek, want we vinden het toch wel fijn om elkaar even te zien. Dus, en dat is ook best zoeken wanneer dat dan lukt.
3: Ja.
1: En het lukt ook niet voor iedereen. En dan daarna gaan we het online doen.
3: En zijn er nog witte vlekken, zeg maar? Zijn er nog groepen die jullie missen hierin?
1: Nee. Bepaalde gemeentes, denk ik. Misschien nog uit Zeeuws-Vlaanderen kunnen we nog wel mensen gebruiken. Okay. En uit Rijmerswaal.
3: Ah.
1: En de andere gemeentes zijn wel vertegenwoordigd.
3: Nou, dan hebben ze dat bij deze gehoord. Dus woon je in Hulst, Sluis, Terneuzen of in Rijmerswaal, spits dan even je oren en meld je even aan. Waar zou ik dat dan moeten doen als ik in zo'n gemeente woon en ik wil wel meepraten? Waar moet ik dan zijn?
1: Dat kan bij het eigen steunpunt, maar dat kan ook bij Stichting Manteling.
3: Oké. Okay. Ja. Helder. En wanneer moeten we weten of dat expertisecentrum er eigenlijk komt?
1: Eind van het jaar moeten we het weten.
3: Spannend,
1: ja.
3: Toch? Wel? Ja,
1: ja? Zeker.
3: Ja. Maar als ik de geluiden hoor en jullie, wat jullie al hebben opgehaald, dan gaat dat toch wel goed komen.
1: Daar gaan we vanuit.
3: Ja. Toch?
1: Ja.
3: Nou, mooi. En als dan de conclusie is einde van het jaar dat het een goed idee is, dan is het natuurlijk ook nog niet meteen.
1: Nee.
3: Want het lijkt me nog best ingewikkeld om al die 13 afdelingen en werkwijzen en zo allemaal in elkaar te gaan vlechten.
1: Ja, dan begint het eigenlijk.
3: Nou ja, precies. Ja, ja, goed. Maar dat is ook een mooie uitdaging, denk ik.
1: Ja,
3: zo,
1: hartstikke zeker leuk. Ja.
2: Ja.
3: Nou, interessant. En fijn dat jullie hier daarover wilden praten in deze Zeeuwse Kamer. Hier te gast in de studio van Stichting Manteling waren Petra Slingenberg en Michaela Vlot. Hartelijk dank voor jullie komst. Zometeen hier op de radio natuurlijk een nieuwe editie van de Muziekmiddag. Elias den Hollander heeft de laatste hits en die klassiekers van vroeger voor jou weer op een rijtje gezet. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat vind je altijd online in onze app en natuurlijk ook op onze website omroepzeeland.nl. En ik wens je een heel fijne middag.

0: FR Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Hey, ik kwam net de buren tegen.
9: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zoiets?
8: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
9: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
8: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
9: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
8: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
10: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
16: Hey, Remon!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
18: Omroep Zeeland.
19: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024, dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op advertentie.

0: vanzeeland.nl.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Pamela en Toto. En die andere grote hit was Stop Loving You met toen een nieuwe zanger, Joseph Williams. Ik heb er wel eens een interview over gelezen. Dat liep weer helemaal uit de klauwen. En hij werd de band uitgegooid. En het is jaren later is dat weer helemaal goed gekomen, gelukkig. Dit is Omroep Zeeland, de muziekmiddag op de maandagmiddag. Fijn dat je erbij bent. 17 augustus is het, dus we zijn over de helft. En straks Shania Twain, meest Susanna Freek.

0: Ka-ching.
1: Het is natuurlijk wel een beetje geïnspireerd door Money van Pink Floyd uit 1973. Dit Ka-ching van Shania Twain uit 2003. In de muziekmiddag van Omroep Zeeland zometeen weer een klein mini fragmentje van een plaat die ik sowieso voor tweeën ga draaien. En dan kun je weer eens even nadenken welke hit dat zou moeten zijn.

Go Your Own Way uit de tijd dat ze het meeste succes hadden, maar ook dat de band bijna uit elkaar viel. Fleetwood Mac uit de 70s. Welk liedje is dit? Dat is weer een heel kort fragmentje van een liedje dat verderop in deze uitzending gedraaid wordt. En tot die tijd zou je erover kunnen nadenken. Over welke plaat gaat dit? Nou, het is wel heel kort, maar goed. Zometeen laat ik hem nog wel een keer horen.

Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op

0: Kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Het is 2:30. Goedemiddag. Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Bij de Westsluis in Terneuzen heeft Rijkswaterstaat pompen geplaatst. Die kunnen water uit de Westerschelde het kanaal van Gent naar Terneuzen inpompen. Dat is nodig omdat het waterpeil in het kanaal door de aanhoudende droogte zo ver dreigt te zakken dat de kanaaloevers beschadigd kunnen raken. Of en wanneer de pompen worden aangezet is nog niet duidelijk. De politie heeft gistermiddag een fietsendief kunnen aanhouden dankzij een GPS-trekker in de gestolen fiets. Die werd zondagmiddag meegenomen bij het strand van Zoutelanden. De eigenaar van de fiets gaf de politie de locatie door. Agenten troffen daar in een busje de fiets aan. De 39-jarige bestuurder van het busje werd aangehouden. En door de trekker was de fiets na een kwartier alweer terug bij de eigenaar. Het experiment om het waterpeil bij de Badse spuiboezem te laten stijgen is gelukt. Het waterschap Scheldestromen laat weten dat het water met 25 centimeter omhoog is gegaan. Rijkswaterstaat zette vanmorgen pompen aan om grote hoeveelheden vers water aan te voeren. Dat moet de waterkwaliteit verbeteren na de massale vissterfte van de afgelopen week. Door de droogte en hitte zit er te weinig zuurstof en te veel zout in het water. En de toekomst van de turnsport in Vlissingen staat op losse schroeven. Turnverenigingen TSZ, Dios en VTV trainen al jaren in een oud schoolgebouw aan de Dreesstraat. Maar vanwege veiligheidsrisico's mogen ze van de gemeente Vlissingen niet meer naar binnen. Terwijl de turnsters was beloofd dat ze in het gebouw mochten blijven. Wethouder Koen Bertijn.
4: Ja, maar toen wisten we nog niet wat we nu wel weten. Nu weten we hoe urgent de veiligheidssituatie is. Vandaar die onderzoeken die nu uitgevoerd worden. Als de veiligheidssituatie niet verantwoord is, ja, dan moet je echt ingrijpen.
3: De gemeente is bezig met een nieuwe sporthal, maar dat duurt nog jaren. De voorgestelde tussenoplossing is geen optie voor de turnverenigingen, omdat de turnmaterialen op die locatie steeds opgeruimd moeten worden. Het weer dan nog in Zeeland. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft wel droog. Het wordt bij een matige noordwestelijke wind 21 tot 24 graden. Vannacht dan komt er opnieuw regen, misschien met onweer. Morgen en de rest van de week verloopt licht wisselvallig. Tot zover, meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Heb ik nog verkeersinformatie voor je van de ANWB? Eén file wordt er gemeld op de N256 Zierikzee richting Goes. Tussen afrit Kortgene en afrit Wolfartsdijk. 2 kilometer, een klein kwartiertje extra reistijd daar.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

Mike and the Mechanics met die geweldige zanger Paul Garrick. Over My Shoulder. Mike is Mike Rutherford van Genesis, de gitarist. Het is zeg maar zo'n hobbybandje. Welk liedje is dit? Geen idee misschien. Of juist wel. Het antwoord volgt zometeen in de muziekmiddag. Nell Horan is er ook weer bij. Dinner Party.

Die man heeft toch een heel mooi oeuvre. En ook een single-artiest, maar toch ook wel een LP-artiest. Beide deed hij gewoon heel erg goed. Van Morrison en Bright Side of the Road. Herkende hit. Nou, het gaat om de zomerhit van alweer wat jaartjes geleden. En dan gaat het in het bijzonder om het jaar 2022. Camila Cabello en Ed Sheeran. Bam Bam.

0: Zeeuwse keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant!
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
18: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
19: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en

0: jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: George Harrison coverde een liedje dat hij in zijn jeugd op single had gekocht. En het werd een grote hit voor hem, dankzij ook de hulp van Jeff Lynne van de Electric Light Orchestra. Got My Mind Set On You. 17 augustus, de verjaardag van deze zangeres. Ze zat ooit in de band The Go-Go's en in de jaren 80 een aantal solo hits voor Belinda Carlisle. Heaven is a Place on Earth, hoorden we net een fragmentje van Circle in the Sand and Leave a Light On. Zij is vandaag 68 jaar geworden. En de zanger van Dexys Midnight Runners, Kevin Rowland, viert vandaag zijn 73ste verjaardag. Ben je vandaag jarig? Gaan we even voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: Ja, je dacht waarschijnlijk, die is het vergeten, maar nee hoor, dat doen we gewoon.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Prachtig, hè? Sting en de Fields of Gold. Op deze datum in 1973 verscheen de plaat Goat's Head Soup van de Rolling Stones met erop dit liedje.

En op deze datum weigerde Huey Lewis van Huey Lewis in the News om mee te werken om een liedje te schrijven voor de film Ghostbusters. Want hij had daar helemaal geen tijd voor. Dat was in 1982. Vervolgens kwam Ray Parker Jr. met het wereldberoemde Ghostbusters. En later ontstond een rechtszaak omdat Ghostbusters volgens Huey Lewis te veel leek op een liedje van hem, I Want a New Drug. En dat was ook wel zo. Die overeenkomsten waren ook wel opvallend, hoor.

triest nieuws op deze datum, want Aretha Franklin overleed 8 jaar geleden op 76-jarige leeftijd aan alvleesklierkanker. Aretha, bekend van Chain of Fools en You Make Me Feel Like a Natural Woman, en ook I Say a Little Prayer.

Ricky Martin, op het hoogtepunt van zijn muzikale carrière werd hij de King of Latin Pop genoemd. Dit was een duet met Christine Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely. Living La Vida Loca, daar kennen we hem ook nog van, hè? Nou, na Saturday Night Fever was het niet klaar met de falsetto's voor de Bee Gees. Want toen kwam het album Spirits Having Flown uit. En een van de singles daarvan is dit Tragedy.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: 14:30, goedemiddag. Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Bij de Westsluis in Terneuzen staan pompen klaar om water uit de Westerschelde, het kanaal van Gent naar Terneuzen, in te pompen. Rijkswaterstaat neemt die maatregel omdat het waterpeil in het kanaal door de aanhoudende droogte zo ver dreigt te zakken dat de kanaaloevers kunnen beschadigen. Of en wanneer de pompen worden aangezet is nog niet duidelijk. De gevallen en nog te verwachten regen is in ieder geval niet genoeg om het droogteprobleem op te lossen. Karien Bolijn Hertzberger, oud-wethouder van de gemeente Sluis, is overleden. Bolijn was van 1990 tot 2009 actief voor de toen lokale partij Dorpsbelangen en Toerisme. Eerst in de gemeente Oostburg, later in de gemeente Sluis. Ze is ook jaren wethouder geweest voor die partij. Bolijn overleed vorige week donderdag op de sterfdag van haar man, die ze 50 jaar geleden verloor. Karien Bolijn is 79 jaar geworden. De politie heeft gisteren een fietsendief aan kunnen houden dankzij een GPS-trekker in de gestolen fiets. Die werd meegenomen bij het strand van Zoutelanden. De eigenaar van de fiets gaf de politie een locatie door die van die trekker kwam. En agenten troffen daar in een busje de fiets aan. De 39-jarige bestuurder van het busje werd aangehouden. En door die trekker was de fiets na een kwartier alweer terug bij de eigenaar. En het waterpeil bij de Badse Spuiboezem is verhoogd met 25 centimeter. Rijkswaterstaat en het waterschap Scheldestromen hebben vanmorgen via pompen een grote hoeveelheid vers water aangevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Vorige week zijn op die plek vissen massaal gestorven. Door de droogte en hitte zit er te weinig zuurstof en te veel zout in het water. Het extra water zou dat op moeten lossen. Het weer dan nog in Zeeland. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft droog. Het is bij een matige noordwestelijke wind 21 tot 24 graden. Vannacht komt er opnieuw regen, misschien met onweer. Morgen en de rest van de week verloopt licht wisselvallig. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den

Billy Vera, geen familie van Danny Vera. En de Beaters, dat was zijn begeleidingsband At This Moment. En Marco Borsato heeft dit ook gezongen tijdens de Soundmix Show. En daar won hij ook mee.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Het is altijd heel gevarieerd in de muziekmiddag. Hele serieuze platen, maar ook van die hele gekke liedjes die wel de hele dag in je hoofd kunnen blijven rondspoken. Gabriel Rios vind ik daar wel een goed voorbeeld van dat laatste. Broad Daylight bij Omroep Zeeland. Ook nog Douwe Bob daarvoor en Mo met Nog Even Blijven. Zou jij ook nog even willen blijven deze hele middag tot vanavond? De muziekmiddag van Omroep Zeeland. Alex Warren, Passenger.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals, wat

0: beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners, omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
10: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Hi, I'm Andrew.

0: Van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

James Ingram en Michael McDonald. Ze kregen daar een Grammy Award voor dit fantastische liedje Yamo Be There. En die arme James Ingram, hij is maar 66 jaar geworden. Dat is toch wel heel erg jong. Straks, You're the One That I Want, John Travolta, Olivia Newton-John. Dat is de grootste hit van 1978, Miss Cameron Whitcomb.

0: gekheid op de radio. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, op de Zeeuwse radio natuurlijk muziek uit Zeeland. En dit is de band van Olof Sinker, singer-songwriter uit Domburg. Ook nog leraar. Good Days.

Gwyneth en Adjust Lepido in de zomer in Zeeland. Het zonnetje gaat schijnen. En straks het laatste Zeeuwse nieuws. We gaan je bijpraten over wat er allemaal speelt op dit moment in Zeeland. En dat kun je ook vinden op onze website omroepzeeland.nl. En de Omroep Zeeland app, heb je die nog niet gedownload? Dan wil ik je die bij deze van harte aanbevelen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, Espen Pech met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Binnen Zeeuwse gemeenten zijn grote verschillen in wat ze aanbieden aan mantelzorgers. Soms gaat het om het regelen van cursussen, terwijl in een andere gemeente vooral ontspannende activiteiten worden gegeven. Daarom wordt nu onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een regionaal expertisecentrum, waarin alle kennis tussen gemeenten wordt gedeeld. Voor het einde van het jaar moet duidelijk worden of er zo'n Zeeuwse aanpak komt. Bij de Westsluis in Terneuzen staan pompen klaar om water uit de Westerschelde, het kanaal van Gent naar Terneuzen, in te pompen. Rijkswaterstaat neemt die maatregel omdat het waterpeil in het kanaal door de aanhoudende droogte zo ver dreigt te zakken dat de kanaaloevers kunnen beschadigen. Of en wanneer de pompen worden aangezet is niet duidelijk. De gevallen en nog te verwachten regen is in ieder geval niet genoeg om het droogteprobleem op te lossen. Bij de Badse Spuiboezem is het waterpeil met 25 centimeter verhoogd vanmorgen. Rijkswaterstaat en het waterschap Scheldestromen zetten pompen aan die een grote hoeveelheid vers water aangevoerd hebben om de waterkwaliteit te verbeteren daar. Vorige week zijn in die Badse Spuiboezem vissen massaal gestorven. Door de droogte en hitte zit er te weinig zuurstof en te veel zout in het water. Het extra water zou dat op moeten lossen. En Karien Bolijn Hertzberger, oud-wethouder van de gemeente Sluis, is overleden. Bolijn was van 1990 tot 2009 actief voor de toen lokale partij Dorpsbelangen en Toerisme. Eerst in de gemeente Oostburg, later in de gemeente Sluis. Ze is ook jaren wethouder geweest voor die partij. Bolijn overleed vorige week donderdag op 79-jarige leeftijd. Het weer dan nog in Zeeland. De zon schijnt af en toe. Het blijft vanmiddag wel droog. De wind komt uit het noordwesten en het is 21 tot 24 graden. Vannacht dan komt er opnieuw regen, misschien met onweer. En morgen en de rest van de week verloopt licht wisselvallig. Tot zover, meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Verkeersinformatie van de ANWB dan nog. Een melding over de N57, Middelburg richting de Brouwersdam. Tussen Burghaamsteden en Seroskerkerschouwen-Duiveland 2 kilometer, iets meer dan een kwartier.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

0: The River of Dreams, dat was het moment dat Billy Joel stopte met de muziek. Hij zou niks meer uitbrengen, maar hij bleef gelukkig nog wel optreden. En het heeft heel, heel lang geduurd voordat er weer wat nieuwe muziek van hem kwam. En daarvoor C'est la vie van Chef Special bij Omroep Zeeland. Zometeen Michael Bublé, maar eerst sneller. En dit is zijn laatste plaat, die heet Laat het licht uit.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

film Zootropolis 2, Zoo, van Shakira en Haven't Met You Yet daarvoor van Michael Bublé. Zometeen naar 4 kun je luisteren naar Zeeland Komt Thuis met het laatste Zeeuwse nieuws en ook de weerberichten. Een belletje met een Zeeuw die naar het buitenland is verhuisd. En natuurlijk ook weer vanaf 5:30, zegt u het maar.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis. Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
4: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
3: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
4: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
3: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
4: Hoppa!
0: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af... voor

0: Oké, we gaan. Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
1: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Daar kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
9: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
10: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
11: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Leren mediteren? Zen.nl

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren...

0: Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
4: Omroep Zeeland.
5: In de afgebrande Klingse bossen zijn vrijwilligers deze dagen druk in de weer om te zorgen dat het nieuwe bos daar overleeft. Wat ze daarvoor moeten doen, hoor je zo meteen. Verder in dit half uur veel vragen bij reizigers over het speciale zomerabonnement van de trein. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland. En over een minuut of 10 dan praat John Havenga je bij over de weersverwachting van de komende uren en dagen. Heb je een vraag aan John of is er iets anders wat je graag kwijt wil in deze uitzending? Nou, stuur dan even een appje en dan doe je naar 0118-499999. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: om je een morning. Het is 4:08. Vrijwilligers geven samen met het Zeeuwse landschap het afgebrande stuk bos bij Klingen al heel de zomer water. Niet om bosbranden te voorkomen, maar om te zorgen dat de jonge scheuten een overlevingskans hebben in deze droogte. Dimitri Barber is van het Zeeuwse landschap. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het dan precies in zijn werk? Af en aanlopen met gietertjes?
1: Ja, het is inderdaad een handwerk. We zijn al verschillende jaren bezig om de Klingse bossen om te vormen van een naaldbos naar een robuust loofbos. Dus door jonge loofbomen aan te planten. Dat zijn heel kleine scheutjes, 40, 50 centimeter hoog. En het aanplanten is op zich al een groot werk. Maar natuurlijk is het ook belangrijk dat in de komende jaren ook de droge zomers goed doorkomen en kunnen doorgroeien. Want je kan wel 1 of 2 jaar water geven en dan eens een zomer of een warme zomer overslaan. En dan ben je volledig opstand. Dus we moeten de jaren na de aanplant wel zorgen dat er water gegeven wordt. En dat gebeurt effectief door vrijwilligers die mijn tuinslang iedere plantje een scheut water geven. Dat is eigenlijk voldoende. Dus zeker niet breed dat we water uitsproeien en veel water verspillen. Maar eigenlijk plantje per plantje wat aangieten. Dus dat is zeer arbeidsintensief. En dat is bijzonder prachtig dat vrijwilligers dat willen doen. En dat ook wekelijks op zich nemen in deze droge periode.
0: Ja, en er staan nu allemaal van die nieuwe jonge scheuten, omdat het oude bos natuurlijk bij die brand verdwenen is.
1: Ja, het is een stukje aan het verbrande bos, of aan het stuk van het verbrande gedeelte, maar zeker ook door ganse de Klingse bossen, eigenlijk overal waar naaldbomen staan, die bijzonder te lijden hebben door de klimaatverandering en eigenlijk afsterven, ook door de letterzetter en zo. Al die gebieden zijn we aan het omvormen met aanplant van jonge loofbomen. Dus dat is eigenlijk over het ganse gebied van onze waterwindbossen.
0: Ja, maar als het nou de komende zomers nog droog wordt, hè, en wellicht de komende decennia steeds droger, moet u dan niet bij wijze van spreken de palmbomen neer gaan zetten die goed tegen de droogte kunnen?
1: Ja, dat is misschien een heel forse stap. Maar het klopt inderdaad wel dat we naar beplanting moeten kijken die aangepast is aan de droge omstandigheden. De waterwindbossen liggen ook op een zandrug, dus dat is een zandgebied, dus dat is een zeer droge omstandigheid. Maar natuurlijk, inheemse bomen kunnen daar goed tegen. Maar ze moeten natuurlijk wel een voldoende sterke wortelgestel hebben en voldoende doorgegroeid zijn om die droge omstandigheden aan te kunnen. Het is dus in die opstart dat we ze absoluut een duwtje moeten geven en regelmatig bij zeer droge periodes wat helpen.
0: Ja, en na een aantal jaar dan kunnen ze het zelf, zo gezegd.
1: Dat klopt, ja. En dan begin je ook schaduwvorming te krijgen en loofvorming. En is er eigenlijk ook minder verdamping van vocht uit de grond. Dus begin je een bossysteem te krijgen, een bosecosysteem. En dan maakt dat het water toch wel wat meer gesloten in het bos blijft.
0: Ja, nou regent het deze week. Betekent dat de vrijwilligers even vrij hebben?
1: Er is nu 5 mm gevallen, dus dat is eigenlijk niet voldoende. Maar het is natuurlijk goed, het zijn wat milder temperaturen. De komende dagen zal er misschien nog wel wat regen vallen. Maar we gaan toch verder onze vrijwilligers nog het pad opsturen om de boompjes te helpen en te zorgen dat ze die hete zomer doorstaan.
0: Nou, heel veel succes daarbij. Ook natuurlijk aan al die vrijwilligers en aan de mensen van het Zeeuwse landschap. Dimitri Barber, hartelijk dank voor de toelichting.
1: Dat is zeer graag gedaan. Goedemiddag.

0: McCartney en The Hope of Deliverance. Het is 4:15. De weersverwachting die krijgen we van John Haviga. Dag John.
1: Dag Floris-Jan.
0: Wat heb je ons te vertellen over vandaag?
1: Nou, ik denk dat we kunnen terugkijken op eigenlijk best wel een hele aardige maandag. Want we hebben natuurlijk afgelopen nacht en vanochtend te maken gehad met wat neerslag. Maar eigenlijk werd die neerslag al gauw weggedreven richting het oosten en kwam de zon regelmatig tevoorschijn. En uiteindelijk is het op heel veel plaatsen toch nog 24 of 25 graden geworden. Dus nog net een graadje warmer dan dat ik had verwacht vanochtend. En de wind die is daarbij niet al te sterk. Die is matig geweest vandaag uit het noordwesten tot noorden. Nou, ik denk dat we ook vanavond de zon er nog regelmatig bij hebben. Maar vanavond later en vannacht komt er wel weer opnieuw meer bewolking en krijgen we ook te maken met wat buiige regen. Wellicht ook met een klap onweer erbij. Dus de lucht is onstabiel. En uiteindelijk koelt het vannacht af naar 15 tot 18 graden. Dus we zitten in een heel ander weerbeeld, Floris-Jan, dan de laatste weken het geval was.
0: Ja, we moeten er even aan wennen. Maar goed, hoe is dat de komende dagen?
1: Ja, we moeten er inderdaad even aan wennen. En ik denk dat we ook morgen even moeten wennen aan het feit dat die temperatuur toch echt wel een stuk lager ligt dan vorige week. Het wordt maximaal 22 tot 24 graden. En daarbij hebben we morgen ook meer wind. Die wordt matig tot krachtig uit een westelijke richting. De neerslag die is er dan dus af de komende nacht. Maar morgenochtend denk ik ook dat de meeste neerslag in de loop van de dag weer wegtrekt. En dat we geleidelijk wat drogere momenten krijgen. En dat de zon zich ook laat zien. Maar dat wisselvallige weerbeeld en dat een klein beetje dat dynamische weerbeeld, dat krijgen we denk ik ook de dagen daarna. Dus dat wil zeggen dat we geregeld te maken hebben met buien. Maar dat er ook momenten zijn waarop de zon even goed tevoorschijn komt en het droge weer dan overheerst. Woensdag en donderdag maximum temperaturen van 21 of 22 graden. Ik denk dat het vrijdagochtend in eerste instantie nog droog is en dat de zon schijnt, maar dat in de loop van de dag, in de middag en avond er opnieuw buien gaan komen. Wellicht ook met een klap onweer erbij. Ja, heel ander weer dan dat we inderdaad gewend zijn.
0: Ja, en eigenlijk een beetje zoals het normaal gesproken in een Zeeuwse zomer toch wel is. Hè? Gewoon een beetje regen, een beetje zon, een beetje bewolking.
1: Ja, inderdaad. En een aangename temperatuur. En niet altijd tropisch, maar toch prima te doen. Nou, eigenlijk zoals vandaag dus.
0: Nou, precies. John, dankjewel, hè.

0: Nou, dat was weer eens even geleden dat ik deze heb gehoord. Kiri van Mister in Zeeland komt thuis. Het is 5:08. Er zijn veel vragen bij reizigers over dat gratis zomerabonnement voor de trein dat ze hadden afgesloten. Een speciale website voor opgetuigd, straks meer daarover. We beginnen met ander nieuws van vandaag. In Ierland zijn bij een botsing op de snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste daarbij frontaal op een andere auto. De 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Ze hebben het wel allemaal overleefd. Volgens Ierse media reden die jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. De politie denkt dat een aantal van hen eerder die nacht ook betrokken was bij inbraken van huizen en auto's, zegt correspondent Niels Postumus.
1: En daardoor denkt de politie en de media in Ierland ook dat ze misschien tot een criminele groep behoorden, de Lucky Dip Gang, die de laatste tijd heel veel inbraken in die plaats pleegt. Daardoor waren ze waarschijnlijk ook op de vlucht voor de politie. En ze droegen naar berichten ook bivakmutsen in de auto, wat ook duidt op dat ze bezig waren met inbraken.
0: Nou, lucky waren ze in dit geval dus niet. De overleden jongens in Ierland zijn tussen de 14 en de 16 jaar oud. Verschrikkelijk jong natuurlijk nog. Het is deze week over jonge mensen gesproken. Een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd vermoord toen ze 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. Twee leeftijdsgenoten eren haar in Amsterdam met een grote muurschildering. Daarop staat een fietsende vrouw en ook een maan afgebeeld. Ze willen daarmee laten zien dat vrouwen 's nachts veilig over straat zouden moeten kunnen fietsen.
2: Toen waren wij allebei wel heel geschrokken. Wij waren ook 17. En we wilden graag een blijvende statement maken in Amsterdam, zodat we kunnen bijdragen aan dat vrouwen ook veilig thuis kunnen komen.
0: En dan naar de NS, die dus veel vragen krijgt over de manier van factureren bij dat goedkope Nederland dalvrij treinabonnement van €49 per maand. De NS waarschuwde reizigers vorige week al voor het aflopen van de korting op het abonnement. Er is een speciale website nu opgetuigd om vragen te beantwoorden. En ook bij de klantenservice is het drukker dan normaal. Nog ruim de helft van de mensen die dat abonnement had afgesloten heeft het nog niet opgezegd. En het is niet zo dat je dan meteen vastzit aan dat andere gewone reguliere flex dalvrij abonnement van €127,95 per maand. Maar het is zo dat je na die maand, waarin je dus dagelijks nog vrij kan opzeggen, per dag daarna gaat betalen. €4,33 gaat het je dan per dag kosten als je dus je abonnement nog niet opzegt. Maar dat moet je dus wel allemaal doen. En daar was voor veel mensen toch wat onduidelijkheid over. En daarom is het dus drukker bij de klantenservice van de NS. Mensen dachten, ja, ik kan toch vrij reizen, speciaal abonnement. En dat is dan daarna gewoon weer klaar. Maar dat gaat dus geruisloos, zeg maar. Je krijgt wel mailtjes over, maar over in een gewoon NS Flex dalvrij abonnement. En daar moet je gewoon voor betalen. Het heeft nog heel wat voeten in de aarde. Gratis reizen dus met de trein deze zomer.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Marianne Pollemans in Noorwegen en ik zijn gaan bootje varen dit weekend. Ja, niet samen. Ik gewoon hier in Nederland, zij in Noorwegen. Ik had het heerlijk in de zon, maar hoe was het bij haar? Ik ga het er zo meteen vragen. Na een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Om alle vijf is hier Esme Beg. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De populariteit van vissen onder jongeren groeit. In Zeeland steeg het aantal met een jeugdvispas van 615 naar bijna 800. Een stijging van 30%. Leren vissen gebeurt niet alleen nog aan de waterkant. Ook online worden tips en goede visplekken gedeeld door onder meer visfluencers. Ja, het is een echt woord, Floris-Jan. Stukken van het Klinkse Bos krijgen extra water van vrijwilligers en het Zeeuwse landschap. Dat wordt gedaan om de jonge scheuten in het bos een overlevingskans te geven. Vrijwilligers geven de scheuten één voor één water met een tuinslang. Dimitri Barbe van het Zeeuwse landschap.
7: Eigenlijk overal waar naaldbomen staan die bijzonder te lijden hebben door de klimaatverandering en eigenlijk afsterven, ook door de letterzetter en zo. Al die gebieden zijn we aan het omvormen met aanplant van jonge loofbomen. Dus dat is eigenlijk over het ganse gebied van onze waterwindbos.
6: Anderhalf jaar geleden woedde een flinke brand in het Klinkse Bos. Bijna 2,5 hectare ging toen in vlammen op. Ook in dat deel zijn nieuwe scheuten geplant. Er wordt onderzocht of er een regionaal expertisecentrum kan komen waarin alle kennis over mantelzorgers tussen Zeeuwse gemeenten kan worden gedeeld. Binnen de Zeeuwse gemeenten zijn namelijk grote verschillen in wat ze aanbieden aan mantelzorgers. Soms helpen ze bij het regelen van cursussen, terwijl andere gemeenten voor ontspannende activiteiten gaan. Voor het einde van het jaar moet duidelijk zijn of het regionaal expertisecentrum en dus een Zeeuwse aanpak of die er komt. En Corine Bolijn-Hertzberger, oud-wethouder van de gemeente Sluis, is overleden. Bolijn was van 1990 tot 2009 actief voor de toen lokale partij Dorpsbelangen en Toerisme. Eerst in de gemeente Oostburg, later in de gemeente Sluis. Ze is ook jaren wethouder geweest voor die partij. Bolijn overleed vorige week donderdag op 79-jarige leeftijd. Het weer dan nog in Zeeland. Tot en met vanavond is er nog regelmatig zon. Vannacht komt er opnieuw regen, mogelijk met onweer. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen en de rest van de week dan verloopt wisselvallig met ook geregeld buien. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Onze eigen nieuwsfluencer, Esma Beg, dankjewel. De verkeersinformatie, dan één file op de Deltaweg in de richting van Zierikzee. Staat file tussen Goestepoel en de afrit Wolfersdijk. Je hebt daar 5 minuten vertraging. Er staat daar 3 kilometer file.
8: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Aretha Franklin en Respect. Hoe doen de Zeeuwse ruiters het op het WK in Aken? Sportverslaggever Roeland van Vliet praat je zo meteen bij, even voor 5 uur. Daarvoor gaan we naar de rechtbank. Daar ging het vandaag over de sluiting van de brandweerpost van Katzand. Maar eerst gaan we de grens over in de richting van het noorden. Omroep Zeeland. We gaan namelijk buurten bij onze Zeeuw in het buitenland. Marianne Poldermans in Noorwegen. Marianne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hier is het na weken van hitte eindelijk een beetje normaal Zeeuws zomerweer. We moeten er allemaal wel een beetje aan wennen, merk ik. Hoe zijn de Noorse zomers over het algemeen?
1: Heel stabiel. Lekker rond 20, 24 graden. En ja, gewoon heel stabiel. Het is hier niet vochtig of zo. Dus nee, af en toe een buitje regen. Maar verder zeker niet te klagen.
0: Nee.
1: Jullie zijn dus ondertussen de winterdrui weer uit de kast, begrijp ik.
0: Nou, dat valt ook wel weer mee. Maar je moet ineens weer sokken aan en een lange broek op gaan zoeken. Dat soort dingen, zeg maar. Daar waren we allemaal even vergeten hoe dat ook weer werkte. Maar je kan dus ook wel makkelijk dan bij jullie een activiteit plannen. Want je weet dus al best wel van tevoren een beetje wat je zal kunnen gaan verwachten tegen die tijd.
1: Ja, zeker. Ja, een buitje regen komt natuurlijk altijd de verkeerde kant op. Maar ja. Verder niet hoor. Nee, je kan hier inderdaad vooruit plannen. Het is heerlijk. Je hoeft nog geen rekening te houden met lange broeken hier.
0: Nou, dat scheelt dan maar weer. Ik heb dit weekend lekker gevaren in Noord-Holland. Jij hebt ook gevaren afgelopen weekend. Waar heb jij gevaren en wat heb je gezien?
1: We hebben bomen. En kleine visjes. Maar wij zijn inderdaad vanuit bij ons dat dorp met de vrienden mee een stuk over het meer wezen varen. En dan
0: Je bent een beetje slechter te verstaan, Marianne. Ik weet niet of je je telefoon op een andere manier even vast kan houden, dat we je iets beter weer horen. Nee, nu horen we juist nog slechter, denk ik. Ik draai gewoon een beetje bij, dat komt wel goed. Wat voor bootje was het?
1: Het is een klein aluminium bootje. Niks speciaals.
0: Oké. En dan, want ik moest nog even wennen aan het begin dat je zo moet sturen met het motortje achterin. En dat je zo juist naar rechts moet sturen en dat het bootje dan naar links gaat, zeg maar, en andersom. Hadden jullie dat ook? Of was er een echt stuur?
1: Wel een stuurtje. Ja, wel een luxe stuurtje. De kinderen mochten sturen, wij gaven gas. En zo hebben we een mooi plekje opgezocht.
0: Oh, wat leuk, wat leuk. Dat zijn toch de fijne, ontspannen weekenden.
1: Zeker, vishengel mee en neemt een paar worstjes mee en een paar broodjes. En dan ga je gewoon heel de dag jezelf vermaken met een paar stenen en een hengel.
0: En brood natuurlijk voor aan de hengel om de vis mee binnen te halen.
1: Die hadden we even uit de mestput gespit.
0: Kijk eens aan. Heel
1: goed. Gespit uit de mestput.
0: Ja, wat leuk. Nou is een collega van ons hier, die is op vakantie naar Noorwegen. Die stuurt mij allemaal foto's van heel raar snoepgoed en chocola en zo. Een soort van bugles met chocola erin waar ze helemaal verzot op is. En ook allerlei andere chocoladedingen. Zijn Nooren van die echte zoete kouwen?
1: Ja, Nooren zijn echte zoete kouwen. Maar ze eten het over het algemeen alleen maar in het weekend. En daar houden ze zich ook echt aan.
0: Oh?
1: Dat vind ik dan weer heel knap. Want ik heb dan zoiets als het in de kast ligt, dan moet het ook op.
0: Maar, een aparte traditie.
1: Ja, en de kinderen hier ook, die krijgen op zaterdag mogen ze voor een zo bepaald bedrag mogen ze snoepjes scheppen of iets uitzoeken, zeg maar. Mm-hmm. En dat is dan hun weekend snoep. En voor de rest van de week is het ook gewoon normaal kaas en ham op je brood en niet zeuren. En ze kunnen krijgen wat lekkers.
0: Wat grappig zeg, wat geinig.
1: Ja.
0: En wat voor...
1: Ja, als ze dat mogen, dan gaan ze ook los hoor.
0: Oh, oké, okay. dan halen ze het wel weer meteen in voor de hele week, zeg maar.
1: Ja, dat vind ik dan zelf ook niet zo, nee. Zo je van hebt. Dus ik ga de discussie wel eens met ze aan. Zo van, je kan beter elke dag iets eten, denk ik. Als dat je in één keer voor de rest van de maand eigenlijk snoepgoed binnen hebt.
0: Nou, grappig
1: maar,
0: zeg.
1: Nee, je hebt vooral chocola. Chocola is hier wel echt... de bom.
0: En is dat dan melk, puur wit?
1: Melk, over het algemeen.
0: Oh ja.
1: En dan het liefst nog met stukjes erin. Dus zijn met, inderdaad die bukkels erin. Of met KitKat heb je hier ook heel veel erin. En gewoon speciaal, maar wel heel lekker.
0: Wat grappig. En dus alleen in het weekend, dus dat is nu maandag. Dat is nog even wachten dan.
1: Ja, klopt. Wij zijn nu net uit school weer even lekker naar de rivier gereden om te zwemmen. Omdat het gewoon mooi weer is. Dus er staan gewoon de komkommertjes en de worteltjes weer op tafel.
0: Dat is grappig. En daar worden ze ook niet over gemord. Want dat is nou helemaal zo in het hele land.
1: Nee, ja, klopt. Er wordt geen woord over gerept. Nee, klopt.
0: Wat grappig. Ja, leuk zeg.
1: En je elke keer gevecht dan hoeft van... Nee, vandaag mag je niet.
0: Maar heb je daar zelf dan niet erg aan moeten wennen? Want ik neem aan dat je toch ook gewoon wel eens op een dinsdag eens een keer een dropje nam toen je nog hier woonde.
1: Ja, zeker wel. Maar verder, dat bent zo snel. Je hebt wel weer iets anders waar je dan je eigenaar vergaapt.
0: Ja, ach ja, zo is dat natuurlijk. En zo heeft elke cultuur weer iets anders. Nou, wat leuk, weten we dat ook weer, Marianne. Wat een grappig weetje. Veel plezier daar bij het water. Neem jij zelf dan ook nog een duik het water in? Of is dat dan echt iets voor de kinderen?
1: Nee hoor. Wij duiken er gewoon achteraan.
0: Oké, goed zo. Nou, veel plezier daarbij. De groeten aan iedereen daar en tot de volgende keer.
1: Ja, dat doen we.
0: Dag.
1: Oké, doeg.

0: van jou.
1: Onze eigen Emma Heesters met haar nieuwe hartebreker. Vandaag een bijzonder kort geding bij de rechtbank in Middelburg. Aan de ene kant stonden de vrijwilligers van de brandweerpost in Katzand en aan de andere kant de veiligheidsregio Zeeland. Inzet de heropening van de post Katzand. Vrijwilliger Kees van Lambalgen van de brandweerpost Katzand heeft er vertrouwen in dat er een gunstige uitkomst zal zijn voor de post zelf.
2: Ja, toch weer met sprank hoop natuurlijk. Hè. We hebben natuurlijk ons zegje kunnen doen samen met de advocaat bij de rechter. Met waar het om draait, wat de feiten zijn. We hebben ons altijd beperkt tot de feiten. Dus te hopen dat de rechter daar dat ook ziet. En met die feiten een juiste keuze gaat maken.
3: Kan de rechter wel wat doen?
2: Wij hebben natuurlijk dat vooraf laten toetsen, ook met de advocaat samen. Anders hadden we dit natuurlijk niet begonnen. Deze rechter kan daarin een uitspraak doen. Wat is dat? Stap 1. Eerst schorsen, dus openen. En dan vervolgens doorpakken voor het volledige bestaansrecht.
3: U zegt, wij kunnen open blijven. Het is verantwoord om over te blijven. De VSZ betwist dat.
2: Ja, als de VSZ gewoon hun afspraken naar waren gekomen. Dus ons maatwerk hadden geboden als het gaat om de werven. Dan hadden ze het kunnen voorkomen. Als we de stukken lezen, zien we al jaren dat ze dingen constateren. Maar met constateren en geen actie ondernemen, ja, dan komt het natuurlijk niet goed. Heb je thuis een keukenbrand? Je gaat ernaast aan kijken, maar je belt de brandweer niet. Brand je hele huis af? Moet je niet verbaasd zijn. En dat is een beetje natuurlijk wat er gebeurt.
3: Maar kijkend naar de feiten, daar had de rechter ook problemen mee. Hoeveel vrijwilligers zijn er nou eigenlijk?
2: Nou, wij hebben in 2023 gevraagd, help ons met een stuk maatwerkwerving. Want wij zitten in een glijdende schaal. Dat is straks niet meer houdbaar. Die maatwerkafspraak is daar niet nagekomen. Uiteindelijk hebben wij zelf de stoute schoenen aangetrokken. En hebben we in 2025 3 nieuwe vrijwilligers geworven. En in 2026 nog een keer 3. En in september hebben we veel afspraken staan met potentiële kandidaten. Waarvan we hopen uiteraard dat daar misschien ook nog 1 of 2 van aanhaken. En zo zijn we weer gaan bouwen. Ja, in onze eigen tijd, persoonlijke benadering, aan de deur bellen, aan de koffietafel komen. En dat heeft resultaat. Dus waarom heeft dat niet eerder gekund?
3: Dan gaat het natuurlijk ook om de cruciale bezetting. Want een bevelvoerder en een chauffeur zijn sowieso nodig bij een uitruk. Hoe zit dat bij de post Katzand?
2: Nou, ze verdedigen natuurlijk alles op de kernbezetting. Hè. Dat is natuurlijk 1 chauffeur, 1 bevelvoerder. Maar we hebben natuurlijk ook iemand die 5 dagen in de week werkt op het dorp. Die en chauffeur bevelvoerder is. Iemand die in het weekend vaak door de week is. Die ook chauffeur en bevelvoerder is. Daarnaast ben ik zelf ook een van de opstappers. Die ook nog aanvullend als chauffeur en bevelvoerder daar is. Dus als je alleen naar de kernbezetting kijkt. Dan denk je van ja, dan is dat een punt. Als je kijkt hoe het in de praktijk daadwerkelijk is. Is het iets luchtiger.
3: U voelt zich in de steek gelaten door de veiligheidsregio?
2: Ja, absoluut. Want we zijn vanaf 2023 constant aan de bel aan het trekken. Dat zit natuurlijk ook, hè, wat we aan stuk aan de rechter hebben laten zien. Elk jaar weer, meerdere momenten per jaar. Kom nou eens tot de afspraken die we gemaakt hebben. Help ons nou eens echt. En ga niet toestaan kijken hoe wij aan het water trappelen zijn en verzuipen.
3: Denkt u dat er redding mogelijk is?
2: Er is zeker redding mogelijk. Tenminste, als je kijkt naar wat we gedaan hebben in de afgelopen half jaar of anderhalf jaar. Dan zie je dus dat het kan. Als we dat doorzetten met de ondersteuning die toegezegd is. Met inderdaad de afspraken op maatwerk. Dan kan dat.
1: En dat zei de vrijwilliger van de brandweerpost Katzand, Kees van Lambalgen. De rechter doet over een week uitspraak. En dan weten we dus of de vrijwilligers van die brandweerpost in Katzand gelijk krijgen. Of dat het uiteindelijk toch het gelijk bij de VRZ komt te liggen. Meer reacties hoor je na 5 hierover. Dit is Taylor Swift.

0: Zo heet het ook. New Era, New Year van Taylor Swift. Het is bijna 5:10. Paardensportliefhebbers die kijken al bijna een week met volle aandacht naar wat er zich afspeelt in Aken, Duitsland. Daar is het WK. Deze week de Paralympische ruiters die aan de beurt zijn. Vorige week de andere dressuur, eventing en springruiters. En een van die paardensportliefhebbers die dat met bijzondere aandacht volgt is onze eigen sportverslaggever Roland van Vliet. Zeg, Roland, jij let natuurlijk vooral op de prestaties van de Zeeuwse ruiters. Deze week is dat dus Tessa Baaiense van de Vrie. Laten we het daar straks even over hebben. Eerst even terug naar de afgelopen week, wat er allemaal al gebeurd is. Wie zijn er eigenlijk allemaal in actie gekomen?
1: Ja, dat zijn al Dinja van Lieren en Tamar Zwijstra. En je noemt het al, hè? We hebben dus met Tessa Baaiens van de Vrie nog een derde. Ja. 3 dressuur-Amazones op een WK. Zeeland is al heel lang een dressuurprovincie. En dat werd vandaag, of deze week eigenlijk nog een keer bevestigd.
0: Hoe hebben ze het gedaan?
1: Ja, eigenlijk hartstikke goed. Vooral Dinja van Lieren. Laten we eerst beginnen met de landenwedstrijd. Die begon vorige week dinsdag. Nou ja, op de eerste dag kwam Tamar Zwijstra in actie. Die had het wel heel moeilijk hoor met haar paard. Het is pas 9 jaar. Een schrikkerig paard. Ging een beetje moeilijk in die kuur. Slechte scoren ook. Dat was echt een tegenvaller.
0: Is dat dan omdat zo'n paard dan ineens denkt van jeetje, wat gebeurt hier allemaal om mij heen op zo'n groot WK?
1: Ja, precies. Er zitten enorme tribunes omheen. Er staan vlaggen omheen die wapperen. Er wordt muziek gedraaid. Er is een enorme ambiance. Prachtig voor de toeschouwers. In principe ook prachtig voor de deelnemers. Maar die paarden, ja, die zijn dat niet altijd gewend. En zeker zo'n jong paard, zo'n 9-jarig paard die net begint op dit niveau. Ja, die moet daar echt aan wennen. Die moet een paar van die concoursen hebben gehad om eigenlijk te weten wat er te gebeuren staat. Dus dat paard, dat zat niet zo lekker in zijn vel. Scoorde tegenvallend. Maar een dag later was dus Dinja van Lieren op dag 2 van de landenwedstrijd. En die moest het recht zien te breien voor Nederland. Samen met Marieke van der Putten, dat is iemand van buiten de provincie. Ja, en die slaagde daar super in. Die reed een superproef met Mauro Turfhorst. Ook een 9-jarig paard, dus kan je nagaan. Dat is hartstikke knap dat die dus wel met die omstandigheden kon omgaan. Reed een topscore en zorgde dat Nederland dus bij de beste 6 eindigde. En dat was nodig om de Olympische Spelen te halen voor over 2 jaar. Je moest bij de beste 6 komen. Nederland werd 5e in die wedstrijd. Met een ploeg die misschien, ja, dat is nog niet de top van de wereld, maar er wel naartoe groeit. Dus Dinja van Lieren heeft er een ontzettend grote bijdrage in geleverd. Dat Olympische ticket al bereikt is, nu al, 2 jaar van tevoren.
0: Nou, dat is al wel bijzonder. Dat was dan hun gezamenlijke prestatie voor als landenteam. Moesten ze dus dan zelf ook nog persoonlijk in actie komen?
1: Ja, ze is nog 2 keer individueel in actie gekomen. In de Grand Prix Special en de Grand Prix Freestyle. En vooral die laatste wedstrijd, die is heel belangrijk. Dat is een soort gala-nummer. Daar moet je alles uit de kast trekken om de jury te imponeren. Nou, dat heeft ze fantastisch gedaan. 12e geëindigd. Dat is helemaal niet verkeerd met zo'n 9-jarig paard. Ze kon nog wel veel te kort op de wereldtop. Maar het belangrijkste doel was die Grand Prix Freestyle halen. Dat had ze gedaan. Nou ja, ze zei na afloop ook wel van, ja, ik richt me helemaal op die Olympische Spelen. Dan moet ik er staan. Nou ja, ze heeft nog 2 jaar om daar naartoe te groeien. Dus ja, ze ligt gewoon hartstikke goed op schema.
0: Ja, ik heb geen mannennamen voorbij horen komen.
1: Nee. Zijn er al een tijdje niet, hè, in Zeeland. We hebben natuurlijk Hans-Peter Minderhout gehad uit Westkapelle. Heeft heel lang tot de top gehoord. Heeft 3-4 keer meegedaan aan de Olympische Spelen namens Nederland, namens Zeeland ook. Stond vol in de belangstelling. Maar op een gegeven moment zijn die paarden van hem, die waren in Oostenrijks eigendom van de familie Glock. Bekend van de wapenhandel.
0: Oh, goh, ja.
1: Ja, die had liefhebberij voor wapens, maar ook voor paarden. Nou, die paarden zijn teruggegaan naar Oostenrijk. Kon hij dus niet meer over beschikken. En dus is hij nou een tijdje onzichtbaar in de paardensport. En hij moet eigenlijk weer bouwen met nieuwe paarden.
0: Goh, en dan hebben we dus deze week nog wel een andere Zeeuws nummer zogezegd op het programma staan. Tessa Baaiens van de Vrie. Dat is dus al een Paralympisch ruiter.
1: Ja. Paralympisch. En dat is omdat ze een hersenaandoening heeft. Ze heeft een hersenbeschadiging opgelopen bij een ongeluk in 2002. Gevallen met haar paard. Had haar cap niet op voor 1 keertje. Dacht, nou, dat kan wel een keertje. Oh, maar dat is dan is totaal misgelopen. Heeft daar hersenletsel aan opgelopen. En sindsdien is ze actief in de paradressuur. Aangepaste dressuur. Moet je net iets andere proef lopen. Is heel lang een beetje 4e, 5e dame van Nederland geweest. Maar mag dus nu gewoon mee naar het WK. Was aangewezen als reserve, maar door een blessure bij een ander paard mag zij nou invallen. hartstikke mooi. Dit is dus haar eerste WK op haar 46e. Dus dat is wel bijzonder. Zij gaat eerst haar individuele wedstrijd lopen. Dus bij de paradressuur is het net andersom. En daarna de landenwedstrijd. Mm. En ook bij hun is belangrijk. Want ook zij kunnen zich plaatsen voor de Paralympische Spelen. Door bij de top 7 in hun geval te eindigen. En dat moet eigenlijk ook wel gaan lukken. Dus daar kijken we naar uit deze week.
0: Spannend. Wanneer gaat dat gebeuren? Ergens de komende dagen?
1: Ja, de komende dagen. Woensdag komt ze dus voor het eerst in actie. En het WK duurt nog tot komend weekend.
0: Hou ons op de hoogte van de verwikkelingen daar. Roeland, voor nu dankjewel.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurig

0: over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze, 99 cent.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Omroep Zeeland verkeersinformatie. 2 meldingen van de ANWB. Je bent 10 minuten langer onderweg op de Deltaweg tussen Goestepoel en de afrit Wolfarsdijk. Staat 3 kilometer file. En op de N57 tussen Middelburg-Noord en Seerooskerke staat een file van 3 kilometer. Daar heb je 5 minuten vertraging.
6: Kom je ook naar de grote vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!

0: Maar één kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.

0: bnr.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
3: Omroep Zeeland.
5: De strijd van de vrijwilligers van de brandweerpost Katzand bereikte vandaag een kookpunt. In de rechtbank van Middelburg werd de juridische strijd uitgevochten om de brandweerpost open te houden. Je hoort zometeen de reactie van de veiligheidsregio die die post juist wil sluiten. En verder in dit half uur, jongeren hebben de vishengel helemaal herontdekt. Hoe komt dat toch en wat is er eigenlijk zo leuk aan vissen? En liters water worden er bij de Terneuzense plantjes en struikjes gesproeid. En dat doen de mensen van de plantsoenendienst niet voor niets. Je hoort straks het verslag. Heb jij een vraag over een van deze onderwerpen of wil je iets anders kwijt? Stuur dan even een appje naar 0118 499999. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Vandaag een kort geding in de rechtbank van Middelburg. Inzet het heropenen van de inmiddels gesloten brandweerpost Katzand. Met aan de ene kant de vrijwilligers van de post en aan de andere kant de veiligheidsregio. Je hoort commandant van de brandweer in Zeeland, Ro van Doesburg.
6: We zijn allemaal brandweermensen. We hebben allemaal een groot hart voor de veiligheid en voor de zaak. En dan is het wrang om tegenover elkaar te staan op deze manier.
7: U had het, of tenminste werd gezegd vanuit de veiligheidsregio, dat er eigenlijk sprake is op dit moment van schijnveiligheid in Katzand door het openhouden van die post. Kunt u dat uitleggen?
6: Ja, volgens mij moeten we daar niet te veel op ingaan. Wordt het heel technisch. Er is nu geen schijnveiligheid in Katzand, want we hebben omliggende posten die daar op tijd komen.
7: Maar door het openhouden van die post Katzand zou er dus een schijnveiligheid zijn?
6: Een post die er niet uit kan, levert geen veiligheid.
7: Want de post het is niet verantwoordelijk dat Katzand uitrukt?
6: Ze kunnen niet met 6 mensen uit, dus dan kun je er niet uit voor de echte scenario's. Dus dan kun je als post niet optreden.
7: Ja, want wat is wat de VSZ betreft echt het probleem voor de post Katzand?
6: De veilige inzetbaarheid van onze eigen mensen, dat is primair. En daarnaast de veiligheid van het hele gebied, die wil op de juiste manier dienen, dat is leidend.
7: En dat zit hem vooral in de bezetting van de cruciale functies?
6: Ja. Dat klopt.
7: Kunnen ze dat een klein beetje toelichten? Want er zijn natuurlijk meerdere kleinere posten die met bezettingsproblemen kampen. Maar daar zit wat de VSZ betreft best wel een verschil in.
6: Dat hebben we uitgelegd in de zaak. Het is een unieke situatie dat je de cruciale functies zo marginaal bezet hebt. 1,5. En dat is onvoldoende. Op andere posten zien we dat niet. Dan zijn die cruciale functies veel beter voorzien.
7: Nou is het zo dat het gevoel er is dat er best wel een snel besluit is genomen. Eind vorig jaar, begin dit jaar is er nog behoorlijk verbouwd aan de kazerne. Dat lijkt de mens hoop te hebben gegeven. Terwijl het besluit op 10 juli om definitief te sluiten per 1 augustus... ja, dat kwam ze eigenlijk rauw op een dak vallen.
6: Ja, dat lijkt zo. Maar we zijn al jaren met elkaar in gesprek. En dit was een van de hele duidelijke scenario's die iedereen wist dat het in de lucht hing. Als er dan mensen vertrekken met cruciale functies, dan wordt de zwakte nog zwakker. Dan is dit onvermijdelijk.
7: Er zijn best wel wat dingen gezegd over en weer. Waarbij het verwijt vanuit de vrijwilligers vooral is dat zij het gevoel hebben dat de VSZ zich niet genoeg heeft ingespannen om vrijwilligers te werven. Wat is uw reactie daarop?
6: Ja, we hebben heel hard ons best gedaan. Ik begrijp het gevoel, het ligt gevoelig, maar we hebben heel hard ons best gedaan. Ik ben trots op al mijn collega's bij de veiligheidsregio die hun nek hiervoor hebben voor uitgestoken. Ook out of the box hebben gedacht, veel gedaan. Dus dat is echt. Bestrijden wij echt gewoon hardgrondig.
7: Volgens de advocaat van de vrijwilligers van Katzand is het opkomstgebied verruimd. En dat zou dus ook de reden zijn om op deze manier de post te kunnen sluiten. Wat is uw reactie daarop?
6: Ja, dat is niet zo. Klopt niet. En zo werkt de systematiek ook niet. Ja, uiteindelijk is er 18 minuten is relevant. Dat is de enige wettelijke norm. Andere waarden zijn streefnormen. Dus de dekkingsplan wordt op die manier ook niet aangepast om dit te kunnen doen. Dat is ook helemaal niet nodig.
7: Want, bottom line, bewoners van Katzandbad, Nieuwvlietbad, hoe veilig zijn zij nog op dit moment?
6: Die zijn veilig. Dat hebben we kunnen zien de afgelopen tijd bij incidenten dat de omliggende ploegen daar op tijd waren.
5: Dat zei de commandant van de brandweer in Zeeland, Ro van Doesburg, tegen verslaggever Mark van Leijden. De rechtbank doet over een week uitspraak en dan weten we dus wie er gelijk krijgt en of die post van Katzand open of dicht gaat. Wie denkt dat vissen vooral iets is van oude mannen langs de waterkant, heeft het mis. Want steeds meer jongeren, ook in Zeeland, gooien een hengeltje uit. Het aantal jongeren met een jeugdvispas steeg dit jaar landelijk, namelijk van 615 naar bijna 800. Een stijging van bijna 30%. En dat komt mede door jonge vissers die online vangsten en technieken delen. De zogenoemde visfluencers zijn dat. Verslaggever Mark Rijk die ging naar Middelburg en vond daar de broers Rick en Lars, die mede door die visfluencers geïnspireerd zijn.
8: Rick en Lars zijn hier aan de Vest in Middelburg aan het vissen. En ja, staan er nog maar ongeveer een minuutje bij. Hè. Ze hebben al beet. Twee keer zelfs. Wat had je nou net gevangen? Hoe groot is die?
9: Een karper.
8: En volgens mij wel een grote, want jullie hebben gewogen?
9: Ja, 5 kilo.
8: Dat is veel?
9: Ja, zeker.
8: Is dat een goede plek hier in Middelburg?
9: Ja, wel een van de goede. Zeker.
8: Maar wat is er zo leuk aan?
9: Ja, je bent in de buitenlucht, gezond, mooie vissen. Ja, het drillen, het hengel. Ja, dat.
8: Je moet het ook echt leren, volgens mij.
9: Ja, een beetje wel. De techniek onder de knie krijgen.
8: En hoe lang doe je het al?
9: Een jaar ongeveer.
8: Ja. En hoe oud ben je?
9: Ik ben 13.
8: Dus ja, eigenlijk nog helemaal niet zo lang bezig?
9: Nee, eigenlijk niet. Nee.
8: Het is zo leuk om samen te doen.
9: Ja, ook zeker. Ja, hij is wel ietsje beter in, dus dan helpt hij me ook een beetje.
8: En waar is hij dan beter in?
9: Ja, gewoon de techniek, het knopen. Dus als er iets gebeurt, dan kan hij altijd helpen.
8: Dat waren twee goeie, Lars.
10: Ja, dat waren zeker twee mooie karpers, ja.
8: Want je vist hier vaker hier zo in Middelburg.
10: Ja.
8: En, maar de vissen, ja, ze zeggen altijd de zomer die hartstikke droog is. Maar ze zien er helemaal gezond uit.
10: Ja, zeker. De vissen zien er super goed uit. Hele mooie kleuren en heel gezond. Ze zijn super sterk. Dus het lijkt alsof ze hier weinig last van de hitte hebben.
8: Waarom vis jij? Waarom is het zo mooi?
10: Ja, ik ben ermee begonnen toen een paar vrienden van school, die vroegen, ga ik hier mee? En toen... Ja, je bent gewoon buiten in de natuur en je bent bezig met de natuur. En ja, het is beter als binnen zitten en je hebt wat te doen. Dus,
8: en samen met je broertje?
10: Ja, inderdaad, samen met mijn broertje en met een aantal vrienden van me, ja.
8: En want ik zie ook de spullen en hoe je ermee omgaat. Je bent ook echt heel zorgvuldig met de dieren ben je bezig.
10: Ja, klopt. Want het is altijd, we moeten wel goed omgaan met de dieren die je vangt. Want dat is wel belangrijk, want je wil ze natuurlijk vaker vangen en ook wel mooi groot laten groeien.
8: Ja, en zelf heb je ook een vispas?
10: Ja, uiteraard de vispas, ja.
8: Ja, uiteraard. Ja, dat is eigenlijk gewoon voor jou een logische stap?
10: Ja, klopt. Want daarmee help je de verenigingen dat ze mooie visstekken kunnen maken. Dat ze het water netjes en schoon houden. En ook nieuwe visuitzettingen.
8: Ja. Nou heb jij ook vrienden die vissen. Zijn er nou steeds meer die gaan vissen? Onder jouw klasgenoten of jouw jeugd?
10: Ja, je ziet wel steeds meer mensen die gaan vissen onder de jeugd. Van, vroeger was je nog wel eens de enige die op een plekje zat. Maar nu zitten er echt heel vaak mensen op je plek. En op school zie je het ook steeds meer dat jongeren gaan vissen, ja.
8: Je maakte er ook een fotootje van net. Waar komt die op te staan?
10: Op mijn Instagram.
8: Want maak je daar van alle grote vissen, maak je dan een foto?
10: Ja, vooral van de grote, ja, die deel ik daar. En ook wel eens een paar filmpjes over hoe het eruit ziet en zo.

0: Magnetic van de Noorse band The Bauza. De weersverwachting die krijgen we van John Haviga. Dag John.
1: Dag Floris-Jan. Nou, ik denk dat we ook vanavond de zon er nog regelmatig bij hebben. Maar vanavond later en vannacht komt er wel weer opnieuw meer bewolking en krijgen we ook te maken met wat buiige regen. Wellicht ook met een klap onweer erbij, dus de lucht is onstabiel. En uiteindelijk koelt het vannacht af naar 15 tot 18 graden. Dus we zitten in een heel ander weerbeeld, Floris-Jan, dan de laatste weken het geval was.
0: Ja, we moeten er even aan wennen. Maar goed, hoe is dat de komende dagen?
1: Ja, we moeten er inderdaad even aan wennen. En ik denk dat we ook morgen even moeten wennen aan het feit dat die temperatuur toch echt wel een stuk lager ligt dan vorige week. Het wordt maximaal 22 tot 24 graden. En daarbij hebben we morgen ook meer wind. Die wordt matig tot krachtig uit een westelijke richting. De neerslag die is er dan dus af de komende nacht. Maar morgenochtend denk ik ook dat de meeste neerslag in de loop van de dag weer wegtrekt. En dat we geleidelijk wat drogere momenten krijgen. En dat de zon zich ook laat zien. Maar dat wisselvallige weerbeeld en dat een klein beetje dat dynamische weerbeeld, dat krijgen we denk ik ook de dagen daarna. Dus dat wil zeggen dat we geregeld te maken hebben met buien. Maar dat er ook momenten zijn waarop de zon even goed tevoorschijn komt en het droge weer dan overheerst. Woensdag en donderdag maximum temperaturen van 21 of 22 graden. Ik denk dat het vrijdagochtend in eerste instantie nog droog is en dat de zon schijnt, maar dat in de loop van de dag, in de middag en avond er opnieuw buien gaan komen. Wellicht ook met een klap onweer erbij. Ja, heel ander weer dan dat we inderdaad gewend zijn.
0: En meer over het weer vind je natuurlijk ook altijd online in onze app en op omroepzeeland.nl. John, dankjewel. Even naar de weg dan. Nog één file op de Deltaweg. 10 minuten vertraging tussen Goes de Poel en de afrit Wolfartsdijk.

0: In de ene gemeente doen ze dit voor mantelzorgers en in de andere gemeente doen ze dat. En tegelijkertijd is het voor die mantelzorgers zelf vaak een weerwar om te weten waar ze nou precies moeten zijn met hun vragen. En er moet wat aan gebeuren, vinden Petra Slingenberg en Michaela Vlot van Stichting Manteling. Er moet wat hen betreft één overkoepelend Zeeuws expertisecentrum mantelzorg komen.
1: Nou, in de ene gemeente doen ze heel veel aan ontspanning en een luisterend oor, zeg maar. En in een andere gemeente kan je bijvoorbeeld ook een cursus doen hoe je het beste iemand kan tillen of verplaatsen. Mm. Dus, en iedereen doet dat best wel goed, maar allemaal op hun eigen manier. En soms zou het dan logischer zijn, vinden wij, en dat horen we ook wel terug van de collega's van de steunpunten zelf, want we werken ook echt nauw met hun samen hieraan. Dat bijvoorbeeld in Goes iets ontwikkeld wordt en dat je dat dan bijvoorbeeld in iedere gemeente kan toepassen in plaats van dat je dat naast elkaar doet. En het zou natuurlijk ook fijn zijn als we met elkaar konden zeggen van nou, mantelzorgers in Zeeland, daar moet je zijn. En dat dat ook allemaal dezelfde communicatie is en dat mensen weten, nou dat punt, daar moet ik zijn in Zeeland en wij regelen het dan met elkaar.
0: Bij een expertisecentrum, het woord centrum, ik denk dan meteen dat wordt een groot, luxe, glazen gebouw ergens in de provincie.
1: Nee, eigenlijk is die naam een beetje vervelend, want zo zijn we dan begonnen, expertisecentrum. En in het land zie je dat ook zo. Maar eigenlijk zeggen we, is het gewoon een Zeeuwse samenwerking.
0: En kan
1: je natuurlijk met elkaar beter, bijvoorbeeld als je trainingen wil doen, kan je dat ook beter met elkaar inhuren. Ja. Als je als professional bij wil leren, is dat ook makkelijker als los steunpunt. Of met elkaar in plaats van los steunpunt. Ja. Ze zijn gewoon, maar we willen wel, zeg maar, en dat willen gemeentes ook, dat je gewoon lokaal wel binnen kan lopen ergens als mantelzorger. Dat blijft gewoon. Ja. Maar we willen vooral kijken, wat kunnen we dan samen nog beter doen? Ja.
0: Dus het wordt niet een gebouw waarin allemaal ambtenaren de hele gaan vergaderen over mantelzorg?
1: Nee, precies.
0: Nee, absoluut niet.
1: Dat is niet de bedoeling.
0: Nee, precies. Goed, dan hoor ik nu 12 voordelen. Waarom moet het dan nog onderzocht worden? En dan kunnen we toch gewoon morgen beginnen?
2: We zoeken wel naar draagvlak. En we kunnen gaan starten, maar dan weet je ook niet of er voldoende draagvlak is.
0: Maar zou je hier tegen kunnen zijn dan?
1: Wij vinden van niet.
0: Nee, natuurlijk.
1: Niet.
0: Ik kan me niet voorstellen, toch? Maar is de zorg dan dat ze misschien bij een gemeente zeggen van ja, maar wij willen dat niet zomaar uit handen geven of zo? Of we doen het nu goed, waarom moet dit?
2: Dat zou kunnen. En wij zeggen ook van die lokale vrijheid die moet blijven. Het lokale aanbod moet blijven. Maar wat belangrijk is dat er ook een gelijkgestemd aanbod is. Bijvoorbeeld het inwonersberaad van Zeeland, die heeft aangegeven, goh, wij vinden eigenlijk dat er in heel Zeeland eenzelfde aanbod moet zijn voor iedereen.
0: Tuurlijk.
2: En dit is een eerste stap waarin wij zeggen van nou, dat kunnen we realiseren door het expertisecentrum te gaan ontwikkelen met elkaar.
0: Ja, helder.
1: En ik moet zeggen, tot nu toe, we hebben alle gemeentes wel gesproken. En vooral op beleidsmedewerkers zijn eigenlijk allemaal heel positief erover. Ja. Die vinden het eigenlijk ook allemaal vrij logisch. Ja. Maar ja, je weet, je moet dan ook politiek moet dat natuurlijk nog besloten worden en zo. Dus en zover zijn we nog niet. Maar we hebben goede hoop dat iedereen zegt, ja, dit is alleen maar logisch, dus dat gaan we doen.
0: Voor het einde van het jaar moet duidelijk zijn of er zo'n gezamenlijke aanpak gaat komen. Door de Petra Slingenberg en Michaela Vlot van de Stichting Manteling, die dat dus nu aan het onderzoeken zijn.

0: Phil Collins en Look Through My Eyes. Ook al heeft het de afgelopen nacht geregend, het blijft droog in de provincie met een neerslagtekort van ruim 400 mm. Veel te droog dus ook voor alle plantvakken met bomen en struiken in de plantsoenen van Terneuzen. Daarom zijn ze bij de plantsoenendienst in Terneuzen druk bezig om die planten elke dag te redden van de ondergang. Een verslag van Joey Bongers.
1: Met een tractor en daarachter een enorme watertank rijden Evianne en Marlies door de straten van Terneuzen. Marlies, hoe groot is die tank nou eigenlijk?
2: Daar gaat ongeveer 5000 liter water in.
1: Gaat die nou in één keer helemaal leeg?
2: Nee, dat gaat langzaam gedurende de dag in verschillende plantvakken en bij verschillende bomen.
1: En hoe vaak moet je die tank nou vullen?
2: Meestal 2 à 3 keer per dag.
1: Nou, Evianne gaat nou met een enorme slang richting de plantjes, want het is droog. Evianne, wat ben je aan het doen?
3: Ik ben de jonge boompjes aan het water geven.
1: Waarom is dat zo belangrijk?
3: Omdat de jonge bomen nog geen goed wortelgestelsel hebben. En ze nog moeten aanslaan.
1: Hoeveel planten geef je per dag nou ongeveer water?
3: Ongeveer 80 bomen en een stuk of 10 tot 15 plantvakken.
1: En hoeveel liter water gaat er dan per boom doorheen?
3: Tussen de 80 en 100 liter.
1: Als je nou zo kijkt naar die boom, het lijkt wel een zwembad.
3: Dat heeft ermee te maken. Nu kan het straks lekker rustig nazakken als wij weggaan.
1: Want er zit ook een hele afschot om de boom heen. Is dat speciaal gemaakt?
3: Dat doen we speciaal om bij alle jonge bomen. Zodat ze gewoon echt het water bij die wortels kunnen blijven. Want anders loopt het heel mooi weg naar het gras en alles. Ja, dan heb je heel mooi groen grasvat eromheen, maar daar heeft die boom niet zoveel aan.
1: Marlies, waar haal je nou al dat water vandaan?
2: Van een tappunt van de gemeente.
1: En hoe lang duurt het nou om zo'n hele tank te vullen?
2: 20 à 25 minuten per keer.
1: Dat is een behoorlijke tijd.
2: Ja, dat klopt. Dan sta je eventjes te wachten. Ja, maar goed, gaan we er nou weer verder.
1: En aan het einde van de dag, als er nou nog een klein beetje water in zit, denk je dan, rijd toch even langs mijn voortuintje om even die wat extra water te geven?
2: Nou, nee. Dat niet, nee.
1: Nee?
2: Nee.
1: Wat zou je baas ervan vinden?
2: Ik weet niet of hij het heel erg zou vinden, maar ik heb wel genoeg water gezien die dag.
0: Evianne en Marlies van de gemeente Terneuzen waren dat in gesprek met verslaggever Joey Bongers. Ja, want na weken van wereldkoers en droogte ellende wordt het deze week toch weer een beetje een ouderwetse Zeeuwse zomer, zou je zeggen, met een wolkje, een zonnetje en een buitje. En daar waren we volgens mij met z'n allen wel aan toe. En daarom is de stelling van vandaag in Zegt U Maar zo meteen ook: hoera, ik kan gewoon weer een lange broek aan vandaag. En ik dacht eigenlijk, dat wordt dan zo'n, zogezegd Noord-Koreaanse uitslag, hè, met iedereen die daar hetzelfde over denkt. Dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Hoe denk jij daarover? Laat het weten zo meteen in Zegt U Maar.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Het is bijna 17:30. Een heel goedemiddag en wat fijn dat je luistert naar Zeeland Komt Thuis. Tijd nu voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Gelezen door SBB. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De populariteit van vissen onder jongeren groeit. In Zeeland steeg het aantal met een jeugdvispas van 615 naar bijna 800. Een stijging van bijna 30%. Ook de broers Lars en Rick die gooien regelmatig een hengeltje uit.
8: Ja, je bent in de buitenlucht gezond. Mooie vissen. Ja, het drillen met de hengel.
9: Ja, ik ben ermee begonnen toen een paar vrienden van school die vroegen, ga ik hier mee. En toen, je bent gewoon buiten in de natuur en je bent bezig met de natuur. Ja, het is beter als binnen zitten.
7: Ja, leren vissen doen de jongens niet alleen nog aan de waterkant. Ook online worden tips en goede visplekken met elkaar gedeeld door onder meer visfluencers. De rechter doet over een week uitspraak of de sluiting van de brandweerpost in Katzand teruggedraaid moet worden. De vrijwilligers van de post daagden de veiligheidsregio Zeeland voor de rechter in een kort geding vandaag. De vrijwilligers vinden dat de VRZ te weinig heeft gedaan om sluiting te voorkomen. De brandweerpost werd begin deze maand door de VRZ gesloten omdat er te weinig personeel zou zijn. Stukken van het Klinkse Bos krijgen extra water van vrijwilligers en het Zeeuwse landschap. Dat wordt gedaan om de jonge scheuten in het bos een overlevingskans te geven. Vrijwilligers geven de scheuten één voor één water met een tuinslang. Dimitri Barbe van het Zeeuwse landschap.
10: Eigenlijk overal waar naaldbomen staan die bijzonder te lijden hebben door de klimaatverandering en eigenlijk afsterven, ook door de letterzetter en zo. Al die gebieden zijn we aan het omvormen met aanplant van jonge loofbomen. Dus dat is eigenlijk over het ganse gebied van onze waterwindbos.
7: Anderhalf jaar geleden woedde een flinke brand in het Klinkse Bos. Bijna 2,5 hectare ging toen in vlammen op. Ook in dat deel zijn nieuwe scheuten geplant. En wielrenner Timo de Jong uit Goes is door zijn ploeg Picnic PostNL geselecteerd voor de Ronde van Spanje. Die grote wielerkoers begint zaterdag met een individuele tijdrit in Monaco. Het is voor de 27-jarige renner zijn eerste jaar als prof. Eerder dit jaar ging hij in een andere grote ronde al van start, de Giro d'Italia. Maar door een polsblessure naar eerdere valpartijen moest hij toen tijdens de vijfde etappe de strijd staken. Het weer in Zeeland dan nog. Tot en met vanavond is er nog wat zon. Het blijft droog. Vannacht komt er dan opnieuw regen, mogelijk met onweer. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen en de rest van de week verloopt licht wisselvallig met geregeld buien. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Verkeersinformatie, dan is maar een korte file, maar je zal er maar net in staan met een knorrende maag op de Deltaweg tussen Goes de Poel en de afrit Wolfarsdijk. 3 kilometer file, kleine 10 minuten extra reistijd. Omroep
11: Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep
0: Zeeland. Het is bijna 3 minuten na 5:30. Na weken van weerrecords en droogte-ellende is het weer terug. Het ouderwetse Zeeuwse zomerweer. Met een zonnetje, een wolkje, maar ook een buitje hier en daar. En ik dacht dat we daar allemaal wel eens aan toe waren. En daarom gaat het daarover vandaag in Zegt U Maar. De stelling luidt: hoera, ik kan weer gewoon een lange broek aan vandaag. Ben je daar blij mee dat je gewoon weer sokken uit de kast hebt kunnen pakken? Gewoon weer een shirt met lange mouwen aan hebt getrokken? Of baal je er wel van dat het toch wat grauwer is in de provincie? Laat van je horen en bel naar 0118 49 9999.

Seal and I can't stand the rain. Nou, dat is dan één keer oneens genoteerd van Seal. En daarmee zijn we begonnen aan deze editie van Zegt U Maar. Waarin we natuurlijk graag van jou horen hoe jij denkt over het weer. En de weersverandering vooral. Die we het afgelopen weekend hebben beleefd. De stelling van vandaag is: hoera, ik kan weer gewoon een lange broek aan vandaag. En nou, dat is best wel interessant, want dat levert dus best wel discussie op onder onze luisteraars en onze appers. Ik had gedacht dat iedereen daar wel mee eens zou zijn, maar dat is helemaal niet het geval. Het is zelfs de minderheid, 40% op dit moment is het eens met de stelling. En 60% had liever gewoon weer zo'n korte broek aangedaan vandaag. Wat reacties daarover? Ik hoor graag natuurlijk van jou, dus bel even, laat van je horen. 0118-499999. Vind je het wel fijn dat je niet weer met alle open ramen en ventilatoren en airco's hoeft te slapen vannacht? Laat even wat van je horen. Een reactie van Josien die alvast is binnengekomen via WhatsApp. Regen is zeker goed voor de natuur, maar ik hou er zelf niet zo van. Geef mij nog maar wat zomerse temperaturen. Het is straks nog lang genoeg grauw en nat. Ja, daar zit natuurlijk ook wel weer wat in. Jeannette die zegt: hier is het bijna de hele dag zonnig geweest en ook nog benauwd met 23 graden. Heerlijk, zegt Nel, dat het wat aangenamer is. Aangenamer voor mens en ook voor dier. Als je ook wat kwijt wil, en dat wil je natuurlijk, kunnen we het er gezellig even over hebben. Laat van je horen in deze editie van Zegt U Maar.

0: Peter zegt, hoera, je kan weer een lange broek aan. Je bent vast niet buiten geweest. Ja, nee, ja. Peter, het is natuurlijk ook inderdaad nog zeker niet fris. Een korte broek had ook nog best wel prima gekund. Het was meer in de overdrachtelijke zin dat we ander weer hebben. Maar goed, en ik kan me nog herinneren, je had natuurlijk vroeger dat kinderen gewoon vanaf een bepaalde datum alleen nog maar een korte broek droegen en dan alleen een lange broek in de winter. Goed. Andere tijden. We gaan gauw naar de telefoon. Uit Schavenpolder zijn we gebeld door Marinus Filius. Goedemiddag, zegt u maar.
1: Ah, goedemiddag.
0: Nog wel eens, Jan, hè? Ja. Ja, zeker. Nog wel eens een korte broek aan, meneer Filius.
1: Over de zomer of over de winter?
0: Nou, ja, precies.
1: Ik heb in de winter een korte broek moeten dragen van Armoe.
0: Oh ja? Nou, kijk eens aan.
1: Ja, en dan moest je nog lange kousen aan. En dan, ja, dan, die gingen dikwijls kapot.
0: Mm.
1: Ja, goed. Ik heb nooit meer een korte broek aan gehad. Want als je aan mijn werken, dan valt niet mee als je korte broek aan die je hebt toevallig op iets warm zitten.
0: Mm-hmm.
1: Ik zag een zaterdag in de krant, geloof ik, was er een smid, die was een smeden en een korte broek. Nou, dat vind ik link.
0: Toch, ja.
1: Ik was aan mij te wachten. Die hadden vroeger een schootsvel aan, heette dat.
0: Mm-hmm.
1: Maar weet je waarom het aan een dag van vandaag was en 1947?
0: Nou?
1: Het staat in de krant, voor op de krant.
0: Oh.
1: Op het nieuws van Zeeland.
0: Ja, ik heb hem hier even niet bij de hand.
1: Nou, toen was het meer dan 30 graden.
0: Ja.
1: Op deze dag.
0: Mm.
1: En dat is, wat is, 17? Ja.
0: 17 augustus, ja.
1: Dus bloem, maar dan is het nu nog niet zo warm.
0: Nee, het viel vandaag natuurlijk reuze mee.
1: Die heb ik ook meegemaakt. In 47 was het 9 jaar en is dat, was de rapen zijn ons dan en je daar aarden of boontjes hadden wonen, dus, die hadden droog waren om te komen, bijvoorbeeld te dragen, bettenbonen, brunnenbonen en atten. Toen was ik een kilometer of 3 uur van huis zonder eten of drinken en ik kwam thuis. Ik was helemaal verbrand in mijn schoenen, mijn benen.
0: Oh jee.
1: Begrijp je?
0: Ja, dat moet je ook niet willen natuurlijk.
1: Een keer in de kranten te kijken, dat weet ik nog. Was in 49, was ik 9 jaar.
0: Ja, ja, en toen waren we ook niet zo goed erg bezig nog met zonnebrand en zo, hè?
1: Oh nee, dat was het toen niet.
0: Nee, nou ja, nu gelukkig wel. Zeg, meneer Filius, dus al sinds de jeugd geen korte broek meer aan, heb ik begrepen?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay.
1: Ja, dan ben ik zoiets ook jeugdig. Ik ben al 88. Dus.
0: Ah, nou ja, het kan nog altijd, hè?
1: Ja, nee, maar
0: ik doe
1: het niet.
0: Nee, oké. Nou, hou het hoofd daar lekker koel in Schavenpolder, ja, en bedankt voor het bellen, hè?
1: En ik hou het helemaal cool.
0: Uitstekend. Goed zo, tot de volgende keer, hè.
1: Het allerbeste.
0: Hetzelfde.
2: Zegt u het maar. Geef uw mening of reageer. Bel naar 0118 45x9. Omroep Zeeland.
0: Narini Vane in Middelburg. Korte broek.
3: Hoi.
0: Hallo.
3: Jan. Ja, hoi. Ja, ik heb gelukkig mijn korte broek nog aan. Want ze zeiden, nou, je moet een lange broek aan gaan doen, maar ik heb toevallig een zaterdag heb ik 2 lange broeken gekocht.
0: Mm.
3: Maar ik heb ook 2 korte broeken weer gekocht. Dus ik kan weer kiezen.
0: Ja, maar het kon nu nog wel op zich wel prima, een korte broek vandaag.
3: Ja, geweldig, jongen. Ja, ik denk nog niet eens aan mijn lange broek. Want dat is toch nog veel te warm. Dus ik ben blij dat de temperatuur wat naar beneden is. Heel blij ook dat het wat geregend heeft. Ons hadden in Middelburg 4,5 millimeter.
0: Mm.
3: Dus nou ja, dat ligt al een beetje. Dus nou ja, hopelijk komt er nog wat bij. En ja. Ja, anders gaat het voor de natuur toch wel heel vervelend worden.
0: Ja, want ze zeggen natuurlijk wel van, ja, dit is natuurlijk leuk, die paar druppels die gevallen zijn, maar het is voor de natuur lang en na niet genoeg.
3: Nee. Nou, er is wat rommel uit de lucht, dus ja, mijn regentonnen zit nog een beetje een vliesje op.
0: Mm.
3: Dus dat is genoeg gevallen. En nou, bij de volgende keer, dan hoop ik dat ze nog een beetje voller komen, dus ja. Dus ja, wie weet, Floris Jan, ik hoop op nog een beetje neerslag.
0: Ja, maar de ideale zomer in Middelburg van Rini Vane is dus best wel zonnig.
3: Ik vind het stiklekker, ja.
0: Ja, toch?
3: En ja, goed, nou ja, ik heb wel een paar keer met mijn omroeperspak rondgelopen. En als het te warm wordt, dan doe ik mijn lange rok maar gewoon uit. Dus dan doe ik mijn lange jas niet aan en dan valt het best wel mee.
0: Ja, wat anders dan. Straks dan keeper je nog om van de hitte natuurlijk met zo'n pak aan.
3: Nou, het voordeel ook weer van goed veel kleding aan is dat je dus eigenlijk, net wat tevoren zei, dan heb je ook geen kans op verbranding.
0: Nee.
3: Dus dat heeft weer ja, elk voordeel. Heb een nadeel, hè?
0: Zo is het maar net. Rini, dankjewel voor het bellen.
3: Hé, hey, dankjewel. En hier, hoe je het zending, hè?
0: Dat komt goed.
3: Oké, hoi. Doei.
0: Dag.
3: Hoi.
0: Tenminste, dat komt goed. Dan moeten er wel nog wat mensen bellen. En dat zou ik ook wel fijn vinden om nog even van jou te horen hoe jij de temperatuur beleeft. En of je liever een warme zomer hebt of zo'n ouderwetse wisselvallige zomer. Een appje is er binnengekomen van Jan en Ria. Die zeggen even een vraag, maar is er geen airco in de studio? Nou, gelukkig zeker wel hoor. Het is hier in het gebouw sowieso uitstekend te doen. En ik draag eigenlijk sowieso op het werk nooit een korte broek. Ik vind dat toch altijd een beetje... Ik denk, ja, het is hier gewoon koel, de temperatuur. Of het nou zomer of winter is, het is hier binnen even warm. Dus waarom zou ik dan in een korte broek gaan lopen? Dus ik ben altijd in een lange broek te vinden hier. Maar in het weekend of 's avonds, of als je naar het strand gaat of zo, is het natuurlijk wel heerlijk om even korte broek aan te trekken en zo de wind langs je benen te voelen waaien. Goed, misschien veel te veel details, Jan en Ria. Excuus daarvoor. En mooie foto meegestuurd ook van Jan in korte broek. Dus dat is mooi. Wilhelmina die zegt nog heerlijk dat mijn wederhelft weer naar buiten kan. Want hij heeft het benauwd gehad met zijn astma. Nou, dat kan ik me voorstellen, Wilhelmina. Dat dat dan toch ook geen pretje is met die hoge temperaturen. Een appje van Maddy die zegt... Heerlijk dat het niet meer zo warm is. 25 graden is warm genoeg voor mij. Als het even kan, dan kwam ik helemaal niet meer buiten. Maar blij dat ik binnen kon blijven. Hopelijk komt de temperatuur niet meer zo hoog uit. Het is afwachten maar. En dat het weer regent is ook heel fijn voor de boeren en voor de tuinen. Van Maddy Papen vanuit Oud-Vossenmeer. Er is telefoon, ik weet eigenlijk niet van wie. Omroep Zeeland, goedemiddag.
4: Hallo, met Peter Walraven.
0: Dag Peter, hallo.
4: Dag. Nou, ik heb ook nog lekker mijn korte broek aan, hoor.
0: Oh ja?
4: Ja, natuurlijk.
0: Komt nog wel prima, toch?
4: Ja, dat komt nog wel goed.
0: Ja. En, nou, weet jij iets meer van het weer dan de gemiddelde beller naar zegt u, ja. Maar? Omdat jij natuurlijk een eigen weerstation hebt. Ja. Jij zag dit natuurlijk al wel aankomen, deze weersverandering.
4: Ja, die zagen we aankomen. En daar verwacht je, ja, het zal, hoewel zal het van regen, hè, maar... Ik wil even opmerken, bij ons in Vrouwenpolder heeft het 12,5 tot 13 mm geregend.
0: Zo?
4: Vannacht, ja. En ik heb twee verschillende meters. En dus die houden allebei hetzelfde, of bijna hetzelfde aan, 12,5, 13.
0: Ja.
4: Dus dat vind ik wel een verschil eigenlijk met als ik hoor van Vlissingen 2,4 geloof ik of zo. Dus dat is hier lekker geregend. Dus ja. Echt. Maar ja, dat is ook niet genoeg natuurlijk voor alles watertekort.
0: Nee, hadden. Ja, precies. Dus dan moet er nog wel wat meer vallen.
4: Ja, daarom. En ik vraag nu tot het weekend, hè? Niet en het weekend, maar tot het weekend nog gauw 10 tot 20 millimeter.
0: Oké. Okay.
4: Die er nog bij komt.
0: En wanneer gaat dat vallen precies?
4: Nou, dat gaat vannacht, begint het al te vallen, zeg maar. En vannacht vroeg, zeg maar, in de vroege morgen.
0: Oké. Okay.
4: En dan overdag is het misschien weer wat beter. Hm. En dan ga ik een beetje hetzelfde als vandaag. En ja, voor de woensdag, donderdag en vrijdag is gewoon elke dag... Ja, toch wel af en toe een bui.
0: Ja, en pas jij daar dan ook je werkzaamheden op aan, eigenlijk?
4: Wat bedoel je met werkzaamheden? Ik ben gepensioneerd.
0: Nou ja, ik bedoel meer je activiteiten, als in dat je op een ander moment, weet ik wat, boodschappen gaat doen? Of,
4: ja, daarom, kijk, ik vraag aan met mijn bootje op het Veerse Meer.
0: Ja, dan moet het wel droog zijn.
4: Als het veel regent, gaat dat niet door natuurlijk.
0: Nee.
4: Dat klopt.
0: Dus dan wordt de buienradar goed in de gaten gehouden?
4: Ja, die houden we in de gaten. En natuurlijk allerlei weerkrachten die ook... Maar dan even over korte broeken. Ik had vroeger ook altijd... ik was tweede, sloeg altijd van de klas om een korte broek aan te doen.
0: Oh ja?
4: Er was altijd één jongen, die was altijd net iets eerder.
0: Ah, bijna een soort wedstrijdje.
4: Nou, bijna wel, ja. Ja, als hij het had, dan had ik het de andere dag ook, hoor.
0: Ja, precies.
4: Maar dat was natuurlijk ook een soort verplichting. Want als je een lange broek had en je viel op je knieën...
0: Ja.
4: Ja, dan moest je helemaal nieuw bijna. Ja. Dus een korte broek, ja, dan zal je weer je knieën kapot. Maar dat is minder erg dan een broek, hè, die kapot gaat in die tijd uiteraard. Hè.
0: Ja, zeker. Maar, en ik begrijp dat jij nog wel eens onvoorzichtig was met het buitenspelen.
4: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt heel goed, ja.
0: Ja, dus er zijn heel wat pleisters geplakt.
4: Ja, als je mijn benen zou zien, dan zou je zeggen zo.
0: Ja. Ja. Mooi toch? Dat is toch leuk, lekker ravotten buiten.
4: Ja, daarom. Ik heb er geen spijt van, hoor.
0: Nee. Nou, Peter, dankjewel voor het bellen.
4: Ja, oké. Okay.
0: En tot de volgende keer, hè?
4: Ja, prettige uitzending verder.
0: Dat komt goed, dankjewel. hebben nog een reactie binnengekomen gekregen van David van der Graaf. En die zegt: met deze temperatuur ga je toch geen lange broek aandoen. Sorry David. Het was ook meer overdrachtelijk bedoeld. Van, goh, we hebben ander weer gekregen. Maar ik begrijp dat jij nog lekker in een korte broek rondloopt. En groot gelijk heb je, want het kan nog prima met deze temperaturen. Wil jij ook nog iets kwijt? Wil je reageren op de stelling? Laat dan even van je horen, want ik ben benieuwd hoe jij denkt over deze weerskwestie. Hoera, ik kan weer gewoon een lange broek aan vandaag. En toch opvallend dus dat er zoveel mensen het daarmee oneens zijn. Die houden gewoon wel van dat lekkere zomerweer, zo blijkt.

0: Je luistert naar Zegt U Maar. En de vraag van vandaag is eigenlijk heel simpel. Ben je er eigenlijk een beetje blij mee dat het niet meer zo bloedheet is buiten, als we de afgelopen weken toch zo bijna aan één stuk hadden met hoge tropische temperaturen? Erlin die zegt, ik vind het heerlijk. Ik ben blij dat het wat minder warm is. En zo zijn er natuurlijk meer mensen die toch wel blij zijn met die verandering van temperatuur. Hoe is dat in Schravenpolder? Dat vragen we aan Wim Dorst. Goedemiddag, zegt u maar.
1: Goedemiddag, met Wim Dorst.
0: Hallo. Ja, met mij gaat het goed en met jou?
1: Prima.
0: Korte broek aan?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee hoor, ik werk in de Uien, dat mag niet dus.
0: Oh, mag dat niet?
1: Nee. Oh. Van de HCCP mag dat dus niet.
0: Ah, oké. Okay. Was het dan niet wel eens heel warm?
1: Ja, dat viel wel mee hoor.
0: Oh, gelukkig. Het was daar wel cool.
1: Ja, het is een beetje droog buiten.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
1: Maar het is, ze kunnen nog niet op het land heen. Dus te nat heen.
0: Ja, dus dat is dan wel weer een zorg.
1: Ja, dat is zeker.
0: Ja. En kleine uien denk ik ook, hè, dit jaar dan? Want vanwege de droogte.
1: Ja, dat valt wel mee hoor.
0: Oké. Okay. Oh, dat
1: ja,
0: niet.
1: Ja, dus.
0: En wat vind je ervan? Wat heb je liever voor weer?
1: Oh, een beetje 25 graden, dat is lekker erin.
0: Ja, dus dan ben je blij met het weer van vandaag dan dat van vorige week?
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen.
1: Ik heb van de weekend ook wat leuks gedaan.
0: Oh, vertel.
1: En naar de Ultimus rit geweest in Veersemeer.
0: Ah, en daar reden ze dan om het Veersemeer heen, of zoiets?
1: Ja, daar waren ze bij meer goed ging reten.
0: Ja. Wat leuk. En heb je veel...
1: Ja, ik heb nog foto's ook dus.
0: En je hebt daar veel oldtimers gezien?
1: Ja, was leuk.
0: Mooi. En in een korte broek?
1: Nee, een lange broek.
0: Ah, en, nou, goed om te weten. Zeg ja. Wim, dankjewel voor het bellen.
1: Doei.
0: En tot de volgende keer.
1: Ja, doei.
0: Dag, van Schravenpolder naar Middelburg. Nou, Sjoerd Zijnstra, goedemiddag, zegt u maar.
2: Ja, goedemiddag. Het gaat over korte broeken, toch?
0: Ja, zeker.
2: Maar wat heeft het nou voor nut om op de radio te vertellen of ik nou een korte broek draag of niet? Ja, ik ken het een flauwe kuls in die stelling. Daar hebben ook maar 4 mensen gebeld trouwens. Maar.
0: Nou, dat viel op zich wel mee. Nou ja, er bellen wel eens vaker minder mensen, maar Sjoerd. Maar nee, het klopt. Maar we hadden natuurlijk ook de stelling kunnen doen. Hoera, ik ben blij dat het wat minder warm is. Maar we dachten, weet je wat, we kunnen ook zeggen, hoera, ik doe weer een lange broek aan vandaag. Maar ik begrijp dat we beter een andere, wat serieuzere stelling hadden moeten formuleren.
2: Ja, ik vind dit niks. Het is... Nou ja, goed, ik mag best weten of ik een korte broek draag, maar...
0: Nou, dan hoef ik het niet te weten ook, Sjoerd. Als jij het onzin vindt, dan vertellen we ook maar niks. Nee. Dat zal de luisteraar dan nooit weten. En ik ook niet, Sjoerd. Dankjewel, ja. Je punt is helder. We zullen morgen zorgen voor een serieuze stelling. Maar dan verwacht ik wel dat jij dan ook gaat bellen.
2: Ja, dat is goed.
0: Oké, okay, afgesproken. Ja. Goed zo, tot morgen.
2: Ja, ja,
0: dag. Dag. We gaan naar Middelkerken. Hallo. Dat is in België. Naar Frank Veems, goedemiddag, zegt u maar.
3: Ah ja, ik had het juist gezegd, het gaat ook over de korte broeken.
0: Ja.
3: En zelfs nog meer, want ik ben een eeuwige naturist, hè. Bij mij is het nakt, dus het naturisme. Ah. Dus dat is natuurlijk het uitgelezen weer voor dat natuurlijk. Hè.
0: Ja, maar het uitgelezen weer was dan dus vorige week dan?
3: Ja, tuurlijk dat, maar misschien kan er nog terugkomen. Hè.
0: Ja, want het is nu dan een beetje fris lijkt me, of valt dat ook wel mee?
3: Nee, dat valt nog mee, hoor. Ja. Die paar graden die eraf zijn, die zijn nog perfect te doen, hoor.
0: Oh, ja, okay.
3: Dus als het echt te koud wordt, dan is dat iets anders natuurlijk. Dat is logisch,
0: hè. Ja, maar we hoeven ons nog geen zorgen over u te maken.
3: Nee, dus gaat het stoppen niet. Hij moet nog even wachten.
0: Gaat kou vatten, oké. Okay, nou, goed om te weten.
3: Het is open dat het tot 31 december van dit jaar nog zo'n goed weer is. En dan 1 januari mag dat terug beginnen.
0: Oké, okay, nou goed. Ik kan dat niet helemaal garanderen, maar toch. Hartelijk dank voor het bellen, meneer Veems.
3: Ja.
0: En de groeten daar.
3: Moet ik aan de lijn blijven of moet ik aan de lijn blijven?
0: Nou, nee hoor. U kunt lekker via de radio blijven luisteren.
3: Oh, ik kom niet in het programma, wilde bedoelen.
0: Dat hebben we net gedaan. Want, u bent nu in de uitzending geweest.
3: Oh ja, ik ben aan het bellen met u. Maar ja, ik ben van de radio zo ver mogelijk weg om niet te stoeren. Oh, sorry.
0: Nee, dat geeft helemaal niet. Oh, we hebben u heel goed kunnen verstaan hoor, dus geen probleem. Maar we vonden het erg gezellig om met u op de radio te praten.
3: Oké, bedankt alleszins, ja.
0: Uitstekend, en tot de volgende keer. Goed. Ja. Tot zover deze editie van Zegt U Maar. Dat was Frank Veems, Sjoerd Zijnstra, Wim Dorst, Peter Walraven, Rini Vane en Marinus Filius over het dragen van een korte broek en de verandering van het weer. Long.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

dan 30 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Hey, huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
14: Omroep Zeeland.
16: De kogel is door de kerk. Kloetingen heeft een nieuwe trainer gevonden. Verslaggever Jan-Jaap Coré heeft zo meteen voor ons een naam en de verdere details. Verder in dit half uur, drink als een zebra. Dat is de oproep van bierbrouwers aan nieuwe studenten. Wat het betekent...

Je zometeen dat met het samen met. Nou, ik moet eens even gaan struikelen. Ik heb niet genoeg als een zebra gedronken, denk ik. Dat en ander nieuws uit binnen en buitenland zometeen. En over een minuut of 10, dan hoor je John Havenga. En die heeft voor jou dan de weersverwachting. Heb je een vraag over een van deze onderwerpen? Of is er iets anders waarop je graag wil reageren? Stuur dan zeker even een appje. Dat doe je naar 0118 499999. Goedenavond en wat fijn dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: Zojuist is bekend geworden dat voetbalvereniging Kloetingen een nieuwe hoofdtrainer heeft. De tweede divisionist heeft zoals verwacht de 40-jarige Vincent de Klerk uit Hendrik Ido Ambacht aangesteld als opvolger van Roy Hendriksen. De Klerk begon bijna 2 weken geleden nog als de nieuwe trainer van Nieuw Lekkerland, maar laat die club nu achter zich voor een dienstverband bij de Beverlandse club. Jan-Jaap Corée hier in de studio aangeschoven. Jan-Jaap, wat weet jij eigenlijk over die nieuwe trainer te vertellen, die Vincent de Klerk?
1: Heeft op een blauwe maandag nog in Zeeland gevoetbald bij Kloetingen en Goes, maar ik had daar niet zoveel actieve herinneringen meer aan, dus dat zal niet op een heel hoog niveau geweest zijn. Maar nu is die trainer, heeft 4 jaar bij Almkerk gezeten en maakte afgelopen zomer de overstap naar Nieuw Lekkerland. Een stapje omhoog voor hem. En hij begon daar ongetwijfeld met veel ambities. Maar ja, dan klopt een tweede divisionist als Kloetingen aan, die blijkbaar toch een andere trainer nog wilde, ondanks dat Roy Hendriksen binnen de gelederen was. Toen zijn ze met die Vincent de Klerk om tafel gegaan. En ja, dat deed nog wel wat stof opwaaien. Want zoals je zult begrijpen wilde Nieuw Lekkerland ook niet van die de Klerk af. Die hadden ze overigens nog maar net. Maar ja, dan staat vaak in contracten, als je je positie kan verbeteren, dan mag dat. En dat was blijkbaar ook vastgelegd. En zo is het Kloetingen dus toch gelukt om die de Klerk los te weken. Ja, wat weet ik over hem? 40 jaar woonachtig in Hendrik Ido Ambacht. En dus ja, trainer van onder andere Almkerk geweest. En nu heel kort bij Nieuw Lekkerland. Ja, en hij gaat Kloetingen doen. Dat is het eigenlijk een beetje.
0: Ja, maar toch nog even. Afgelopen zaterdag begon de competitie voor Kloetingen. Ze wonnen meteen ook op bezoek bij AFC met 1-3. Waarom moest er dan eigenlijk een nieuwe trainer komen? Wat was er dan mis met Roy Hendriksen?
1: Ja, dat weten we eigenlijk ook niet precies. Hendriksen kwam als opvolger van Rogier Veenstra, die weg werd gehaald door Quick Boys. Dus je zou kunnen zeggen, Kloetingen heeft eenzelfde soort iets meegemaakt als Nieuw Lekkerland nu meemaakt met die de Klerk. En ja, daarvan bij de eerste training zei Hendriksen al, als ik een profclub, als die zich bij me meldt, als ik daar aan de slag kan, dan ben ik gelijk weg. Dus dat was al een beetje een aparte start. Maar toch de voorbereiding doorgegaan. We hebben ook nu niet signalen dat Hendriksen bij een profclub aan de slag gaat. Maar Kloetingen is blijkbaar blijven zoeken. Ja, dan kun je zeggen, hoe groot was het vertrouwen dan in die Hendriksen? Ja, ook dat is moeilijk de vinger achter te krijgen. Maar feit is dat Kloetingen is blijven zoeken. Blijkbaar het nodig vond om hem toch te vervangen. En dat gaat nu dus na de eerste competitiewedstrijd gebeuren. Ja, dat is natuurlijk een heel apart moment eigenlijk.
0: Ja, bij dit soort trainersoaps ging het dan vooral om Hoek bij ons, waar gedoe was. Nu hebben we dus een trainersoap gehad bij Kloetingen. Is die dan nu wel, denk je, tot een einde gekomen?
1: Ja, dat denk ik wel, want het was nog de vraag, ja, gaat Nieuw Lekkerland nou nog naar de rechter stappen of zo? Nou, dat is blijkbaar niet aan de hand, want Kloetingen heeft hem net gepresenteerd als nieuwe trainer. Dus dat is allemaal rond, de handtekening is gezet. Afgelopen zaterdag bij die wedstrijd tegen AFC was Vincent de Klerk trouwens ook al in Amsterdam om te kijken naar zijn nieuwe ploeg. Dus toen wist hij al wel dat het goed zat, kun je wel zeggen. Dus ik denk dat dat ja, nu achter de rug is. En je zegt al, ja, het is niet echt Kloetingen eigen. We hebben een paar jaar geleden nog wel wat gehad met de toenmalig trainer Juriaan van Poelje, die goed presteerde, maar wel werd weggestuurd. Ja. Dus er is wel eens eerder wat aan de hand geweest, maar dit was wel een hele bijzondere maand tussen 6 juli en nu. En wat er allemaal precies gebeurd is, ja, daar maken we misschien nog eens een andere tijden sport over in de toekomst.
0: Je zou het zomaar kunnen denken. Ja, die Vincent de Klerk zit die dan dus gewoon komende zaterdag thuiswedstrijd tegen Kozakken Boys ook gewoon netjes dan op de bank bij Kloetingen?
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Straks om 6:30. Dus ik ga nu met gierende banden richting het Westerlooppark. Kunnen wij hem spreken voor de eerste keer? En dan gaat hij ook de eerste training leiden vanavond. En dan is het de bedoeling dat na die eerste trainingsweek hij zaterdag tegen Kozakken Boys, waar Dennis de Nooijer trainer is overigens, op de bank zal zitten. En ja, voor ons ook een nieuwe naam. We gaan zien hoe hij het gaat doen. Hij staat er in Nieuw Lekkerland en Almkerk en omstreken wel goed op. Hebben wij op verschillende fora en kranten uit die regio gelezen. Dus de verwachtingen zijn hoog. Maar ja, ik hoop dat ik straks in het kennismakingsgesprek met die nieuwe trainer van Kloetingen nog wat meer te weten kom. En dat hoor je dan als luisteraar morgenochtend in het programma van Remco Weg.
0: We zijn benieuwd. Ja, dankjewel.

0: Cloud, een app en vloed. Het is 16 minuten over 6 geweest. De weersverwachting die krijgen we van John Haviga. Dag John.
1: Dag Florisjan. Ik denk dat we ook morgen even moeten wennen aan het feit dat die temperatuur toch echt wel een stuk lager ligt dan vorige week. Het wordt maximaal 22 tot 24 graden. En daarbij hebben we morgen ook meer wind. Die wordt matig tot krachtig uit een westelijke richting. De neerslag die is er dan dus af de komende nacht. Maar morgenochtend denk ik ook dat de meeste neerslag in de loop van de dag weer wegtrekt. En dat we geleidelijk wat drogere momenten krijgen. En dat de zon zich ook laat zien. Maar dat wisselvallige weerbeeld en dat een klein beetje dat dynamische weerbeeld, dat krijgen we denk ik ook de dagen daarna. Dus dat wil zeggen dat we geregeld te maken hebben met buien. Maar dat er ook momenten zijn waarop de zon even goed tevoorschijn komt en het droge weer dan overheerst. Woensdag en donderdag maximum temperaturen van 21 of 22 graden. Ik denk dat het vrijdagochtend in eerste instantie nog droog is en dat de zon schijnt, maar dat in de loop van de dag, in de middag en avond er opnieuw buien gaan komen. Wellicht ook met een klap onweer erbij. Heel ander weer dan dat we inderdaad gewend zijn.
0: En meer over dat veranderende weer vind je online in onze app en op omroepzeeland.nl/weer.

0: Madonna was dat met Frozen. Het is tijd om eens even te kijken wat er verder in de wereld gebeurde. In Horen, dat is in Noord-Holland, was het Lappendag vandaag. Waarom mensen dan om 5 uur 's morgens aan de biefstuk zitten, dat hoor je zo meteen. We beginnen met de ander nieuws van vandaag. Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Woordvoerder van de veiligheidsregio bevestigt dat nieuws wat Tubantia, de krant uit die regio, eerder vandaag publiceerde. Besluit komt voort uit overleg tussen Twentse burgemeesters, politie en het Openbaar Ministerie. Landbouwvoertuigen mogen niet meer op de snelweg rijden. Maar vanwege het demonstratierecht moet lokaal worden overwogen of er gehandhaafd wordt. Nou, dus de Twentse burgemeesters die hebben nu besloten dat dat dus gehandhaafd gaat worden en dat het niet mag. Afgelopen vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant. En dat gebeurde zogezegd in het staartje van een file die veroorzaakt werd door demonstrerende trekkers. Nu in verschillende steden de introductieweken voor nieuwe studenten van start gaan, roept de branchevereniging Nederlandse Brouwers de studenten op om volop van hun studententijd te gaan genieten, maar daar wel ook bewust om te gaan en ook verantwoordelijk te zijn als het gaat om het drinken van alcohol. Er moet afwisselend alcoholhoudend bier en non-alcoholisch bier geconsumeerd worden, zoals bijvoorbeeld een glas water of alcoholvrij bier. En dat wordt dan zebra drinken genoemd. Dus net als een zebra die is zwart en wit en zwart en wit, is het dan dus bier en water en bier en water. Met de jaarlijkse terugkerende campagne gericht op aankomende studenten vragen ze dus aandacht voor het veilig en verantwoord drinken. Ook in de introductietijd en ook daarna. Goed, het is de vraag of de studenten zich er iets van aantrekken natuurlijk. En van de hele dag lam zijn van het bier gaan we naar het eten van biefstuk. Om 10 uur 's morgens, want veel Horinezen die vierden vandaag Lappendag. Dat is de afsluiter van de 10-daagse kermis in Horen. De naam Lappendag is te danken aan het feit dat eigenlijk het van oorsprong een textielmarkt is die is als de kermis is afgelopen. En voor de ene begint die Lappendag dus met koopjes jagen en voor de andere met bier. Daar is het weer, de bier en biefstuk.
1: Is dat nou een aanrader om 10 uur 's ochtends aan de biefstuk?
2: Als jij de hele dag gaat zuipen, wel ja. Dus wat dat betreft is het een heel goed beginnetje natuurlijk. Maar we hadden natuurlijk nooit verwacht toen wij 4 jaar geleden hiermee begonnen, dat het zo'n enorm succes zou zijn. Dat er gewoon nu meer dan 200 mensen geld over hebben om biefstuk te eten en een borrel te drinken. Ja, dat is geweldig. En het mooiste is, opbrengst gaat het goede doel. Stichting Puur voor Kids, daarvoor doen we dat. En dat is gewoon heel erg leuk om te doen.
3: Ik moest ook mee vandaag. Ik mocht pak ezel spelen. Dat red ik wel. Je mag tillen.
1: Wat is er allemaal al ingekocht?
3: Schoenen voor mijn vrouw, kleding. En voor de rest is ze nu weer aan het struinen. Voor de rest. Dus we zijn goed bezig.
1: Ja, vind je het wel?
3: Ja, ik vind het wel leuk hoor. Een beetje met die markt struinen vind ik hartstikke leuk hoor. Dat is allemaal gezellig. En zeker in Horen op Lappendag. Is helemaal goed.
0: Nou, we zijn echt in Noord-Holland. Dat is dan wel weer mooi om te horen. De Lappendag in Horen.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Het is een hele sportieve week voor kinderen van 8 tot 12 jaar op Walcheren. Sportweek Walcheren is namelijk bezig. Zomaar eens even horen van onze Zeeuw van de Dag hoe de eerste dag daarvan is verlopen. Na een overzicht van het Zeeuwse nieuws van bijna 6:30. SBB, goedenavond.
4: Goedenavond. Een 55-jarige man uit Vlissingen is vanmiddag om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval aan de Monacoweg in Nieuwdorp. Hulpdiensten kwamen nog naar het bedrijf in Vlissingen-Oost, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeval. De arbeidsinspectie onderzoekt de verdere toedracht. De rechter doet over een week uitspraak of de sluiting van de brandweerpost in Cadzand teruggedraaid moet worden. De vrijwilligers van de post daagden de veiligheidsregio Zeeland voor de rechter in een kort geding. De vrijwilligers vinden dat de VRZ te weinig heeft gedaan om sluiting te voorkomen. De brandweerpost werd begin deze maand door de VRZ gesloten omdat er te weinig personeel zou zijn. Wielrenner Timo de Jong uit Goes is door zijn ploeg Picnic PostNL geselecteerd voor de Ronde van Spanje. Die grote wielerkoers begint zaterdag met een individuele tijdrit in Monaco. Het is voor de 27-jarige renner zijn eerste jaar als prof. Hij reed eerder dit jaar al een andere grote ronde, de Giro d'Italia. Die koers moest hij tijdens de vijfde etappe staken vanwege een polsblessure die hij opliep bij eerdere valpartijen. Nog meer sportnieuws dan? Want Kloetingen heeft een nieuwe trainer. Vincent de Klerk volgt Roy Hendriksen op. De 40-jarige inwoner van Hendrik Ido Ambacht komt over van eerste klasser Nieuw-Lekkerland, waar hij pas net was begonnen. Met de aanstelling van de Klerk komt er een einde aan de trainershow bij de voetbalclub, die is gepromoveerd naar de tweede divisie. Succestrainer Rogier Veenstra werd in juni onverwachts weggekaapt door landskampioen Quick Boys. En Roy Hendriksen werd trainer, maar vertelde de spelers dat hij alleen bij de eerste wedstrijd als trainer zou zijn. Het weer dan nog in Zeeland. Vanavond en vannacht wordt het bewolkt en krijgen we regen, misschien met onweer. Het koelt af naar 15 tot 18 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen en de rest van de week verloopt licht wisselvallig met buien, afgewisseld door drogere perioden en ruimte voor de zon. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je natuurlijk ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Goedenavond, Zeeland.

0: Andy Grammer en Max en The Thing I Love. Natuurlijk blikken we straks 7 voor 7 uur terug op de dag van vandaag aan de hand van 3 opvallende fragmenten. Ik kreeg onder meer commentaar in, zegt u maar, op een nogal stomme stelling. Nou, dat hoor je straks. Er kan natuurlijk ook weer aandacht zijn voor het turnen in Vlissingen, want het zou zomaar eens kunnen dat er niet meer geturnd kan worden in de toekomst. Turnverenigingen maken zich grote zorgen, hoor je straks. Maar eerst onze zeven van de dag. En dat is Nadia Jatzak en die houdt zich bezig met de Sportweek Walcheren. Die is deze week van start gegaan. Kinderen van 8 tot en met 12 jaar hebben de hele week sportactiviteiten op het programma staan. En Nadia kan ons daar alles over vertellen. Goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: De eerste dag zit erop. Wat is er allemaal gebeurd vandaag?
1: Oh, we hebben echt van alles gehad. In de ochtend moesten we iedereen aanmelden. Nou, je kunt wel bedenken hoe dat kan gaan. Het is op zich wel goed gegaan eigenlijk, maar... Ja, natuurlijk is dat wel even... Dat duurde denk ik ongeveer een half uur. Maar voor de rest... voor de rest hebben we eigenlijk echt een superleuke dag gehad. Want in de ochtend hebben ze rugby en voetbal gedaan. Zo. We hebben kennismakingsspelletjes gedaan met ze. Mm-hmm. Ze hebben ook nog eens een jachtseizoen gehad vandaag. Met allemaal boa's. Echt superleuk.
0: Wat leuk zeg. En over hoeveel kinderen hebben we het eigenlijk?
1: 50 kinderen.
0: Zo, maar dat is ook wel een flinke club.
1: Ja, voor dit jaar wel, ja.
0: Ja, wat leuk zeg. En daarmee hebben jullie dus allemaal spellen gedaan. En je hebt ook jachtseizoen gedaan met de boa's.
1: Ja, klopt, ja.
0: Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Nou, ze hadden de jachtseizoen gedaan met polities en boefjes. De boefjes die hadden voorloop. En die gingen dus met 2 begeleiders van de boa's rennen. En daarna, na een minuutje of 5, mochten de polities gaan. En die moesten hun dus zoeken. Mm. En uiteindelijk hebben ze dus blijkbaar ongeveer 6 kilometer gedaan om heen en weer te gaan.
0: Zo.
1: En hebben de polities natuurlijk gewonnen. Maar bij de eerste groep, hè, bij de tweede groep, hebben de boefjes gewonnen.
0: Oh jee, zo. Wat leuk zeg. Wat leuk. Wat dit gaat een hele week zo door dan nog?
1: Ja, we hebben eigenlijk heel de week nog allemaal sporten. Mm-hmm. En daarbuitenom nog allemaal activiteiten. Net zoals we gaan nog naar de Groene Boulevard morgen. En we hebben dan allemaal leuke spelletjes met de organisatie. En we krijgen dus nog wat luxegunstjes erbij.
0: Wat
1: het
0: leuk.
1: Is ongeveer bij de Oranje Molen daar zo.
0: Oh, ja, ja, wat leuk.
1: Iedereen is welkom.
0: Nou, mooi zo. Vlissingen hebben we het dan over. En dan nog even, waarom organiseren jullie dit eigenlijk voor kinderen van 8 tot 12?
1: Nou, het heeft eigenlijk wel verschillende redenen. Een van de redenen is sowieso dat ze wat spellen of sporten leren kennen die eigenlijk niet zo beroemd zijn. Zoals tafeltennissen of handbal, die komen niet heel vaak voor.
0: Maar ik hoorde je ook al rugby zeggen.
1: Ja, precies dat, ja. Rugby is ook een van de spellen die eigenlijk niet heel veel voorkomt. Die hebben we vandaag toevallig gehad, ja.
0: Ja, wat leuk.
1: En eigenlijk ook nog een dingetje is dat kinderen eigenlijk een beetje uit hun vel komen. Want ja, we hebben wel wat kinderen nu bij de sportweek zitten die eigenlijk niet heel vaak zo open zijn. En doordat ze in de sportweek komen, komen ze met begeleiders die hun helpen om zeg maar uiteindelijk met de groep samen te gaan. En zo maken ze vriendinnetjes, vriendjes. Wat echt superleuk is om uiteindelijk te zien.
0: Wat leuk zeg. En nu al zoveel enthousiasme op dag 1 en de rest van de week moet nog komen.
1: Oh, ja, zeker.
0: Nou, wat mooi. Maar, Nadia, dan ben je natuurlijk niet meer onze zeel van de dag. Dat is dan wel weer jammer.
1: Ja. Och, dat vind ik wel jammer.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: Ja.
0: Maar goed, geniet
1: maar
0: er nog...
1: Tenminste mocht ik het een keertje zijn, hè?
0: Nou, daarom. En geniet er nog even van tot middernacht. Want je bent nog tot 12 uur vannacht natuurlijk onze zeel van de dag. En natuurlijk ook de rest van de week nog heel veel plezier, hè, met alles.
1: Het was mijn eer.
0: Goed zo. Dankjewel dat je erover wilde vertellen.
1: Super.

0: Niall Horan en Miles Smith en Drive Safe. De toekomst van drie turnverenigingen in Vlissingen staat op losse schroeven. Nieuws van vandaag hier bij Omroep Zeeland. Ze kunnen hun clubhuis niet meer in vanwege veiligheidsrisico's. Het gebouw aan de Dreesstraat is oud en versleten en het dak is lek. Maar de verantwoordelijk wethouder Koen Bertijn had kort geleden nog gezegd dat de turnsters toch in het gebouw mochten blijven. Hoe dat nou precies zit en waar die turners nu heen moeten, hoor je in dit verslag van Justin Philipsen.
1: In mei dit jaar krijgen de turnsters een toezegging van de gemeente Vlissingen. Ze mogen blijven trainen in het gebouw aan de Dreesstraat totdat er een nieuwe, passende, alternatieve locatie is gevonden. Maar nu staan de turnsters toch op straat.
2: Ja, maar toen wisten we nog niet wat we nu wel weten. Nu weten we hoe urgent de veiligheidssituatie is. Vandaar die onderzoeken die nu uitgevoerd worden. Als de veiligheidssituatie niet verantwoord is, ja, dan moet je echt ingrijpen.
1: Het gebouw is niet veilig. Het dak lekt aan alle kanten, de muren brokkelen af en de schimmel kleeft tot aan het plafond. Maar dat kaarten de turnsters al jaren aan. En daar zit precies hun frustratie richting de gemeente. Ze zeggen al jaren dat het gebouw op instorten staat en dat er een nieuwe accommodatie moet komen.
2: We zijn ook aan het kijken wat de mogelijkheden zijn voor een vervangende locatie. Dat wordt bekeken in samenhang met een nieuwe te bouwen sporthal op bijvoorbeeld Weijervliet.
1: Zoals je hoort verwijst wethouder Bertijn de turnsters naar Weijervliet. Een sporthal die nog geen sporthal is, omdat die nog gebouwd moet worden. Er zit nog geen paal in de grond. Maar in de tussentijd heeft de gemeente Vlissingen een andere optie.
2: Een gymzaal in Vlissingen die beschikbaar is.
1: Maar daar zegt de turnvereniging dit over.
3: Ja, er is een gymzaaltje aangeboden die ook door scholen gebruikt wordt. Dat zou betekenen dat wij de turnmaterialen op zouden moeten ruimen elke dag. Als je ziet hoe het staat opgesteld, wat er nodig is om het veilig te laten gebeuren, hebben we eigenlijk een vaste constructie nodig. Los daarvan was de zaal ook gewoon te klein. Dus.
4: Maar de turnschool zegt zelf dat het niet goed genoeg is.
2: Veel meer smaken dan dat hebben we niet, ben ik bang. We stellen een gymzaal beschikbaar, zoals we gymzalen beschikbaar stellen aan andere turnverenigingen in Vlissingen. Of aan de handballers of de basketballers, et cetera. We gaan uit van multifunctioneel gebruik. Dit is wat we aanbieden aan alle sportverenigingen in Vlissingen. Dus ook aan Turnschool Zeeland.
1: De turnsters worden net zo behandeld als andere sportclubs in Vlissingen. Maar een voetbalclub laat je ook niet trainen in een gymzaal, zeggen de turnsters dan weer. Ze zijn boos, omdat de gemeente had beloofd dat ze mochten blijven. En omdat ze nu op straat staan, terwijl ze lang geleden al aan de bel trokken. Stelt de Turnschool Zeeland momenteel te hoge eisen?
2: Nou, nee, ik heb wel begrip voor de eisen. En voor de eisen die gesteld worden vanuit het beoefenen van hun sport. Het is toch de vraag hoe we daar invulling aan kunnen geven als gemeente.
4: Hoe vindt u het handelen van de gemeente in deze kwestie?
2: Ja, dan moet ik mezelf gaan beoordelen of mijn eigen gemeente gaan beoordelen. Daar weer,
4: Is dat een gekke vraag van mij?
2: Ik vind het een beetje een vreemde vraag, inderdaad.
0: In mei dit jaar krijgen de turnsters dus een toezegging. En nu staan ze alsnog op straat. Het is nog onduidelijk wanneer er duidelijkheid komt en of er wel een alternatieve locatie komt. Het verslag was van Justin Philipsen.

0: Repeat it.
1: Repeat it van Martin Garrix en Ed Sheeran. Om bijna 7:11 blikken we terug op de dag van vandaag. En dat doen we aan de hand van opvallende fragmenten die hier op de radio te horen waren. Dit is het klaterende geluid waar de dag mee begon. Zo'n beetje toen collega Remco van Schellen opstond en zich klaarmaakte om naar de radiostudio te gaan. Het geluid van regen, dat was even geleden. Ja, dit is de radiotuin dus van Remco. Verschillende mensen melden hem dat ze druppels hadden gehoord of gevoeld. Er kwam ook een reactie vanmorgen bij Remco binnen van Jaap den Hollander vanuit Haamstede.
2: Ja, ik hoorde de regen en ik ben even buiten de regen gaan staan. Ja, heerlijk. Maar ik heb tot nu toe toch al 12 mm. Terwijl het hier op de kop van Schouwen gort en gort droog is. Is het 12 is natuurlijk een weldaad.
1: En ook later in de dag kon er nog een buitje vallen. Maar het is verder vooral droog gebleven. Vannacht gaat het wel weer regenen als het goed is. In een natuurgebied bij Ierseke, daar zijn kippen gedumpt. Dierenwelzijn Zeeland heeft ze gevangen. Ze zijn voorlopig naar vogel- en zoogdieropvang De Mikke gebracht in Middelburg. 1 kip ontsnapte en daar zijn ze nog steeds naar op zoek. Jolanda Lichtenberg vanmorgen in Goedemorgen Zeeland daarover.
3: Ze hadden bijtwonden en kale plekken en sommigen hadden geen staart meer. En ze waren uitgehongerd en vreselijke dorst. Dus ze waren er echt, echt slecht aan toe.
4: En dan moet je ze dus gaan vangen.
3: Ja, ja. En het was hele hoge begroeiing. Dus als je dat dan met een net doet, dan heb je 10 takken en nog geen kip. Dus we moesten het echt met de hand gaan doen. En toen was het een hele benauwde warme dag. En we zijn echt van 8 tot een uur of 4, 5 zijn we bezig geweest om kippen te vangen.
4: Nee, Jolanda, kon je ze niet gewoon met een bakje graan dat ze op het gerammel afkwamen?
3: Ja, dat hebben we inderdaad wel geprobeerd. Maar goed, dat lukte niet bij allemaal. Maar ik wil dus echt wel een oproep doen van dump alsjeblieft geen dier. Hè? Want het is niet alleen kippen, we hebben ook konijnen, kittens die allemaal zomaar gedumpt worden. Vaak hebben wij korte lijntjes met allerlei stichtingen en kunnen we hopelijk wel een plekje vinden als het echt niet meer gaat.
1: En meer over die oproep natuurlijk op de Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland. facebook.com/goedemorgenzeeland. Zegt u het maar, tussen 5:30 en 6:00 elke dag natuurlijk een stelling over het nieuws waarop je dan kan reageren. En vandaag hadden we ervoor gekozen om hem een beetje, ja, zo gezegd, lichtvoetig te maken. Dus was de stelling, hoera, ik kan weer een lange broek aan vandaag. Maar luisteraar Sjoerd, die vond dat maar niks.
5: Maar wat heeft het nou voor nut om op de radio te vertellen of ik nou een korte broek draag of niet? Ja, ik ken het nog flauw op de kult van die stelling. Ja, ik vind dit niks. Het is, nou ja, goed, ik mag best weten of ik een korte broek draag, maar...
1: Nou, dan hoef ik het niet te weten ook, Sjoerd. Als jij het onzin vindt, dan vertellen we ook maar niks. Nee. Dat zal de luisteraar dan nooit weten. En ik ook niet, Sjoerd. Dankjewel, je punt is helder. We zullen morgen zorgen voor een serieuze stelling. Maar dan verwacht ik wel dat jij dan ook gaat bellen.
5: Ja, dat is goed.
1: Oké, afgesproken. Goed zo, tot morgen.
5: Ja, daar.
1: Ja, dag, dat was Sjoerd. Dus morgen dan horen we weer van hem. Dat hebben we dan bij deze afgesproken. Mooi, hè? Tot zover deze editie van Zeeland komt thuis voor maandag 17 augustus. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat vind je natuurlijk altijd online in onze app en op omroepzeeland.nl. Morgenochtend vanaf 6:00 bij Remco natuurlijk ook weer. Tot die tijd veel fijne muziek. Ik sluit af met Bluff, klaar voor. Ik wens je een heel mooie avond. En tot morgen.

Op donderdag 20 augustus verandert het Molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.

0: Betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: Hey Remo!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
14: Simpel. Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens

0: Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: What's up?
1: Praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
2: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
1: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland komt dichtbij.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Alt.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
2: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
1: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, in de loop van de nacht regen, minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: geïnteresseerd.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Yeşilgöz en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer, het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Solen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu